0: hebben weer een zware uitzending achter de rug.
1: Kunt je wel zeggen.
0: Het is bijna 7 uur op vrijdag. Wat dus wil zeggen dat het bijna het einde is van de Mendelelf. Twee wekelijks hier op Radio Centraal 106.7.
1: Ja, we gaan binnen 6 minuten en
0: 11.
1: 10 minuten, 10 seconden bedoel ik. Ja. Overschakelen naar de kortste nacht in de Stormkop.
0: Ja, we zullen van jullie moeten heen gaan en de fakkel doorgeven.
1: De fakkel. Ziet je dat als een fakkel?
0: Nee.
1: Het is wel een blijvend vuur.
0: Ja, tot morgenmiddag zeker. Morgenavond.
1: Morgenavond.
0: Ik weet niet tot wanneer het de kortste nacht eigenlijk duurt.
1: Tot de zon opkomt.
0: Dan stopt het.
1: Zou ik denken.
0: Ja, de nacht is maar zo lang of zo kort als je hem zelf maakt natuurlijk.
1: Wanneer wordt het licht?
0: Iets na 5, denk ik. Kort na 5, 5:30, zoiets.
1: En is het officieel de kortste nacht?
0: Ik denk het wel, want morgen is de langste dag. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel heel specifiek voor waar je jezelf bevindt natuurlijk. Misschien in die camper zit of zo, kan dat misschien wel eens anders zijn natuurlijk. Kunnen, ja, jij bent daar meer van op de hoogte natuurlijk, omdat je ook wel meer in de camper zit.
1: Ja, maar ik zit nooit super lang in de camper. Eerder een toerist in de camper.
0: Ik denk dat dat wel verschilt. Het zal waarschijnlijk wel puur voor de Stormkop de kortste nacht worden.
1: Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat er op het programma

Zo, welkom in Antwerpisch, een programma over kwesties in Antwerpen. En vandaag hebben we in de studio Nigel Parrington van de Low Countries. En we gaan daar eerst eens een liedje van draaien.

0: Zo, Sun Street was dat van de Low Countries, Nigel.
1: Ja, klopt.
0: Wat is de Low Countries juist?
1: De Low Countries is mijn artiestennaam. Ik breng muziek uit als de Low Countries. De naam, het is nu meer dan 20 jaar oud, die benoeming van de Low Countries. Ik ben naar België verhuisd in 1999 of zo, wel lang geleden. En ik had een naam nodig en ik dacht, ja, mijn repertoire is wel meer melancholisch, dus low. En dan ik woonde in de Lage Landen, dus ik dacht, oh ja, een beetje country, sommigen noemen het. Dus ja, ik dacht, dat was perfect.
0: Ah ja.
1: Dus, vandaar.
0: Maar ben jij de Low Countries of is de Low Countries eerder een duo?
1: De Low Countries is voornamelijk ikke.
0: Ja.
1: Ik speel solo, maar ook als duo, ook als een band. Ik heb nog altijd mijn vrienden in Engeland. We hebben jaren samen gespeeld als een band. En die Sun Street was met die band en met een koor. En, en als ik terug naar Lancaster ga in Engeland, dan we proberen altijd samen te spelen en optreden te doen. En we zijn nu bezig met met opnames van nieuwe nummers. Dus het is een beetje van alles, ja.
0: En Els Doge is er ook zeer bij betrokken, heb ik de indruk?
1: Ja, Els is bijna elke optreden als duo, hè. Zoals twee stemmen, gitaar. Af en toe speelt Els accordeon op bepaalde nummers. Dus ja, we zijn al jaren duo en... En ik speel ook met andere mensen, dus het is... Maar ja, de basis is ik.
0: En we hoorden het lied Sun Street uit het jaar...
1: 2018.
0: En Sun Street, over wat gaat dat lied?
1: Dat gaat over... ik woonde lang geleden, de tweede... Ik woonde eerst op de Dagraadplaats en dan zijn we naar de Zonstraat verhuisd. En toen kon ik geen Nederlands en ik vroeg aan Els wat we dat zeggen, de Zonstraat. En ze zei, dat is Sun Street. En dan kwam iets in mijn hoofd, dat is een goede titel voor een nummer. En ik heb die nummer geschreven en ik was toen bezig met een andere jonge gast van Antwerpen, een muzikant. En ik zei, ik heb een nummer en het noemt Sun Street. En hij begon te lachen. En ik dacht, dat is een belachelijke titel voor een nummer. En dan heb ik... Ik was in die periode wel onzeker en een beetje niet zo goed in mezelf. En ik dacht, oké, ik kan niks meer doen. En dan in 2016 heb ik die nummer terug opgegraven en begon te spelen. En dan met de band hebben we dat opgenomen. En dat was een groot succes. Dus, Het is even wel een geschiedenis.
0: En waar is dat dan juist, die straat?
1: De Zonstraat is in Bogerhout aan de...
0: Bogersplein.
1: Stadhuis van Bogerhout is op die plein en dat is zo'n zijstraat.
0: Oké.
1: De Zonstraat. Ja.
0: En hoe lang heb jij in Antwerpen gewoond?
1: Acht jaar. Ja.
0: En op welke plekken dan nog?
1: Dus
0: buiten Antwerpen?
1: Buiten Antwerpen. Ja. Ik woon nu in Mechelen. Dus,
0: je woont nu in Mechelen?
1: Ja, Antwerpen en Mechelen.
0: En in Engeland ook? Want daar ben je geboren?
1: Ja, in Engeland.
0: Oké. En waar in Engeland?
1: Lancaster, dat is zo'n stad in het noordwest. Zo'n mooie oude stad.
0: Ja, ik herinner me ook dat ik je regelmatig wel eens tegenkwam hier in Antwerpen en dat je toen verhuisd bent naar Engeland voor een tijd. Kan dat?
1: Ja, zijn hier weer. We zijn 10 jaar in Engeland gewoond en dan in 2018 terug naar België. Met de familie, met de kinderen. Het is wel al een gedoe geweest.
0: Een aanpassing.
1: Elke keer, ja.
0: Oké, en hoe reageren de kinderen daarop?
1: Ach, dat is een lang verhaal. Lise woont nog in... Ze studeert nu in Antwerpen. Jonas is studeert in Glasgow en in juli afstuderen. Dus, Maar hij blijft in Schotland of in Engeland, denk ik.
0: Oké.
2: Waarom
0: vraagt Stef?
2: Waarom? Hoe is dat gekomen naar België?
1: Ik heb een Vlaams meisje ontmoet. Ik deed een Erasmus programma na mijn university degree. Uh-huh. En dat was in Slowakije en dat was een zomerkamp. En ik heb daar Els ontmoet en dan penpals geworden. En dan jaren later zo'n relatie. En dan heb ik beslist om naar Antwerpen te komen.
0: Ja.
1: Dat is wel lang geleden. En toen had ik een band in Londen, The High Ones. En mijn beste vriend Mark. En ik zei, ja, ik ga stoppen. En hij wou niet stoppen. En hij is mij gevolgd naar Antwerpen. Om een laatste poging te doen. We waren de twee songwriters, ik en Mark. En dus hij is gekomen. En hij heeft mij bij bed in Ekeren gelogeerd. En bed heeft bas gespeeld. Dus dat was wel een heel intense jaar. We hebben zo een best gedaan. En een drummer in Music City gevonden. En ja, het is wel. En dan is het na een jaar is hij teruggegaan.
0: Ja, je hebt het over Bert Doge, die hier ook nog medewerker was bij Radio Centraal, de broer van jouw vriendin Els Doge.
1: Ja,
0: we hebben hier onlangs er nog een tributeprogramma aan gewijd, want Bert is er niet meer. Je hebt ook nog op zijn muziek, met zijn muziek wat meegespeeld.
1: Met Bert?
0: Ja, met zijn.
1: Ja, dat was toen ik eerst verhuisd naar de Dagraplaats, zo'n zeestraat en dat is Dagraplaats. En toen had ik een 4-track, zo met cassette, om op te nemen. En hij heeft me gevraagd, wil je iets van mijn muziek? En hij kwam. Dat was een periode van bijna elke dag en hij was met allemaal instrumenten en dat was gewoon een heel losse, creatieve, alles kon. En
0: kwamen jullie dan samen in de Longstar Studio in Ekeren?
1: Nee.
0: Daar woonde hij en dat noemde hij zo, de Longstar Studio. Ja, want dat was in de Lange Sterrenstraat.
1: De Lange Sterrenstraat, ik ben daar wel geweest, maar niet naar de studio. Ik heb wel zijn piano gespeeld in de Lange Sterrenstraat.
0: Ja, ik weet niet of daar echt een studio was.
1: Nee.
0: Maar dat,
1: denk ik niet.
0: Oké.
1: Okay. Ja, hij noemde mijn. En dan, ik heb in Zonstraat en dan. In de Klapeerstraat de laatste 4-5 jaar. En hij noemde dat de Klapeerstudios. Dus we hebben daar ook veel.
0: Ja, je hebt nog in de Klapeerstraat gewoond.
1: Ja, ja. Ah, ja.
0: Kwam je dan ook in Filmhuis Klapeer wel eens?
1: Ja. Af en toe. Ja, ja. Het bestaat nog. Hè.
0: Het bestaat nog. Ja, zeer levendig.
2: Ja. Het is terug een nieuwe wind in de Klapeerstraat. Ah, ja? Omwenteling daar.
1: Ah, is goed. Ja.
0: Ze hebben een zaaltje tegenwoordig erboven. Er is een coördinatrice die daar wel van alles wil doen. Dus soms is daar bijna dagelijks iets te doen.
1: Mm-hmm. Ja, dat was alleen films. Ik heb een paar films gezien. Dat was niet,
0: het is wel meer uitgebreid geworden
1: Dat is
0: daar.
1: Goed. Ja.
0: Oké, en als je zo kijkt naar die verschillen. Want je hebt eigenlijk vooral in steden gewoond, of heb je ook buiten steden gewoond?
1: Nee, meestal in steden. Ja, steden.
0: Als je zo die steden vergelijkt, is jou dan iets opgevallen? Antwerpen in vergelijking met andere steden?
1: Mijn geboortestad, stadje, Lancaster, dat is. Veel heuvels en uitzichten en groen en het is gewoon anders, ja. Ook veel auto's. Toen in Antwerpen, ik vind dat nu, het is veel veranderd met de wegen en de auto's, dat is zo verminderd.
0: De ruimtelijke ordening is echt anders.
1: En ook meer groen. Ik ben een paar maanden geleden langs de Kerkstraat en de Klapeerstraat en ik was echt onder de indruk, veel groen, meer groen en de speeltuinen en de Klapeerstraat is ongelooflijk. En ook de zijstraten van de Zonstraat, ik ben daar zo'n beetje zo'n wandeling gedaan rond mijn oude woning. De straatgroen, verplanting en dat geeft. Toen was dat echt zoveel vuil en. En in de zomer is het zo heet, met al die stenen en de auto's en de
0: Het is erop verbeterd eigenlijk.
1: Het is verbeterd, ja. En de lijven wel de lij. Ik kwam nu met tram 11 en de lijden zijn geen auto's meer. Dat is allemaal onder in tunnels en zo weg van de. Ik vind dat veel beter. En de lawaai is weg. En,
0: ja.
1: Maar ik woon nu in Antwerpen, dat is al lang geleden. En, dus ik weet niet. Ik vind dat wel heel druk, drukke stad. En
0: steden veranderen ook wel. Want Mechelen is ook veranderd, weet ik.
1: Ja, ja.
0: Sinds daar een andere burgemeester is dat daar allemaal wel opgekast, dat schijnt.
1: Ja, blijkbaar, ja. Ik hoorde dat vroeger.
0: Voordien waren er ook Hells Angels en zo die de stad onveilig maakten. Zeg, en qua mentaliteit, is er bijvoorbeeld, merk jij verschil in mentaliteit tussen Antwerpen en Mechelen?
1: Ik vind Mechelen, het is Mechelen is een mooie stad. Het is veel groen, veel water, een beetje zo'n klein Gent-achtig.
0: Mm-hmm.
1: En om te fietsen is geweldig, maar ik vind het een beetje saai van cultuur en
0: mm-hmm.
1: optredens. Ik hou van zo live muziek en optredens. En dus
2: jij hebt gewoond in Mechelen ook?
1: Ja, ik woon nu in Mechelen.
2: Vloer en Aap was daar?
1: Vloer en Aap, ja.
0: Stef, kom even hier.
2: Moet jij die in een microfoon?
0: Niemand hoort je. Ah, hier is nog een micro. Ik was dat al vergeten.
1: Ja, de Fleur en Aap.
0: Tegenwoordig drie micro's natuurlijk.
1: De Fleur en Aap is 2 jaar weg.
2: Is 2 jaar geleden gestopt, ja. Spijtig.
1: Ik heb daar de open mic
2: opgericht. Die mensen die gingen wel sprongen wel in de bres voor live muziek.
1: Ja, is geweldig, ja. We zijn daar in 2018 naar Mechelen en de Fleur en Aap ontdekt. En oh my, het is bijna elke avond live muziek en dat is geweldig. En, ik kan daar een open mic, zo'n free podium. En,
2: Dus daar heb je wel veel...
1: Veel mensen leren kennen, hè, muzikanten daar. Ja. Ook van Antwerpen.
2: Onder andere die grote gast die we ook graag eens op de radio zouden hebben. Noemt toen weer. Zijn naam ontgaan mij nu. Hij speelt accordeon en hij speelt...
1: Udo.
2: Hè?
1: Udo?
2: Udo.
1: Ja, ik heb hem daar leren kennen.
2: Ja. En
1: Els speelt nog altijd met Udo. Els is een deel van... Hoe heet dat zijn band? Export, Granola, import.
2: Ja, import.
1: Import, export.
0: Ja, er is hier natuurlijk veel te doen in Antwerpen. In juni ook veel, merk ik. Het lijkt hier wel een beetje oktober. Zo van oktober, dan heb je hier heel veel evenementen. en nu is juni ook heel druk aan het worden, ondanks de examens van studenten en zo.
1: Ah, ja.
0: Want dit weekend is er ook van alles te doen. Vanavond bijvoorbeeld is er de kortste nacht van Radio Centraal in Stormkop. Daar hebben misschien mensen al van gehoord. Meer info op de website natuurlijk. Zondag is er in Oxot in Deurne ook van alles te doen. Met dichters en muzikanten en zo.
2: Wie komt er spelen?
0: Onder andere Feathers and More komt zondag. Ah, ja. Ja. En ook nog wat dichters en zo. Ja, jij was gisteren ook op een dichtersavond, hè?
1: Mm-hmm.
0: Of was dat eergisteren?
1: Eergisteren,
0: ja.
1: Think Poets.
0: De Think Poets avond in het PC-café in Berchem.
1: Ja.
0: Hoe ben je daar beland?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk via.
0: Uh-huh.
1: Een vriend, Jasenko, is ook een dichter. En heeft daar artikels zijn poëzie gelezen. Ik denk via hem, ik weet niet meer. Ja.
0: Dus ja.
1: Ik heb zo'n e-mail gestuurd.
0: Maar jij hebt daar live muziek gespeeld. Daar is daar ook ruimte voor. Hè? En je bent ook singer-songwriter, dus je hebt ook wel wat aandacht voor teksten. Probeer je daar in hoeverre is dat belangrijk voor jou, de teksten en de muziek? Is het allebei even belangrijk of hoe bekijk je dat?
1: Ik vind teksten heel belangrijk, ja. Als ik... Een andere singer-songwriter of live muziek, ook in Nederland, ik vind dat heel belangrijk. Ja.
0: Ja.
1: Ik vind sommige muzikanten hebben heel goede muziek, maar de tekst is een beetje teleurgesteld.
0: Ja.
1: Dus voor mij, het is allebei.
0: Ja, het is natuurlijk ook een soort van taalmuziek.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Ik ben eens benieuwd naar wat voor taal jij hier live gaat brengen. Dus misschien kan je, kan je iets spelen?
1: Ah ja?
0: Ja.
1: Ik zal, ja. Even mijn mondharmonica. Ik zal...
0: Of wil je dat we intussen nog even een cd-liedje opzetten?
1: Nee, ik ben klaar. Ik
0: ja, ben je klaar?
1: De nummer heet Low Country. Dus ik heb de... Moet ik dat niet aan doen?
2: Ah, ja, ja.
1: Het is gewoon de...
0: Het nummer heet Low Country.
1: Low Country van de Low Countries. En ik heb daar... Eigenlijk, dat gaat over... Ik heb dat lang geleden in het, over de muziekdoos. Dat was zo vroeger een heel bekende... speciaal café. Veel optredens. En de laatste... heeft in verschillende plekken in Antwerpen...
0: Ja, het is bekend. We hebben de opvolger ervan als radioprogramma hier op Centraal.
1: Ah, ja, ja. In het zuid van Antwerpen, de laatste...
0: Dat was de locatie, laatste locatie.
1: Ja. En toen Mark was in... we waren met de High Ones in Bert, met de band. En we hebben daar veel gespeeld. En dan Mark ging terug naar Engeland. En ik heb die nummer over het café zelf. En dus er komt veel van die periode. En ook van Antwerpen en trams. En het Low Country.
0: Oké, ben benieuwd. Ja.

0: Ja, ja, ik denk eigenlijk dat dit een van jullie bekendste liedjes is.
1: Ja, het is wel populair geworden.
0: Ja, ja, volgens mij heeft Frank dit ook een aantal keer op de radio gespeeld hier op Centraal.
1: Ja, ja, Frank. Ja, ja.
2: En waarover gaat het eigenlijk?
1: Zo mijn vriendschap met Mark. En ik was echt onder de indruk dat is voor mij naar België verhuisd. Om gewoon samen... te blijven muziek samen te maken, maar het is niet gelukt. En we hebben in de muziekdoos, de Brown Café, at 3 a.m. tot 3 uur 's morgens dikwijls gezeten en gespeeld. Ja. Dus dat is wel zo.
2: En hij is teruggegaan?
1: Ja.
2: Naar Lancaster?
1: Nee, hij woont in het zuiden van Engeland. Ja, St. Albans. Ja. Nog altijd.
2: En je gaat nog regelmatig naar Ginder?
1: Niet zo regelmatig, nee. Einde van de maand ga ik een week op bezoek.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En hoe is het met Engeland? Wij krijgen daar altijd maar verschrikkelijke berichten over.
0: En... veel armoede en zo. Ja,
1: ja, het is veel erger geworden door Brexit. Dat is een van de... Een verschrikkelijke ramp.
2: Er zijn veel stemmen om het terug te draaien.
1: Ja,
2: ik heb in de politiek wordt er zelf gewacht van gemaakt.
1: Ja, ik hoop van, maar dat gaat al heel lang duren, denk ik. Ja, zo'n andere generatie, hopelijk.
2: Dus de armoede is toegenomen, dus het verschil rijk-arm.
1: Dat is altijd geweest. Hè. Dat is het verschil met Engeland en... Verenigde Koninkrijk is dat is altijd vind ik ook geen goede ding. Dat is ook de klassysteem van de.
2: Ja, daar is dat nog echt.
1: Dat bestaat nog altijd, denk ik. Ja, ja. Vooral de rijke mensen naar de privé scholen en dat is ook in de media en.
2: Ja.
1: Nu, de kansen zijn veel groter voor de mensen van de hoge klasse. En
2: het is een model waar dan nog altijd naar opgekeken wordt, door politici hier. Ze willen
1: de meeste van de politici, vooral de conservatives en de Tories, allemaal rijke families en dat blijft achter de schermen.
2: Ook onderwijsmodellen worden ook geïmporteerd van Engeland.
0: Ja, bij de N-VA zijn ze daar echt over te spreken, de onderwijsmodellen in Engeland. Ja.
1: Oh, jeez.
0: Ja. Zeg, ik heb hier dat album van je, We Weathered the Storm.
1: Uh-huh.
0: Ik zie daar bijvoorbeeld ook The Invisible Ray op staan. Dat lijkt me ook zo een van jouw bekendere liedjes.
1: Ja, dat is een van mijn lievelings.
0: En dan zie ik hier Billie Holiday staan. Heeft Billie Holiday iets betekend voor jou? Of veel betekend voor jou?
1: Vooral die nummer, Strange Fruit. Ik heb dat in het café van mijn studententijd gehoord, denk ik. Ja, en daarom, ja. En ja, dat heeft me echt zo, amai, wat een krachtige nummer. Maar dus de nummer zelf, dat is ook een beetje herinnering van toen in het café van studenten. En,

0: Norwegian mensen daar en die waren zo, zo zat. En we hebben een heel leuke avond gehad, zingen en ik had een gitaar bij. En
1: dat lied A Norwegian Wood is ook wat geïnspireerd door de Beatles dan misschien?
0: Alleen, ja, eigenlijk is dat ook een waar verhaal. Op het einde van de avond, het was heel leuk en toen waren we super zat en dat, ik ook. En een van de meisjes daar zei, ah Nigel, je gaat ooit een nummer over dit schrijven, dit avond.
1: Aha.
0: Met ons en wat zo leuk was. En ik zei, ja, ik zal dat doen. En het heeft 20 jaar geduurd, maar ik heb dat ooit. En dat eigenlijk is dat, het liedje gaat over dat, ik heb iets beloofd en dat heeft zo lang geduurd. Het is eigenlijk een boodschap voor die
2: Laten we eens luisteren. Meisje.
1: Ja, A Norwegian Wood, zal ik het even opzetten? Okay.
0: Ja, dat is een van Else's lievelingsnummers.

0: Zo.
1: We krijgen hier berichten dat het mooie muziek is, Nigel.
2: Ah,
1: en dat staat eigenlijk op een plaatje. Ik heb het hier in mijn handen van The Low Countries. We weathered the storm.
2: Uh-huh.
1: En mensen kunnen op Bandcamp of zo downloaden?
2: Bandcamp, The Low Countries. De usual, Spotify, Soundcloud. Die album, dat is zo de... Ik heb daar in 2017 begonnen op te nemen met mijn band in Lancaster, voor ik verhuisde. En dus ja.
1: Dus het is een heel proces geweest?
2: Ja, lang. Ja.
0: En hoeveel albums hebben jullie zo intussen?
2: Oh, ik weet het niet. 10 of zo?
0: Ja, toch al 10.
2: Ja, denk ik. Ja.
1: En hoe heb je dat gedaan thuis? Thuis dingen opgenomen of altijd studio?
2: Ja, well, dat is mijn enige studio album eigenlijk. Dat is zo'n studio in Lancaster.
1: In een studio

0: Lancaster.
1: Ja, ja, ja.
0: Heel die plaat.
1: Ja, ja. Denk ik, ja. Alleen een nummer, The River Not the Score, heb ik thuis gemaakt. Ja.
2: En zit er een bepaalde evolutie in de muziek? Zo van, zijn jullie meer naar iets geëvolueerd dan vroeger?
1: Ja.
2: Van stijl of zo? Van genre?
1: Ja, ik ben nu... Ik heb vorig jaar of twee jaar geleden een nummer... Ik ben wel geëvolueerd, ja. Ik ben zo'n beetje... Mijn passie is songwriting en ik heb heel veel boeken over en interviews met songwriters. En ik wou een nummer zoals in de stijl van Sinatra, van de oude Sinatra nummers. En zo, ik heb veel nieuwe akkoorden geleerd. En dus,
0: jazz.
1: Ja. Jazz, ja, jazz, ja. Jazz, okay. Jazzy chords.
2: Het is ook wat complexer geworden van muziek.
1: Ik wil van alles proberen. Ja. Ja. Ja, niet alleen folky, maar ja, zo jazz en zo crooner.
2: Mm-hmm.
1: En dan is poppy. Ik heb een nieuwe nummer, dat komt 3 juli uit. En nu, het is lang geleden, ik heb zo de laatste jaren niet veel gedaan met muziek. Ik ben een beetje uitgevallen, maar op 3 juli komt een nieuwe single uit. The Wrong Dream.
2: 3 juli.
1: 3 okay. juli, ja. Het is binnen een paar weken. Ja, ja.
2: En okay.
1: Ik heb dat in de studio opgenomen in Antwerpen eigenlijk.
2: En ga je dan ook terug meer live spelen?
1: Ja, ik ben nu de laatste maanden live te spelen. Ik vind dat geweldig. Ja.
2: Ja, want ik denk dat je eergisteren ook 2 nieuwe liedjes hebt gebracht.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat is al klaar om live te brengen. Die 2 nieuwe liedjes.
1: Ja, alles is klaar al.
2: Alles is klaar al,
1: ja. En ook, bijna alles is opgenomen, maar er zijn nog een paar nieuwe nummers. Ook met de band. We zijn nu bezig met een nieuwe nummer. En hopelijk in de herfst een album. En,
2: ja.
1: Maar dat duurt lang.
2: En ga je nu iets spelen uit dat album? Of ga je nog iets ouder spelen?
1: Nee, dit nummer, ik heb op Interesting Poets gespeeld, I'm Away Now, was al mijn laatste nummer.
2: Mm-hmm.
1: En ik heb 2 EP's gemaakt met een heel goede vriend, Betty, in Lancaster. Ze heeft zo'n home studio.
2: Mm-hmm.
1: En de EP's heet Betty's Boudoir Sessions. En dit is van volume 2, I'm Away Now. En dat's, op Spotify, dat is de meest populaire nummer. Dat heeft op BBC Radio 6 gespeeld geworden.
2: Mm-hmm. En hoe heet dat lied?
1: I'm Away Now. En eigenlijk is dat...
2: I'm Away Now.
1: I'm Away Now, ja.
2: Wat wil dat zeggen?
1: Ik ben weg. Ik ben nu weg.
2: Ah, I'm Away Now, ja.
1: En eigenlijk is dat een ode aan een Schotse singer-songwriter, Scott Hutchinson. Scott mm-hmm. Hutchison van Frightened Rabbit. En hij is uit leven gestapt. En zijn laatste tweet was I'm Away Now. En dat heeft me al zo diep geraakt. En ik dacht, het is al een nummer over een schrijven. En het is wel heel goed.
2: Ja.
1: Goed gedaan, eigenlijk. Dus ik wil hem nu spelen. Het is wel
2: cool. Oké, speel maar.
1: Even.

0: Dat was het, denk ik. Dat was het. Dus ja...
1: Vanavond, hè?
0: Vanavond vanaf 6 uur in Stormkop aan de Droogdokkenweg 4 hier in Antwerpen. Dat is vlakbij de Schelde en het Droogdokkenpark, dat nieuwe park. Ben jij daar al geweest, Nigel? Droogdokkenpark?
2: Waar is dat?
0: Dat is op weg naar het Noordkasteel.
2: Ah, nee. Is dat ver van hier?
0: Dat is... Wauw, hoe ver is dat van hier? 10 minuten fietsen, maximaal?
2: Vroeger de zomerpa.
3: Dat was daar echt tegenover. Ze dansen daar een tango, maar dan daar tegenover. Heb je een soort dokkencomplex.
2: Okay.
0: Ja. Ik ga daar soms de zonsondergang mee maken.
2: Ja.
3: En om 10 uur deze avond gaat Scaradise, onze geliefde Christophe Wijnands, daar ook een set doen.
0: Vanavond 10 uur, oké.
3: Okay. Kunnen... Dat is een nummertje klaar, maar dat kan straks ook misschien.
0: Oké. Okay. We gingen eerst nog even een laatste lied spelen uit die album... Dat album dat jij hebt meegebracht, We Weathered the Storm, een album uit 2018. En ik dacht aan Gent. Gent met een uitroepteken.
2: Ja.
0: Oké. We zullen eens eerst even naar luisteren.

0: Ga dan naar de Gentse feesten.
1: Ja.
0: Ja. Ga je graag?
1: Ja, maar het is wel lang geleden. Ja, ja, ja, daar, ja, die nummer kwam van... ik ging dikwijls naar de Gentse feesten elke jaar. En vrienden kwamen van Engeland en samen. En ook met mensen van België. En ik vind dat gewoon een mooie stad. En,
0: ja. Ook opgetreden op de Gentse feesten?
1: Nee.
0: Want hoe graag ga je aan je optredens? Hoe doe je dat?
1: Oh, dat is een goede vraag. Dat is moeilijk. Ja. Ik heb een paar maanden geleden in Café de Lozingen gespeeld. Dat is zo'n echte muziekcafé. Dat is via Vibe, denk ik. Hè. Dat is zo, Brugge's at Poppunt. Dat is een website van Belgische, Vlaamse artiesten.
0: Je doet alles zelf?
1: Ja, ja. Soms ben ik gevraagd, maar alles zelf, ja. En dan probeer ik optredens te regelen. Ik heb ook... Vorige week vrijdag gespeeld in Citadel Park, in zo'n WC2 daar. Elke vrijdagavond doen ze live muziek, zo buiten op het terras. En dat was wel leuk. Dus ja.
2: Ja, dat lied Gentse, het was wat meer up-tempo dan ik van jou gewend ben.
1: Ja.
0: Het is niet echt singer-songwriter. Of toch, daar lijkt het niet
1: nee,
0: op.
1: Nee, de genre niet, nee, maar het is wel...
0: Het is wel
1: het is wel van een singer en een songwriter. Dus, ja, daarom zeg ik, ik wil zo'n beetje alle stijlen proberen.
2: Ja. Ja.
0: En dat blijft het doen. Het is niet dat uw muziek nu kalmer is geworden. Of,
1: nee.
0: Het is up-tempo songs blijven.
1: Up-tempo, de nieuwe single, dat is
0: wel
1: ook, up-tempo.
0: Gearrangeerd met keyboards en dergelijke.
1: Ja, die Gent-nummer, dat is... Die tempo dat kwam van Rob, dat is mijn vriend, de drummer, en hij heeft zoveel ideeën. Wel een teamwork.
0: Dus als je nu gaat spelen, dan speelde soms in kleine bezetting, maar je gaat ook met band.
1: Ja, met band en ook met Els af en toe. Ja, zo samen. Gewoon, dat is wel gewoon. Ik ben een beetje uitgeput naar het nummer, maar het is wel leuk om te spelen.
2: Ja. Maar woont de helft van jouw band dan in Engeland?
1: Ja.
0: Ah, zo.
1: Ja.
2: Dat lijkt ook niet makkelijk. Ja.
1: Nee.
0: Maar dat is een heel gedoe als je voor
1: gaat. Ja, dat gebeurt niet dikwijls. Nee.
2: Oké.
0: Want ik zie hier staan, dat zijn die mensen die hierbij staan.
1: Ja.
0: Die lettertjes zijn zo klein, ik kan het niet lezen, Nigel.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dat is Darren.
1: Darren, ja, de bas. Els staat erop.
0: Leedsum of zoiets.
1: Darren Leedsum, ja. Mark Nellis.
0: Mark Nellis, ja. Electric guitar.
1: Ja. En Rob is drums. En
0: die gaat nu op het eind van de maand... daar gaat hij naartoe? Of,
1: maar we gaan geen optreden doen, maar wel samen zo akoestisch spelen. In de tuin van Mark.
0: Een beetje...
1: Het is wel altijd leuk om gewoon samen te komen.
0: Het
1: is een toffe gast. Ja.
2: Ik kan het lezen.
1: Het is wel klaar.
2: Ik kan het lezen.
0: Maar en ik heb een bril, en jij niet.
2: Ja, maar misschien helpt dan niet die bril. Is die bril voor ver of voor dichtbij?
0: Voor alle twee, dacht ik. Ja. Ik ga het nog eens vragen aan Lottie. Een
1: nieuwe bril.
2: Okay. Ja, het is
1: wel super klein.
2: Het is wel klein, maar de liedjes, de titels daarvan zijn groter. Dus dat is
1: dat is het belangrijkste.
2: Dat is het belangrijkste. Ja.
0: Zeg, en geen lied over Antwerpen?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet.
2: Nee. Sun Street.
0: Nou, uw song over...
1: Sun Street.
0: Gent met een uitroepteken, misschien Antwerpen met een vraagteken of zo. Of,
1: Mechelen.
2: Nee. Zeg, en er is ook iets van CD dat je hebt meegebracht van Richard en Linda Thompson.
1: Ah, yes.
2: Is dat een duo dat heel veel samen dingen doet? Of?
1: Nu niet meer, hè. Ze waren getrouwd in de jaren 70. Ze hebben, denk ik, 4 of 5 albums samengemaakt.
2: Ja, en dit album is uit 2000, denk ik.
1: Ja, dat is zo'n een verzameling, hè. Van,
0: zat zij samen bij de Verkoopboard Convention?
1: Nee, alleen Richard. Alleen Richard. Ja, Linda... ze zingt niet meer. Ze kan niet. Ik weet de naam niet meer, maar een ziekte. Niet meer zingen, spijt ik, ze heeft een heel mooie stem.
0: Maar de Richard Thompson is nog altijd on the road, hè?
1: Yes,
0: is onlangs geweest of komt binnenkort?
1: Nee, ik heb hem, ik weet niet, vijf keer gezien.
0: Dat is
1: ook
0: een
1: Rivierenhof, drie, vier jaar geleden.
0: Dus jij bent fan van Richard Thompson.
2: Ja. Een van jouw voornaamste inspiratiebronnen?
1: Ja.
2: Zullen we daar eens een lied draaien uit dat album? Welk zullen we draaien?
1: Ken je die nummers? Of zal ik
0: Van die motto. Die Vincent.
1: Dat staat niet op, nee, dat staat in solo jaren. Nee, nee.
0: Speel je soms covers ook?
1: Ja, af en toe.
0: Speel je er eentje van Thompson?
1: Nee. Dat niet kan niet, gitaar, zoals hem. Misschien in de toekomst. Ik heb er nooit aan gedacht eigenlijk. Ik vind... er zijn zoveel goeie. Wil jij uptempo of downtempo?
2: Maakt niet uit. Kies maar iets.
1: Ik vind een van mijn lievelings is A Heart Needs a Home. Dat is track 11.
2: Track 11. A
1: Heart Needs a Home.
2: A Heart Needs a Home.
1: Gezongen door Linde. Dat is wel super mooi.

0: Schone stemmen.
1: Ja.
0: Overzongen.
1: Oké, Nigel, we zijn zo wat aan het einde gekomen van ons gesprek. Je was hier zeer welkom. En,
2: dank je.
1: Je bent zeer bedankt voor alle input. Wat mogen we nog van jou verwachten in de nabije toekomst? Kunnen mensen jou ergens live
2: zien? Ja, ik heb op het einde van de maand in het Zennekat 13, dat is een café in Mechelen.
1: Mm-hmm.
2: Het is de eerste, ze beginnen met een folkfest, zo'n 3 dagen folkfest.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben daar uitgenodigd om te spelen. Dus ik kan elke dag spelen, verschillende uren. En dat is met Chris Murphy, dat is een viool, ik denk bekende, hij speelt dikwijls in België en in Europa. Hij is nu op tournee en dat is altijd 3 dagen met Chris Murphy en we gaan, ik denk samen een nummer van mij spelen.
1: Ja,
2: dus ik kijk naar uit. Ja,
1: mooie locatie, het Zennegat.
2: Ja.
1: Nice, aan de rivier zo,
2: klopt,
1: aan de rand van Mechelen. Oké.
0: Okay. Dus, Nigel. Barrington.
2: Barrington. Ja.
0: Broeders en zusters, is dat uw echte naam?
2: Ja.
0: Dat is een mooie naam. Je hebt een artiestennaam, dat heb je niet nodig.
2: Dank je.
0: Nigel Barrington.
1: Ja.
2: Ik vind Nigel geen goede naam.
0: Nee, toch maar niet? Niet content?
2: Nee. Maar het is
0: toch Nigel Barrington. Klinkt als een huis.
2: Nigel Barrington. Ja,
1: misschien
2: nog
1: een leuke anekdote om mee af te sluiten. Nigel en ik zijn op precies dezelfde dag geboren in 1971.
0: Toch? Kijk eens aan.
2: Klopt, ja. Hoe laat?
1: Dat weet ik niet.
2: Ik was van 11 uur s'nachts.
1: Het verschil tussen ons is wel dat hij niet zo graag zijn verjaardag viert.
0: Oh, nee?
2: Nee.
1: Daar is hij niet zo fan van. Oké. Maar we gaan hier afsluiten met een lied van Skaradise. Vandaag ook live in Stormkop.
0: Ja, om 10 uur vanavond live te horen.
1: Vanavond.
0: Op de langste nacht. Dat is een feest van Radio Centraal. In Stormkop.
1: Ja, oké. Dit was Antwerpisch.
0: Heel de nacht lang.
1: En waar zet ik dat hier op?
0: Dat blauw knopje dat aan het flikkeren is.
1: Okay.
0: Zie je dat daar?
1: Ja.
0: Zo licht aan het flikkeren daar. Dat blauw, het is een wit knopje, maar er is een blauwe schijn achter.
2: Mm-hmm. Zal ik het doen?
1: Ja.
2: Ah.
1: Voilà.
2: Dat is iets aan het spelen.
1: Nee, dat is de andere. Ah. Nee.
2: Ja, nu wel.
1: Oké.
0: Skaradise.

0: Zo. Tot een volgende na de nachtshift. Fijn ontbijten met dit.
1: Bye bye bye bye bye. Tot vanavond. Shaman.
2: Bring your sound, bring your spirit, soul. Radio Centraal 106.7.

0: En het proces van Get Ready wordt alsmaar interessanter. We hebben hier zo net nog een prachtig roddel gehoord. Misschien gaan we die nog
1: Het is geen roddel, het is pure waarheid nog wel.
2: En gaan we dat ook vertellen? Want dat is toch nogal... misschien krijgen we ook een...
1: Ja, we kunnen dat misschien wel eens vertellen.
2: We krijgen misschien ook een proces aan ons been.
1: Wel.
0: Dat is dat. Eigenlijk, we zouden dat moeten proberen. Zien of centraal gehoord wordt. Hè.
2: Ja.
0: En over een paar maanden heeft het Antifascistisch Front hier een persconferentie belegd in verband met Vitrol. Dat is een gemeente in de Provence waar het Front National de macht is. In de vorm van de burgemeester Catherine Maigret. De vrouw van... Hoe heet hem alweer? De vrouw van...
2: Bruno Maigret.
0: Ja.
1: En, tweede man van het Front National.
0: Het schijnt dat homo's daar toch een heel klein beetje last mee hebben met dat schepencollege daarachter. En daar gaan we het straks ook nog over hebben.
2: Heel even over hebben, ja.

0: Het proces van Get Ready is uitgesteld tot het jaar 2000, hoor ik gezien. Weet je daar meer over, Roger?
1: Ze zijn zo lief, meneer.
2: Nee, ik heb alleen in de krant gelezen. Dat is maandag zeker, hè, op de rol gezet. En dat is het dan. Hè. De advocaten van de twee partijen waren er niet. De advocaten schitterden door hun afwezigheid, heet dat dan. Hè. Die moeten nu eerst hun conclusies maken. En dan pas kan de zaak behandeld worden. En in de wandelgangen wordt verteld dat de behandeling misschien pas in het jaar 2000 zal plaatsvinden. Dus,
0: het is eigenlijk een proces dat sowieso niet had hoeven plaats te vinden. Ik moet zeggen, ik vond Get Ready aanvankelijk een eerder sympathiek groepje. Een beetje lachwekkend.
2: Oh ja?
0: Maar alleen, ik bedoel...
2: Beetje lachwekkend.
0: Tieners mogen ook iets hebben. Ja, ergens.
2: Dat klopt, ja.
0: Ergens, bedoel... Vind ik dat de jeugd recht heeft op echte kunst. Ergens vind ik
2: je rangschikt toch Get Ready niet onder...
0: Echte cultuur.
1: Echte Vlaamse cultuur van eigen bodem.
0: Ja, dat bedoel ik nu ook weer niet, hoor. Bedoel, hè.
1: Eigen volkeerst.
0: Ik word hier pertinent verkeerd begrepen.
1: Maar dus, ik begrijp ook niet goed de reactie van dat soort manager dat die mannen hebben. Weliswaar, dus die stelt hier in de krant, weliswaar heeft de populariteit van de groep niet geleden onder de beweringen, maar het is niet leuk dat de jongens nu tijdens optredens allerlei verwijten naar hun kop krijgen. Nu, ik weet nog zoveel dingen die ik ook niet leuk vind. Dat doe ik toch geen proces, hè?
2: Nee, ze hadden maar geen Jeannette moeten zijn, hè?
1: Is dat toch aan die bende? Een stilletje niet weten.
0: Ja, maar het is heel intimiderend, hè? Bedoel, je mocht daar nog niks meer over zeggen. Of ze hebben een proces. Ik vind dat echt misbruik van de rechtspraak. Zoiets.
2: Ja, dat vind ik ook. Maar het betekent waarschijnlijk wel dat er toch niks van gaat komen. Hè, dat, tegen die, het is nu al absoluut niet meer belangrijk, blijkbaar. Overigens moeten we toch even bij vermelden dat professor Voorhoof van het vonnis brandhout heeft gemaakt in het debat dat een paar weken geleden, bijna twee maanden geleden is doorgegaan. Dus ik wil nog wel eens zien wat daarvan komt. Maar Paul, jij had nog een leuke roddel. We zitten nu wel...
1: Ja. Paul, we gaan hem nu even toepassen. Nee, we hebben hier nog een gast in de studio. Ja? En die gaat nu playbacken.
3: Ik ga playbacken.
1: Die gaat mij...
2: Hij gaat u playbacken. Dus jij gaat spreken. Wij gaan dat zien, maar de luisteraars gaan dat niet horen.
1: Natuurlijk,
0: je moet er wel gebaren bij maken.
3: Ja.
2: Oké, probeer eens.
3: Dus ik... Ja. Dit is dus een voorbeeld van een
2: eenzijdig
3: vonnis. De rechter stelt homo zijn in een negatief daglicht. Hij negeert de essentie van het artikel. Het was niet de bedoeling
1: om de jongens schade toe te brengen, maar wel
3: om een breder maatschappelijk debat op gang
1: te brengen
3: en de hypocrisie waarin de jongens leven aan te klagen. Al deze elementen moeten in... Pardon?
2: Ja.
1: Dat was dus een voorbeeldje. Een goede verstaande zal dit wel duidelijk begrepen hebben.
2: Ik heb het bijna begrepen. Ik ga het dan proberen even uit te leggen. Als het niet juist is,
1: dan verbeter me
2: maar. De jongens zingen niet zelf. Of tenminste... Niet helemaal zelf. Er wordt dus door anderen blijkbaar gezongen. Hoe ze dat dan technisch oplossen, dat weet ik ook niet. Maar dat zal wel mogelijk zijn. En af en toe gooien zij er toch...

De stem van Sem. Maandelijks programma van elektroakoestische muziek, samengesteld en gepresenteerd door Joris de Laat.

Het is ongewoon dat een getalenteerde en succesvolle beeldhouwer ook interesse toont voor elektronische muziek. Tijdens een van mijn uiteenzettingen van mijn werk, midden jaren 90, tijdens een festival in Frankrijk, maakte de Zwitserse beeldhouwer Oscar Wigley zich bekend als een componist die veel sympathie had voor mijn parametrische benaderingswijze in de elektronische muziekcompositie. Nadien heb ik hem meermaals bezocht in het Zwitserse dorpje Murillo, waar hij zijn smissen had, een galerij en een studio met uitgebreide elektronische apparatuur.

Als beeldhouwer werkte hij zijn beeldmateriaal hoofdzakelijk in hoogovens uit en hamerde hij erop met onderdelen tussen de klauwen van een forklift. Zijn beelden zijn verspreid over verschillende universiteitsparken en tentoongesteld tijdens de Biennale van Venetië in 1980 en zijn uitgebreid gedocumentarieerd. Via Argol Records en Edition Iroise, waar zijn levensgezellin Janine haar werk van maakte.

Oscar Wiggly leefde van 1927 tot 2016 en was vanaf 1955 kunstenaar en natuurlijk ook poëet. Begin jaren 80 is hij begonnen met het componeren van elektronische muziek en werkt hij als begaafd tekenaar kunstig grafische afbeeldingen uit van zijn klankpercepties, die hij als partituur beschouwde. Een van zijn eerste cd-uitgaven is uit 1982 en heeft als titel Les Roseaux Violets, vertaald als De Paarse Rietstengels. Deze compositie ontvouwt zich op twee niveaus. Op het eerste niveau produceert een modulaire synthesizer continu geluiden. Deze draait constant, maar er vinden ook voortdurend verschuivingen plaats. Technisch betreft het de superpositie van twee tijdsgeneratoren die gelijktijdig aansturen. Deze worden vervolgens naar een filter en een voorversterker geleid. Dit vormt de sonische achtergrond. Het tweede, meer prominente niveau ontstaat spontaan. Hier improviseert de muziektoezichter van tijd tot tijd geluiden op het keyboard. Chromatische klanken die Oscar Wiggly er terloops in verweeft. Ook deze geluiden worden gefilterd. Ik heb geen idee of zijn uitleg nuttig is, maar volgens de componist wordt alles misschien duidelijk als je de muziek hoort. We luisteren nu verder naar de semi-geautomatiseerde klankverbeelding van De Paarse Rietstengels van Oscar Wiggly.

Hartmut von Trailer, directeur van SOCON, een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in grotverkenningen en diepteboringen, maakte Oscar Wiegelings droom waar, van een geluidsexperiment in een grot. Op 5 oktober 1998 presenteert het bedrijf SOCON in Rome de geluidssuite Cascade, een geluidssimulatie van een akoestische sonde die afdaalt in de onbekende ruimte van een grot. Voor Oscar Wiegeli was Rome toen onbekend. Het was zijn eerste bezoek aan die stad en het was voor hem alsof hij een onbekende ruimte betrad met een akoestische sonde voor een nieuw klankexperiment in de diepe ondergrond. Hoe gedragen geluiden zich in zulke immense grotten? Welke invloed heeft druk op geluid? Welke invloed heeft gas op de geluidssnelheid? Hoe verandert het muzikale spectrum van een uitgezonden geluid? Een idee was geboren. Het project van geluidscomposities door Oscar Wiegeli in met gas gevulde grotten, bijna 1000 meter diep en onder hoge druk. Dit alles is op de een of andere manier vergelijkbaar met zijn ontdekking van de ondergrondse grot in Noord-Duitsland, waar hij met behulp van de opgeleverde geluiden de geluidssuite Cascade had samengesteld en die nu een dialoog aangingen met de grot in Rome. Vanaf die dag gingen de voorbereidingen onverminderd door. Het was noodzakelijk om een sonde te bouwen die Oscars geluidscomposities zou uitzenden in plaats van het ultrageluid dat voor de meting werd gebruikt en dat des te meer in een gasvormige atmosfeer. Woensdag 15 april 1998 was de grote dag. Alle voorbereidingen waren afgerond en de meester was ter plaatse. Er werden onmiskenbare nagalmeffecten verkregen die tot wel 18 seconden aanhielden, en dat wil zeggen met een geluidssnelheid van 441 meter per seconde maakte het geluid ongeveer 23 keer een rondreis tussen het oppervlak en de bodem van de grot. Tijdens zijn lange voorbereiding op dit geluidsexperiment in de grot selecteerde hij de geluiden die hij documenteerde. Hij analyseerde en beschreef ze in een zeer gedetailleerd verslag met zijn eigen geluidsdefinitie-vocabulaire. Voor elk geluid werd bron en bewerking vermeld. Tijdens het experiment werden ook aantekeningen gemaakt. Teruggekeerd in de studio vergeleek hij de brondocumentatie met het document dat uit het experiment voortkwam, in de hoop relatief eenvoudige antwoorden te vinden. De eenvoudige antwoorden die de mensen om hem heen, aan wie Oscar zo enthousiast over het experiment had verteld, verwachten te horen. Zijn compositie was zijn antwoord.

Zonder dit experiment zou hij er nooit aan gedacht hebben om een compositie op deze manier te organiseren. Hij zou er niet aan gedacht hebben om klankstructuren op deze manier voor een compositie te gebruiken. In zijn verbeelding bevonden zijn gedachten zich in de grot. Door naar de digitale opnames van de verkregen resultaten te luisteren, werd de componist zich bewust van hoe divers het materiaal was dat hij speciaal voor het experiment had samengesteld. Hij voerde dit experiment niet uit voor wetenschappelijke doeleinden, maar enkel in de hoop ongewone, interessante nagalmeffecten te verkrijgen. Wat hem achteraf, terug in zijn geluidsstudio, interesseerde, was de vergelijking van de nagalm in de grot met nagalmeffecten geproduceerd door veren of elektronische simulatie.

Het werk kreeg de titel van Gouarec en werd een compositie in drie delen. In het begin hoort men links de signalen zoals ze diep in de grot werden ingestuurd en rechts hetzelfde signaal getransformeerd door de nagalm van de grot. Nergens anders in de compositie kunnen het originele signaal en het nagalmsignaal met elkaar vergeleken worden. We horen nu een fragment.

Verderop horen we het akoestische instrument de grot inglijden. Dit wordt gevolgd door geluiden met een zeer uiteenlopend karakter, bedoeld om de nagalm te testen. Vervolgens ontvouwt de compositie zich steeds vrijer, gebaseerd op de geluidsresultaten van de experimenten. We horen een fragment.

Het tweede deel is getiteld Eglef en is evenwichtig en harmonieus. Het centrale motief is de klankopname die als een korte sequentie, als een thema gehanteerd wordt en dat al bekend is uit het eerste deel Gewerk. We horen nu een fragment uit dit tweede deel.

Het derde deel heet Tariel en is verhalend en mysterieus. Het heeft iets dromerigs. Met sprookjesachtige klanken ergens horen we zingen. Dit geluidssprookje kunnen we nu integraal beluisteren. Tijdens de drie delen van deze compositie, Gouarec, is geen externe galm gebruikt. Waar galm te horen is, is het die van de grot. Het werk is compositorisch georganiseerd met zeer weinig externe geluiden, dat wil zeggen zonder geluiden die niets met het experiment zelf te maken hebben.

Hallo. Hey, hey. Ja.

Oké. Welkom in het golfbad. Voor het komende uur, klein uur, ik ben naar slechte gewoonte weer te laat. Mijn excuses aan team Radio Centraal. Maar komende uur presenteer ik jullie wat muziek. Vorige week had ik hier Jan Michiels op bezoek. Hij en zijn broer zitten achter het label Souvenirs from Imaginary Cities. Ze brengen een nieuwe plaat uit van Rudy J. Die eerder door het leven ging als Weird Dust of Michael Krabbe. En die een nieuw hoofdstuk begint met Rudy J en Weird Dust naar eigen zeggen achter zich laat. Deze plaat komt uit ergens eind deze maand en zal gepresenteerd worden op vrijdag 10 juli in de Bosbar, Ankerui 5. En het evenement is geheel gratis. Rudy J zal ook zijn eigen soundsystem meenemen. Public Sound. Het album heet I Guess I'm Not In Tune After All. En dit is een nummer met dezelfde titel.

I guess I'm not in tune after all. Rudy J. Officieel nog niet uit, maar je kan hem al wel bestellen. Op de Bandcamp van Souvenirs from Imaginary Cities. Yeah. Ik heb er ook eentje bij van Mike Reed and the Separatist Party. Die speelde 2 dagen geleden in de studio. Dankzij de vrienden van Sound Emotion. Dikke jazz van Chicago.

0: man.
1: Ja, lekker. Dit was Mike Read en de Separatist Party. En het nummer heet Low Frequency Nightmare. Zij komen uit Chicago. En bestaat eigenlijk uit een supergroep. Mike Read zelf op drum, Rob Fry op sax, Ben Lamar Gay op vleugel, cornet, van alles. En dan de mensen van Bitch & Bias. De volgende is ook Chicago-based, als alleszins het label. International Anthem.

Dit zijn Whitney Johnson, Lea Cole en Macy Stewart. Tevens ook uitgenodigd geweest door Sound Emotion, niet zo heel lang geleden. En ze brachten een plaat uit, die heet Body Sound. En dit nummer heet Stone Peace, denk ik. Nogal abstracte

Die plaat blijft dus haperen. Dat klinkt wel goed. Zo. Whitney Johnson, Lea Cole, Macy Stewart. Missen drieën op de plaat Body & Sound. Uitgebracht dit jaar op International Anthem Records van Chicago. Een van mijn favoriete labels. Vandaag de dag. Wie houdt van postpunk? Italo. New Wave. Die kan vanavond naar Club Solitaire komen in het bos. Want daar speelt deze dame, Madeline Goldstein uit LA. En er is ook nog Nuevo Testamento. Ik denk ook uit LA. En die komen live spelen. Er zijn nog tickets, niet zoveel.

Madeleine Goldstein. Strange and Absurd. Vanavond in het bos, tijdens Club Solitaire. Deuren gaan open om 9. Ik denk dat zij speelt om 10. En dan Nuevo Testamento om 11. En daarna is er nog een feestje. Wie liever wat anders doet, het is ook de kortste nacht vanavond, vannacht. Toch volgens Radio Centraal. Ik kan u vieren in Stormkop. Ik denk, vermoed, dat daar een rijk programma gaat zijn. Met muziek en performances en nog van alles. Maar het enige dat ik zeker weet, is dat mijn goede vriend Sander daar zal spelen. En die heeft nieuwe muziek. Dit is een demo. Staat hier nog open. We beginnen van het begin. Our house is done. De demo versie.

Vanavond in Stormkop, de kortste nacht, door Radio Centraal. SRD.

Ik heb geen idee wat er nog speelt vanavond. Dus ik ga gewoon nog een demo van Sander spelen. En die heet Untitled 223.

Nice One Sender. Lekker jacken. Voilà, vanavond de kortste nacht, Stormkop. Georganiseerd door Radio Centraal. Deuren openen om 6. Deze heb ik onlangs gekocht. En ik weet er bitter weinig over.

Festival Mea Kuzma plaats. Voor zij die dat niet kennen, maar wel houden van zo wat meer avontuurlijke muziek, laten we het daarop houden. Check zeker hun website. Hun line-up is echt insane nice. Of toch van hetgeen dat ik ken. Het is een fantastisch festival om op ontdekking te gaan. Staan onder andere, het zijn er te veel om op te noemen, maar ik lees hier Big Hands. Valentina Magaletti komt met een van haar 100 projecten spelen. Low End Activists, Mankian, Nose Drip, Karen Willems, Akshamel, Gilbert, Maria Bertel enzovoort. En ook deze Tara Clerken trio, die al enkele keren op het label World of Echo uitbrachten in Engeland. En ongelooflijk schone muziek maken. Dat niet voor een gat te vangen is. Zoals de meeste acts die spelen op Mea Kuzma.

Dit was Tara Clerkin Trio met Lake Walk op het album Somewhere Good. Somewhere Good. Dus zij is een van de velen die speelt op Mea Kuzma. Eerste weekend van september. Muziekfanaten allerhanden. Check de website. Het is zeer, zeer de moeite. En er zijn nog tickets. Geen weekendtickets, maar wel dagtickets. Alright. Mijn uurtje golfbed zit er bijna op. Ik ga er nog een paar spelen. En volgende keer, binnen 2 weken, vrijdag om 3 uur, duik ik in Lowrider Soul Music. Een beweging dat is ontstaan aan de westkust van Amerika. Veel mensen denken bij het woord lowrider aan hip-hop, aan stoere mensen, aan guns. Maar dit verhaal van de Old Barrio gaat eigenlijk over stoere mensen met een zacht hartje en liefde voor soul. En het zijn vooral de bekantjes die hier aan bod komen. Dus Lowrider Soul is een diep gat dat ik zelf nog maar net ben aan het leren ontdekken. En binnen 2 weken weet ik je daar veel meer over te zeggen. Het klinkt ongeveer zo.

Zo. Je hoorde Jay Strongman met het nummer Night Owl. En blijkbaar ja, een popcorn nummer eigenlijk, maar zit mee in de lowrider sounds van de jaren 50, 60, 70. Maar daarover meer binnen 2 weken op het golfbed. Dus misschien tot dan, of misschien tot vanavond in Stormkoop op de kortste nacht.

Thank you.

107 Radio Centraal. Feedback. U kan nog altijd komen naar Stormkop, want het is hier live en visueel ook heel mooi. Niet alleen streling voor de oren, maar ook voor de ogen. Ik ben Toebars Limitation. En ik ga u literatuur brengen, jawel, van dode dichters. En als u raadt welk gedicht ik ga reclameren, reciteren bedoel ik, dan krijgt u van mij een prijs.

Le gardien, la muse, la madone. Dank u, dank u, Radio Centraal. 106.7.6, de bijna kortste nacht. En we gaan nog lang door, we gaan nog lang niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet.

Van de 9 gedichten die ik je breng, zijn er toch 3 van mij bij. En ik ben nog niet dood.

Thank you.

het gedicht is, krijgt een prijs. Hè? Ja. Nee. Het vorige wel. Wacht even, maar je moet er wel door.

0: Maar de volgende die ga je wel raden.
1: Nee, die is niet van mij. Die is van heel lang geleden. En daar ga ik even mijn bril voor afzetten, dus ik zie gewoon niks.
0: En als ik dit opzet, dan zie ik gewoon helemaal niks.

0: Niemand nog weet wie dit geschreven heeft? Nee. Eigenlijk zijn we met z'n drieën. Dat is een hint. Sorry? Het is al even oud. Scale of Dragon, Tooth of Wolf. Scale of Dragon, Tooth of Wolf. Bitches, money, more and gold. From the red seesaw shark. Root of Hemlock, take it in the dark. Finger of a bird strangled babe. Deliver by dread. Makes the cruel thick and slam. And there too a tiger shall drum for the ingredients of our cauldron. Double toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble. Cool it with a baboon's blood. Then the charm is firm and good. Weer geen winnaars. Ik ga een hint geven. Zijn initialen zijn W.S. Wie zei Shakespeare? Eva, proficiat. Maar ik vind die Burroughs, dat vind ik eigenlijk wel eentje voor een volgende keer. Dat is eigenlijk wel goed, ja. Vind ik wel goed.
1: Ja, wacht, ik ga maar even het masker afdoen, dan zie ik wat ik doe. Oh, daar zit nog volk ook. Zo, even een slokje drinken. En dan is het alweer het laatste nummertje. Laatste gedicht. En dat is ook weer van een oude man. Nee, ik heb al vrouwen gehad, hè. De vrouwen die zijn al geweest.

Oké. Welkom in het golfbad. Voor het komende uur, klein uur, ik ben naar slechte gewoonte weer te laat. Mijn excuses aan team Radio Centraal. Maar komende uur presenteer ik jullie wat muziek. Vorige week had ik hier Jan Michiels op bezoek. Hij en zijn broer zitten achter het label Souvenirs from Imaginary Cities. Ze brengen een nieuwe plaat uit van Rudy J. Die eerder door het leven ging als Weird Dust of Michael Krabbe. En die een nieuw hoofdstuk begint met Rudy J en Weird Dust naar eigen zeggen achter zich laat. Deze plaat komt uit ergens eind deze maand en zal gepresenteerd worden op vrijdag 10 juli in de Bosbar, Ankerui 5. En het evenement is geheel gratis. Rudy J zal ook zijn eigen soundsystem meenemen. Public Sound. Het album heet I Guess I'm Not In Tune After All. En dit is een nummer met dezelfde titel.

I guess I'm not in tune after all. Rudy J. Officieel nog niet uit, maar je kan hem al wel bestellen. Op de Bandcamp van Souvenirs from Imaginary Cities. Yeah. Ik heb er ook eentje bij van Mike Reed and the Separatist Party. Die speelde 2 dagen geleden in de studio. Dankzij de vrienden van Sound Emotion. Dikke jazz van Chicago.

Ja, lekker. Dit was Mike Read en The Separatist Party. En het nummer heet Low Frequency Nightmare. Zij komen uit Chicago. En bestaat eigenlijk uit een supergroep. Mike Read zelf op drum, Rob Fry op sax, Ben Lamar Gay op vleugel, cornet, van alles. En dan de mensen een beetje bias. De volgende is ook Chicago-based, als alleszins het label. International Anthem.

Dit zijn Whitney Johnson, Lea Cole en Macy Stewart. Tevens ook uitgenodigd geweest door Sound Emotion, niet zo heel lang geleden. En ze brachten een plaat uit, die heet Body Sound. En dit nummer heet Stone Peace, denk ik. Nogal abstracte

Die plaat blijft dus haperen. Dat klinkt wel goed. Zo. Whitney Johnson, Lea Cole, Macy Stewart. Missing 3 op de plaat Body and Sound. Uitgebracht dit jaar op International Anthem Records van Chicago. Een van mijn favoriete labels. Vandaag de dag. Wie houdt van postpunk? Italo. New Wave. Die kan vanavond naar Club Solitaire komen in het bos. Want daar speelt deze dame, Madeline Goldstein uit LA. En er is ook nog Nuevo Testamento. Ik denk ook uit LA. En die komen live spelen. Er zijn nog tickets, niet zoveel.

Madeleine Goldstein. Strange and Absurd. Vanavond in het bos, tijdens Club Solitaire. Deuren gaan open om 9. Ik denk dat zij speelt om 10. En dan Nuevo Testamento om 11. En daarna is er nog een feestje. Wie liever wat anders doet, het is ook de kortste nacht vanavond, vannacht. Toch volgens Radio Centraal. Ik kan u vieren in Stormkop. Ik denk, vermoed, dat er een rijk programma gaat zijn. Met muziek en performances en nog van alles. Maar het enige dat ik zeker weet, is dat mijn goede vriend Sander daar zal spelen. En die heeft nieuwe muziek. Dit is een demo. Staat hier nog open. We beginnen van het begin. Our house is done. De demo versie.

Vanavond in Stormkop, de kortste nacht, door Radio Centraal. SRV.

heb geen idee wat er nog speelt vanavond. Dus ik ga gewoon nog een demo van Sander spelen. En die heet Untitled 223.

Nice One Sender. Lekker jackie. Voilà, vanavond de kortste nacht, Stormkop. Georganiseerd door Radio Centraal. Deuren openen om 6. Deze heb ik onlangs gekocht. En ik weet er eigenlijk bitter weinig over.

Festival Mea Kuzma plaats. Voor zij die dat niet kennen, maar wel houden van zo wat meer avontuurlijke muziek, laten we het daarop houden. Check zeker hun website. Hun line-up is echt insane nice. Of toch van hetgeen dat ik ken. Het is een fantastisch festival om op ontdekking te gaan. Staan onder andere, het zijn er te veel om op te noemen, maar ik lees hier Big Hands. Valentina Magaletti komt met een van haar 100 projecten spelen. Low End Activists, Mankian, Nose Drip, Karen Willems, Akshamel, Gilber, Maria Bertel enzovoort. En ook deze Tara Clerken trio. Die al enkele keren op het label World of Echo uitbrachten in Engeland. En ongelooflijk schone muziek maken. Dat niet voor een gat te vangen is. Zoals de meeste acts die spelen op Mea Kuzma.

Dit was Tara Clerkin Trio met Lake Walk op het album Somewhere Good. Somewhere Good. Dus zij is een van de vele die speelt op Mea Kuzma. Eerste weekend van september. Muziekfanaten allerhanden. Check de website. Het is zeer, zeer de moeite. En er zijn nog tickets. Geen weekendtickets, maar wel dagtickets. Alright. Mijn uurtje golfbed zit er bijna op. Ik ga er nog een paar spelen. En volgende keer, binnen 2 weken, vrijdag om 3 uur, duik ik in Lowrider Soul Music. Die een beweging dat is ontstaan aan de westkust van Amerika. Veel mensen denken bij het woord lowrider aan hip-hop, aan stoere mensen, aan guns. Maar dit verhaal van de Old Barrio gaat eigenlijk over stoere mensen met een zacht hartje en liefde voor soul. En het zijn vooral de bekantjes die hier aan bod komen. Dus Lowrider Soul is een diep gat dat ik zelf nog maar net ben aan het leren ontdekken. En binnen 2 weken weet ik je daar veel meer over te zeggen. Het klinkt ongeveer zo.

Zo. Je hoorde Jay Strongman met het nummer Night Owl. En blijkbaar, ja, een popcorn nummer eigenlijk, maar zit mee in de lowrider sounds van de jaren 50, 60, 70. Maar daarover meer binnen 2 weken op het golfbed. Dus misschien tot dan, of misschien tot vanavond in Stormkoop op de kortste nacht.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur terug gelezen.
1: We hebben een dankwoord aan u gezegd ook, hè? Dat is gehoord, hè? Ja, dat is centraal, in
2: die paas. Waard, ja, fantastisch. Braaf.
1: Braaf. Braaf.
2: Kom, dat zal weer ramp zijn.
1: Ik zou iedereen bedanken hier even tussen de komen. Dus hier een beetje gesponsord te hebben. Wat vindt jullie van de webcam? Wat vind je ervan?
2: Dat wel goed. Ik ga dat niet direct een diepgaande studio gaan maken.
1: Nee, maar gewoon rustig kijken wat je ervan vindt. Het zal meer ook over de hele opstelling en het geheel.
2: Slaat. Nog.
3: Radio Centraal, gekortwiekt, 103.9. Nog wel af en toe meeproeven van vernissages links en rechts, om daar nadien dan geluidsimpressies van bijeen te sprokkelen. Beschouwt u dit maar als een half uurtje luisterspel.

0: Klopt die man.
1: Wanneer het volk weg is, is de ruimte veel te groot en te leeg. De vernissage achter de rug, die hebt u gemist. De tentoonstelling kan u nog altijd gaan bekijken, als u daar mocht in geïnteresseerd zijn. Maar de nasleep van zo'n, of de uitlopers van zo'n avondje, kunnen ook best gezellig zijn.
2: Hij is leven.

Ik heb het niet.

Maar dat is niet alleen.

geen nodig om dat te doen. Ik moet even geven, ik weet het niet. Ja, maar ik mag het niet meer. Ik wens dat je daar niet kan komen.

0: Messi tegen Salah. Ik voel mezelf dat van angst weer te zijn. Maar van die rechter, denk ik, Filip, over je leeftijd. Hij heeft een interviewer van dat programma. Hij is 39 jaar geleden.
1: Ik vind dat soms niet waar. Ik was er geen van met het programma Radio Centraal. Maar vooral op Bruno Schuiven. Maar hij is geen 39, maar 29. Ik viel bijna van mijn stokje. Was je mee? Ja. Oh man. Ik hoop dat het overgekomen is, Bruno.
2: Ik trek dat wel even recht in de volgende uitzending. Die kerel die beweert dat hij 29 was, die is eigenlijk nog wel 39. Dat mag niet heel erg.

Ik heb het niet meer, ik heb het niet meer.

0: zeker dat je, zoals je al had begrepen, dat is muziek uit de klankband van de film The Doom Generation. Dat staat te wachten wanneer u deze film gaat bekijken. De berichten.
1: Ja, dan moeten ze mijn jullie top tegen zitten.

niet zo moet aantrekken. Je zegt dat ik me niet zo moet aantrekken.

toch

0: nee. Ik was natuurlijk vergeten te kijken naar die...
1: Ja, ik was het wel. Die staan hier al.
2: Ik hier ah, dan.
0: De middenste. Is dat er nog?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik
0: want ik wist ook niet...
1: Hier eerst.
0: Die andere
1: die zijn van mij.
0: Die
1: kleintjes zijn.
0: Ja, maar zeg. Ik heb dan nog... Zeg jij, nu weet ik het niet meer. Zo. Ja. Zeg, Carmen, ik weet niet meer wat dat middenste, wat dat het midden is. Dat ze zelf eens moet komen kijken.
3: Jawel.
0: Er waren er, dat zijn er vier nu, hè? Want er waren er drie naast elkaar.
1: Ja, één is verkocht.
0: Ja.
1: En ik denk dat deze bovenaan. Dat is Katrien die buiten hoort.
0: Ja, ik kan dat wel doen, maar... ja, maar...
1: Hoe het er ongeveer uitziet, wat zij juist bedoelen?
0: Nee, ik denk, als ik het goed voor heb, denk ik datgene dat zij wel hebben, dat dat weg is. Dat is zo, met zo'n, ja, dat is zo'n spiraalstructuren, maar in verschillende banden aan steen, zo.
1: Ah, ja,
0: en dat is zo'n motief erdoor. En ik geloof dat dat wel, ja. Datgene was wel in het midden. Ik kan u niet bellen, hè, moet ik hier beginnen heel die vier uur gaan beschrijven om dan tot de conclusie te komen dat het
1: ja,
0: waarschijnlijk toch niet is.
1: Ja, twee vogels. Dus gemakkelijk één die meer een bouwvoorstel en één die langwerpig is. En dat is meer de tekening die jij hebt voorstellen.
0: Ja.
1: Als je dan... Ja, ziet het erin, hè?
0: Ja, ja. Ja, nee, ik ga niet bellen. Het is trouwens het slechte moment om nu te bellen.
1: Nee?
0: Het is slecht. Het is waarschijnlijk, ja, maar het is waarschijnlijk niet thuis of ze is met iets bezig, maar dat is het liever niet best. Nu heb ik het toch eens
1: aan. Ah, ja. Mocht eraf gaan, maar ik heb het beter zien dan trap in de kijk. Ik zit hier nog met heel veel werk
0: en ik moet
1: het hangen.
0: Grote chic, hè?
1: Ja?
0: Grote chic.
1: Grote chic.
0: Ze zou kunnen allemaal gaan ophangen. Nee.
1: En boven heb ik nog werkjes. Deze moet ik ook nog hangen. Ik vind eigenlijk het meest rustige testen.
2: Ja, deze is voor dat structuur nog weer versterkt.
1: Waarom?
2: Dat vind je dat weer sterker.
1: Ja. Kan ik niet van je school?
2: Nee, ik kan niet van je school.
1: Pak dat.
2: Ja?
1: Ja.
0: Maar ik ga ze toch pas straks bellen. Ik ga het dan zo wel uitleggen. Ik weet niet ongeveer wat het erover is. En dan zal ik het wel horen hoe dat de reactie is.
2: Dat is ook van de pen.
0: Ik heb mijn cadeau nu al geïncasseerd. Ik heb mijn cadeau nu al geïncasseerd.
2: Ja, maar deze is van mij, want het is privé.
0: Ah, ja, ja.
2: Dat is allemaal privé collectie. Dat is ook van de Ben. Dit is ook iemand anders. En dit is van Genevieve, die van ons kapitel. En ook een familie. Dat is mijn dochter, die heeft Roger van Brakel. En die duurt allemaal voor zo. Die ook voor een Elschot dat beeld in het Mechelspleintje heeft gezet. Gewoon een grote figuur.
0: Ik weet niet of het Mechelspleintje wel is.
2: Nee, aan de Pariter is het.
0: Ah, ja.
2: En dan hier, dat is ook een begin. Deze. Hij heeft boven nog, allee, als je dat interesseert, interesseert het niet.
0: Ja, maar ik kom hier zomaar binnen van. Misschien wel.
2: Dat is hier altijd ik was een nestje.
0: Oh, die van mij zijn geïnstalleerd.
2: Ja? Content mee?
0: Ja.
2: Dat is hier voor mij. Gewoon vrijwillig, ze wilden dat hier aan. Dat zal hier wel blijven.
0: Maar het komt hier wel goed tot z'n recht.
2: Het beste dat je kunt voorstellen, dat je. Maar ik heb het anders zien hangen en dat kon er niet goed. Ik kon daar agressief over. Kom maar boven,
0: vriend,
2: gerust.
0: Ik ben hier naar de
2: jongen, maar ik heb nog niet veel meubels. Oh, een hond, ja. Maaike, kom maar even boven. Hier. We zijn nog meer. Dit is van Jambers, Maaike.
0: Ja.
2: Die heeft mij eens cadeau gedaan dat ik een tentoonstelling van Majakowski mee heb gedaan.
0: Een leuke Franschoen.
2: Deze weet ik niet meer van wie die waren. Ik heb nog, ik weet niet hoeveel in het ding zitten. Ik vind twee dezelfde. Oké, dit is nummer 17. De andere is nummer 15 euro of zoiets. Maar ik heb er niks gedaan. Ik woon hier nog maar een half jaar of zo, denk ik. Weg. Weg. Ja. Weg. Sigaretten weg.
4: Nee.
2: Ja, maar ga me moeilijk sigaret weggooien nu. Ik wil gewoon iets laten zien en is gedaan. Ik wil op
4: je weet dat dan
2: wel. Nee. Ja.
4: Kom maar binnen zo, maar die sigaretten vind ik verschrikkelijk. Heb ik kraak of niet?
2: Zou jij voor mij deze kunnen uitschakelen? En naar buiten zetten, inderdaad? Moet dat hier?
5: Dat is. Weten we dat waarop zit?
2: Maar gewoon uit. De uitdruk even uit.
5: Nee, dat doe ik liever niet. Dat heb ik liever dat iemand goed dat doet. Dat zit serieus niet aan het trek op. Hè. Volgens mij zijn dat zelfs 380 kabels.
2: Ja.
5: Doe
2: ik
5: liever
2: niet. Vanaf. Ja, oké, ik ben buiten. Zeg, als het een bluf. De Filip durft nu ook natuurlijk niet meer.
4: Jawel, die durft wel. Jij doet dat.
2: Dat is haar werkruimte, dan toont jij dat maar.
4: Ja, maar nee, kom maar binnen. Zeg. Kom maar binnen zien, de rond.
0: Ik voel me hier zo al een toerist.
2: Nee. Dat is toch een terrasje dat we hebben daar.
0: Dat zie je ook een leuk interieur.
4: Dan
0: heb
4: je al die handdoeken hier aan de extra. Allemaal fris luchtje.
0: Ik
4: ga het allemaal aan te kunnen zien. Ja. Zit daar? Ik zit van deze.
0: Van?
4: Van deze. Alleen met die tafel. Dat is ook geen idee. Ik ben bij de andere.
0: moet in die okay. richting niet indringen.
2: Ja,
0: maar
2: nee. Die kan ook met niet.
0: Tot ziens. Bedankt.

0: Maar ja, de condities zijn ook waarschijnlijk iets aan. Het is ook wel. Ik moet naar niemand kijken. Het is alleen rond, dan kunnen we zo dingen permitteren.
1: Mijn dochter, ik heb niet. Hier is altijd volk. Hey, voor een keer was elk man hier. Hij geeft een koop en ik zit naar het
0: Het is goed dat ik het weet, hè. Maar ik vrees dat dat dan, ja, dan is het 45.000. Normaal dacht ik van, oh ja, als het dan toch 50.000 frank rond is, maar of ze moet dan nog maar een keer, ik zal contact, alleen zeggen van, kun je altijd nog eens contact opnemen, eventueel met Tatjana zelf, hè. Op termijn voor zo eens een keer. Komen neuzen, want ze zal nog wel dingen produceren of nog andere dingen hebben. En dan
1: absoluut, nu van de zomer willen we toch weer een project doen. Ik heb er juist al de brief gezegd. Het is eigenlijk nog niet goed uitgewerkt om er echt mee naar buiten te komen. Ik heb er eerst nog te veel voor besprekingen doen. En allemaal vrijwilligers, ik werk heel hard, dus allemaal vrijwilligerswerk. Voor mijn eigen ben ik gewoon aan de kant. Dat is ook 4 nachten. Dat is ook veel. Zo.
0: Ja, dat is veel.
1: Ja, maar ja, ik ben een dochter van de oude, denk ik. Dus, want gelukkig, ja, daar heb ik niks aan financieel. Dat is allemaal van hem. Ik heb me ingeschoten om dat te kunnen mogelijk te maken, maar ik heb ook geen geld om te komen. Hè. Dus ik moet geen drinken.
0: Doe wel.
1: Ja, wat hè? Een pintje of een fritsje. Alleen fritsje heb ik een cola gekregen, denk ik.

0: werd soms echt, maar ja, goed, zo van die dolle weekenden dat je nauwelijks in je bed geraakt en dat je dan uiteindelijk smorgens of in de loop van de week zegt van, ik kan zo niet maanden aan een stuk blijven doorgaan. Het is gewoon te veel activiteit.
1: Ja,
0: dat
1: lijkt
0: me ook wel zo. Het was ineens gedaan. Of, het was de keuze was gemaakt. Of zo.

0: Ja, daarmee geen sigaret. Hm? Daarmee geen sigaret.
1: Ja, ja.
0: En wat voor sport?
1: Ja, snowboarden, dat is een heroïne, dat wordt gesponsord.
0: Ja. Wat is dat?
1: Snowboarden.
0: Wat is dat? Snow?
1: Snow, ja, sneeuw, kort. In plaats van skis, één plank.
0: Ja.
1: Ze wordt gesponsord, ze krijgen planken voor niet, kleren voor niet.
0: Maar, ja, maar dat zijn, is ook afdalen van helling dan? Of dat is ook afdaling dan, van een helling?
1: Ja, ze doet freestyle. Dat is een van de weinige vrouwen die freestyle doen.
0: Ja, ik weet dat, dat is de eerste keer dat ik er iets van hoor. Een snowboard. Ja.
1: Dat is met een langbord in plaats van twee skis.
0: Ja, ja. Ik heb wel eens gezien, gelijk op waterskiën, dan hebben ze soms ook zo van één. Eén bord, hè, een waterbord.
1: Ja, maar dit is echt zo, zijdelings op één bord, gelijk juist skaten.
0: Skaten, ja.
1: Het is begonnen eigenlijk voor een skate, een zware skate. En dan zo vergaan een snowboard. Ja,
0: ja. Het is geen ronde plank, dus.
1: Nee, het is een plankwerp. Ja. Hm. Boven haar kamer is er nog een van haar eerste staan. Daar is verkocht zelf een keer van terug. Ze kreeg van de sponsor, hè, omdat dat een goeie is. En ook omdat dat een van de weinige vrouwen is die freestyle doet. Dus door ze echt op schansen en dan sneeuw springen en dan draaien of weet ik veel.
0: Een halve acrobatiek.
1: Ja. En ze doet er al een tijdje en ze doet kampioenschappen mee.
0: Ja.
1: En van België is ze toch. Dus vorig jaar was ze de tweede, deze jaar is ze gevallen, is ze derde geworden. Dus maar ik moet een beetje chance hebben met de wedstrijd staan. Deze geval. Dat is kort. Dan valt
0: ook
1: niet de 5 punten. Hè.
0: Mm.
1: Is dat normaal eerste kunnen zijn? Normaal hadden ze ook verwacht dat ze eerste werd. Dus ze zal ooit eerste zijn. Hè.
0: Haantje de voorste.
1: Hm?
0: Een haantje de voorste.
1: Van school ook hoor. Dus,
0: ik heb daar nooit
1: dus afgestudeerd, dat is het eerste van het jaar. Dat kan doen.
0: Mm.
1: Drie prijzen gehaald hebben.
0: Ja. Ja. Ik was iets gemakkelijker. Gewoon een goede middelmaat, maar geen opzienbare dingen of zo.
1: Ik heb natuurlijk. Ik heb architectuur gedaan 2 jaar, maar ik ben toen buiten gevlogen op school. Daarna ben ik ben al ouder. Maar ik kostte voor mijn studie zelf van mijn 16e. Ik woonde alleen van mijn 16e. Ik had geen studiebeurs of niks, maar mijn vader nam dat altijd af. Dus ik was een heel realistisch, ik heb al keihard gewerkt. En als ze dan met die van het idealiseren dingen of zo, ik zei dan een harde zin, als dat op aankomt.
0: Wow, dat zal wel van pas komen, het hoeft hier achter in de kant. Ik zou dat nu ook wel kunnen, maar dat is meer op, ja, het gevoel dat zo, uithouding, oké, 4 nachten of weet ik,
1: vergelijkbaar. Voor mij is het
0: heel
1: erg. Omdat ik

0: bijvoorbeeld. En dan dinsdag moet ik niet gaan werken. Dan slaap ik sowieso, ik kan niet uitslapen. Dat gebeurt nooit niet. Waarom? Ze bellen mij altijd s'morgens op. En dan dit en dat. Dan ik volg nog altijd avondcursus ook. Tekenen, maar wel tekenen. Doe ik ook nog altijd. En mijn kunstgeschiedenis. Dat heb ik er ook nog bij.
1: Ja, dat is al een druk van je laatste.
0: Ja, maar daarbuiten zit ik met die VZW bezig. Ja. Ik ben altijd iets aan het organiseren. Ik heb niet alles gedaan voor deze tentoonstelling. Maar juist die andere tentoonstelling afgelopen in de Amro ABN Bank. Ja. Maar dat was voor een Australische, John Rowley, denk ik. Ja. En dan kwam langs weer een andere tentoonstelling en toen ben ik hier in balans eigenlijk. En dan dacht ik, goed, ik ga doen wat ik wil. Hè. Ze hebben mij gewoon gevraagd elke keer. En die andere tentoonstelling, dat was toen, ik heb al bij Antwerpen 93 gewerkt en dan Erik Antonis wilde iets doen apart, dus dat was Antwerpen 93 gedaan. Ik vroeg of ik dat wilde doen. En die wist dat ik heel veel mensen kon rondkrijgen. Dat heb ik dan gedaan. Een andere tentoonstelling, een van de tentoonstellingen, dat al die Australiërs, die ik niet ken, dat de ene keer zei, nee, dat zegt dat ik. Die mij van, ja, dat geef ik zo met de tentoonstelling, die door de rug. Heb ze keren, kreeg ik langs geen kant te kennen, hier binnen. Of ga je doen, maar dat was puur zakelijk. En ik heb het gedaan en ondertussen zat ik weer met deze tentoonstelling. Ja, en zo ga ik van de ene naar de ander.
1: Ja.
0: En nu zit ik weer met iets voor de zomer in mijn kop.
1: Ja, dat is dan een eigen initiatief dat je dat dan doet. Toch had je dat eigen
0: initiatief? Oh, alles is op eigen initiatief.
1: Dat je niet opvraag van.
0: Nee, dit is niet.
1: Zo, dat vind ik hier zitten.
0: Dit is op het deel van de VZV. Daarmee heb ik een jaar geleden met me gewonnen. En ik heb deze rond mij die erachter stonden. Daarmee ben ik de voorzitter en ik ben de stichter ook.
1: Mm-hmm.
0: En diegene ook die alles moet maken wat gebeurt. De rest, dat komt maar als ik het vraag van ons. Nu soms wel te ver. En dan Katrien helpt mij nu, en dat is wel heel goed. Dus ik zit nu met heel veel papieren en zo, die moeten gesorteerd worden. Van die papieren die binnen zijn gekomen nu allemaal. En dan gaat Katrien weer aan het doen voor mij, dus dat initiatief ik aan. En dus dan, ja? We moeten ergens, ik zeg het toch, al mijn materiaal, hè, van, ik koop niks meer. Ze hebben alles omgegooid, zo met die draad gooien. Ik heb alles dan rap in dingen gezet. Ik moet alles terug sorteren. Alles. Als je met een draad gezet, hebben ze alles omvergehouden. Ja?
2: Ik heb
0: iets
2: genomen.
0: Ja, dan zal ik. Maar de elf was hier ook niet kunnen doen.
2: Dat doe ik zeker. Ik wil dat doen. Ik ga dat zo niet doen.
0: Hoe heb je dat niet afgesproken voor morgen? Want maar is het gebeld hoe dat nu voor morgen afgesproken was of jij thuis bleef of
2: niet? Nee, dat vind ik ook.
0: Dan ik kom me halen om 2 uur. Nee, ik kom me halen.
2: Om 2 uur?
0: Ja. En dan zullen we wel zien. We kunnen hier eerst nog even.
2: Ja, ik heb hier nog een kind in de kamer zitten.
0: Ja?
2: Maar zeg, zeg ik.
0: Maaike, zie jij er iets van graag van die 4?
2: Van die 4?
0: Ja.
2: Ja. Ik vind die wel schoon.
0: Ja.
2: Welke?
0: Ik ook.
2: Die
0: ene daar. Ook de knapste die ertussen is.
1: Ja, dat is goed. Ja, ik ben op die kleur gegaan.
0: Ja, maar dat is die jij hebt. Die is voor deze nog gekomen. Maar dat is vlak deze, vlak erachter. En dan is ze met die andere serie begonnen, die grijze. Dat heeft allemaal mee iets te maken, of emotioneel gebonden. Kun je dat weten?
1: Ja, ze heeft dat zo ook onder die termen gezegd.
0: Dat jij nu ziet, want die altijd lacht en weet ik veel, maar dat is een heel emotioneel geladen iemand.
1: Ja, dat heb ik al gemerkt.
0: En dat betekent, dus naar buiten toe, ik ken die heel goed, naar mij toe wel. Ja, zien wij een loop in de kijken. En naar buiten toe altijd lachen en gezin. Die kan heel diep zitten ook, zonder dat iemand het ziet. Ik ken die, dus ik zie dat wel. En haar manier van dus er af te geraken is eigenlijk schilder en Demi. Haar werk is tamelijk agressief en veel met de dood en eigenlijk heel negatief is. Dus.
1: Ja, dat trekt mij dus juist een beetje aan. Zo, dat daar
0: zeker wat jij dus nu genomen hebt, is duidelijk allemaal met, dit is ook een kruis, hè? Dit is duidelijk een kruis.
1: Ja.
0: En met die kruis en wat jij hebt, als je er goed naar kijkt, zit je ook kinderen onder. Ja. Dat heeft met een andere dood te maken. Deze heeft met de dood van een heel goede vriend van haar toen heb ik zelf wat gedaan. En die was te zien. Het is hier gelijk de doodse lichtje voor staan. En het is in de tijd dat ze met deze bezig was, ze was me altijd naar Carmen kan kijken, Carmen kan kijken. Ben ik regelmatig gaan kijken. En dit hoort nog tot de vorige reeks, de reeks van uw reeks.
1: Ja, ja.
0: Maar ik kan dat goed weer zien, dus hier is ze heel agressief geweest. Maar hier is ze ingetogen. Het is nogthans al 2 over de dood. Maar dit is heel ingetogen omdat het veel serener is. Dit, hier was zij bewuster over. Over haarzelf en over haar gedrag. En dat is al heel veel met mij gepraat. Terwijl dit hier is echt, was ze heel, helemaal kluts kreeg. En dat ziet hij heel goed, vind ik. Dit is meer doordacht, dit is echt. Dit, van deze heeft ze ook meestal voorwerpjes van. Hier is ze enorm veel schetsjes van gemaakt, dat is maar een deel van. Het is gewoon op het papier en zo, hè. En het mooiste van die allemaal vind ik persoonlijk, hè, die mij. Maar het komt gewoon, ja, ik ben anders tegenover die werken. Deze. Vind ik deze en deze vind ik het sterkst. Maar als ik moet kiezen van ze allemaal, ik mag maar eentje pakken, zeg ik deze
1: pakken. Als je daar geleidelijk aan meer mee vertrouwd geraakt en gewoon, komt er dan nog meer van te weten of je leert ze beter kennen?
0: Ja.
1: Dan denk ik dat het nog veel moeilijker wordt om nog te kiezen. Zo.
0: Nee, juist
1: ik heb
0: wel.
1: Redelijk impulsief kunnen kiezen.
0: Juist wel.
1: Zonder al die bij de context ervan te weten. Dat was zo meer spontaan. Ja. Eigenlijk.
0: Maar ik heb altijd proberen. Iets als ik een werk kies, dat daarna eigenlijk altijd blijkt het beste werk te zijn. Op een duur, hè? Dus ik weet niet hoe dat komt, dat is met Ben ook, maar, iedereen. Ja, dus die werkjes van Benke, die zijn toch al 2 jaar of 3 jaar oud. Heb jij dat werk van Ben? Shit, dat was het beste werk dat ik toen vertoond had en zo. Hè? Maar ik weet niet hoe dat komt, dat, dus, omdat ik die mensen heb zien evolueren. Ik heb ze allemaal gevolgd, allemaal dus, dus ik weet wat, waar, ja, het is daar nu waarschijnlijk. Dat straalt er toch uit. De betrokkenheid straalt eruit. Op de deur en iedereen die dan die beter leren kennen, die snappen ook wel beter waarom ik juist die gekozen omdat ik die de vorige keer heb. Maar ik heb van Ben heb ik nog schetsen ook. Ben schetst helemaal anders in voorstudies, hè, van een Ben. Ik heb van een Ben nog voorstudies ook. En dat is altijd zo, en een tweeling zeg ik ook, ik vind ook even een betere werking. Persoonlijk. En dan in het begin zeggen ze van alleen hun leden. En daarna blijf ik toch altijd. Ik ben tamelijk zeker als ik iets kom. Ja.
1: Nou, ik zie dat niet als een
0: verzameling. Dat ik gewoon, ik weet er gewoon niet meer op de duur waarmee blijven. Het is vreemd, hè? Als je ermee begint, dan. Je begint ermee en je weet niet waar je eindigt mee. Hè. Ik heb nog werken. Ik heb zelfs van Corneille werken meer. Vind ik. Maar werken die eigenlijk niet zo bekend zijn. De meeste kennen de vogeltjes. Hè. Ah, ik heb nooit voor de vogeltjes dat ik ben. Ik heb een Corneille. Dan heb ik deze. Maar dat is niet alleen van Corneille. Dat is een, dus er zijn nog een van de vogeltjes. Van 2 van de vogeltjes. En die schrijft, ik vind dat prachtig werk. Kijk, je knie moet die hangen, moet die niet hangen, je moet die zo maken. Dat je een weg voor mij gezien, hè? De meesten kennen dat vogeltje, weet je, ik voel dat vogeltje. Oh, dat is ook een weg voor mij. Ik val niet eens mee, maar ik val niet altijd voor de keer van.
1: Maar...
0: Het zijn vreemde zonnen op dat gebied.
1: En ik ben zo goed als een leuk, hè. Ik ken er zo wel een beetje van, maar... Ja, maar ik bedoel ook van daar richting thuis zijn, een aantal mensen kennen, naar tentoonstelling gaan ofzo. Daar kom ik bijna nooit van.
0: Ja, maar ik denk ja, dat je een mooi werk gekozen
1: hebt, hè? Dank je.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar ik heb dat gewoon gekozen, louter
0: dus,
1: uit zo. Persoonlijk voorkeur. Dat vraagt te veel aandacht. Ik kan niet tegelijkertijd daar zitten naar kijken en beluisteren. En, fijn.
0: Ja, ik kijk hier naar werken, maar ik ben niet zo conventioneel. Ik kies wel dingen. Uiteindelijk blijkt het dat toch de meest ja, als je dus begint, heb je zelf. Dus die zijn van, dus de band die komt hier en die vraagt me soms werken terug. Hè. Maar dat mogen ze van mij terugwerken vragen om een tentoon te stellen of zo. Dat blijft wel van mij. Dat zeg ik wel. Eenmaal dat ik het in mijn huis gehad heb, privé. Dan kan ik daar niet meer van los. Hè. En dan maakt dat zo op een hoop liggen. Hè. Maar dan wil ik dat gewoon niet meer. Nu ook, hè. Ze hebben mijn dingen gebruikt. En, allee, over laatst heeft hij die andere meegepakt, die ene daar. Ja, dan mogen ze dat, ja, als hij zegt ik wil dat meepakken, of ik wil dat meepakken, dat mag van mij. Hè. Nu van de ene kant keer een trommel. Hè.
1: Een trommel? Nou ja, ik vond ook wel...
0: Dat is al jaren, hè. Dat is ook, hè. Ja. Die is al... 2 jaar oud.
1: Maar ik wist zeker, ik kom zeker nog eens terug om dat dan op te nemen. Zo, gewoon dat geluidje en dat is ik heb het dus al opgenomen.
0: Ja, die trommel, ik ben het ook, allee, ik vind het ook figuratief heel ook.
1: Nee.
0: Ik vind het ook plastisch.
1: Maar, voor ja, zoiets, daar moet ik zelfs niet overwegen, want ik heb daar gewoon geen plaats voor.
0: Ik ook niet.
1: Bij mij staat het iPhone.
0: Moet ik zien hoe dat er allemaal uitziet.
1: Ik zal eens een foto van mijn interieur. Ik heb overlaatst het interieur nog iets gefotografeerd. Want dat is zoiets dat groeit en vergroeit. Maar dat is dus iPhone. Dat is, daar komt quasi niemand over de vloer.
0: En je doet niet.
1: Omdat ik dat liever. Nou ja, omdat ik dat liever. Voor moet er dus zelfs geen plaats voor 2 mensen of 3 mensen. In de kots. Maar dat is gewoon een werkplaats en...
0: Ik zit stilletjes aan van het bouwen. Nu in mijn knapkamer is er werkplaats al gebouwd. Voor haar cd'tjes in te zetten. Dan een kast gezet, gemaakt door elkaar. Stilletjes aan. En dan ga ik stukjes aan. Elke keer heb ik een beetje geld, dan denk ik, ik ook geen geld. Ik moet er ook voor werken. Ik heb in de tijd, ik ben getrouwd geweest. Hè. Ik heb 13 jaar zaken gedaan. En met mijn ex is wel alles gaan lopen van liquide. Maar er waren 2 dingen dat hij niet kon meepakken. Dat was dus omdat we met de scheiding van goederen getrouwd waren. Was het huis gekocht in beide namen. En was de zaak op beide namen. Dus ik heb dus de helft van het huis en de helft van de zaak. En daar heb ik direct geïnvesteerd om deze te kopen. Omdat ja, ik moest uit het huis, dat werd verkocht. Dan kon ik 2 dingen doen. Ik zit gaan huren aan beneden, mijn lappetje dat ik kan laten opteren. Dan ga ik voor actie zo weg. En ik ben ik op 42 voor 43 maart. Dus ik heb mijn portie van werken nog uit, zo. Dat zit er maar zeker aan. Maar ik werk nog keihard. Maar dan stoppen kan ik wel niet, denk ik. Al is het niet. Ik bedoel, kijk nu al die andere dingen dat ik doe, veel meer tijd werk dan mijn werk heb, persoonlijk. Dus dat is echt niet commercieel, dus dat doe ik gewoon met mijn ziel altijd erin gezeten. Dat ik graag doe, omdat ik altijd betrokken ben geweest bij die mensen. maar die mensen ook graag hebben en mij betrekken hierbij. Ja. Dat is mijn ziel, hè. Daar krijgen ze niet genoeg. De zielprijzen worden kapot. Het is vies alsof ik dat allemaal aan kan. Maar 100 jaar zijn ik denk van enthousiasme. Ik zal het niet meer. Ik zal het aan. De meeste mensen die ik ken zijn veel jongens. Raar genoeg.
1: Ik vind dat wel een goede tijd. Ik vind het heel. Ik kan met de meeste mensen van mijn leeftijd van ongeveer. Heb ik heel weinig contact meer. Maar dat zijn dan wel zo, ja. Brave doorsnee burgers. Zo,
0: die...
1: Ja,
0: maar denk je
1: dat
0: een mens gescheiden vrouw met een kind van 20?
1: Ja, maar alleen.
0: Wat denk je dat ze van mij verwachten? Nee, ik heb maar... geen gescheiden, was, waar werd ik uitgenodigd, denk je?
1: Ik weet niet.
0: Ja, ik wel. Als vrouw, hè?
1: Nee, waarom?
0: Ja, maar als je op de jaren spreekt, is mijn vrouw die gescheiden daar maar alleen. Ik kom daar binnen en de wachten en ik heb een ja, dat zijn allemaal vrouwen. Ik moet direct zo niet.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

spaghetti in de nachtmachine. Of maakt de nachtmachine er spaghetti van? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Weer een mysterierijker. Het volle leven.

wisselvallig en fris weer met kans op buien. Het wordt een betrokken nacht met minima van 7 tot 12 graden. Morgen wordt het eerst zwaar bewolkt met wat regen in de Kempen. Daarna opnieuw wisselvallig met opklaringen vanaf

We hadden het natuurlijk niet zo snel verwacht om alweer meteen een nieuwe bron van continuïteit aan te bouwen, maar het is helaas weer tijd voor alweer een mededeling. Op nog altijd Radio Centraal 103.9.

0: me niet kwalijk.
1: Kasper?
0: Dag, Alex.
1: Hoe later op de dag, hoe schoner volk.
0: Je zit hier in de pracht van een kantoor. Net het kantoor van de minister.
1: Trek je jas uit en ga zitten.
0: Dank je. Heb je promotie gemaakt?
1: Je mag me feliciteren. Ik ben nu directrice van de hele bedoeling. Als assistentenhuis ik een verdieping lager. Maar dat zul je wel vergeten zijn.
0: Toch niet.
1: Je bent de laatste die ik hier verwachtte.
0: Dat is wel waar.
1: Ik heb me nooit afgevraagd wat er met je gebeurd was. Nieuwsgierigheid behoort niet tot mijn gebreken.
0: Wat kon het je inderdaad schelen?
1: Nee, echt. Ik heb het me nooit afgevraagd. In het begin deden er vanzelfsprekend allerhande geruchten de ronde.
0: Waarom niet? De mensen hebben iets nodig waarover ze kunnen kletsen.
1: Nooit heb ik er veel aandacht aan besteed. Maar nu je opeens voor me zit, herinner ik me dat niemand op je terugkeer rekende.
0: Dat verbaast me niet.
1: Natuurlijk kan ik me best voorstellen waar je geweest bent. Ook daarover werd gepraat.
0: Dat kun je niet. Geen mens kan het. Maar het is niet belangrijk.
1: Des te beter. Bij de slaap is je haar wat grijs geworden, Kasper. En eerlijk gezegd, je ziet eruit als een vagebond. Maar wie je hoort praten, merkt dadelijk dat je niet veranderd bent.

0: heb ik je verzoek eigenlijk aan te denken.
1: Toeval? Of eerder een vergissing? Ik stond opeens voor het museum en dacht bij mezelf dat ik er maar eens binnen moest lopen.
0: Zomaar. Als iemand je op zijn dode gemak de schilderijen kon bekijken. Of is het je plaats om bij de broek aan beetjes te binnen geschoten dat er nog ergens een oude, zo goed als vergeten kennis van je zat?
1: Nee, het is veel ingewikkelder. Ik ben blijkbaar wel speciaal naar het museum gekomen om je te zien, maar ik wilde het niet bewust zo. Morgen. Ach, soms voel ik mij een slaapwandelaar. Ik moet nog aan deze wereld wennen.
0: Je wist niet dat je van zins was mij op te zoeken. Je hebt niet van tevoren aan mij gedacht. God, waarom maak je alles nog steeds zo ingewikkeld, Casper? Ja, je weet best wat ik bedoel. Of moet ik je geheugen even opfrissen?
1: Nee, dat is niet nodig, Alex. Ik ken je vanuit de tijd op het lyceum. Je zat 2 klassen hoger dan ik. Een enorm verschil. Je was een ongenaakbare, vroegrijpe schoonheid die ons allemaal het hoofd op hol bracht. Nooit heb ik een woord met jou gewisseld. Toen ik je 12 jaar nadien op een party ontmoet, was je reeds lang getrouwd. Had een academische titel bij je naam gevoegd. En een begin gemaakt met een wetenschappelijke en moderne carrière. Die het intellectuele wereldje van deze stad met ontzag vervult. Ook met mij was er iets gebeurd. Maar ik weet niet meer wat. Na 30 glas champagne veroorloofde ik mij een schuchtere zinspeling op onze schooltijd voor een leer. En jij?

0: Ben je bang, Frank?
1: Nee, het is voorbij.
0: Waarom klink je dan zo bitter?
1: Ik ben niet kwaad, dat was niet mijn bedoeling. Het heeft geen spoor van bitterheid nagelaten. Ben je vergeten hoe kort het slechts duurde voordat jij me wegtrapt? Ik wou het heus zonder veel verdriet te boven. Het was overigens niets of bijna niets vergeleken bij wat ik later heb meegemaakt.

de kruising van Antonello van Messina tot apocalyptische geluidloosheid verstart. De vergeten kleine meesters van twee eeuwen nadien. Ketters, in het geheim opererende heksenmeesters.

0: voor.
1: Ja, ik wist dat niet zo kon. Als ik er maar hardnekkig genoeg naar verlangde.
0: Onzin. Het lot laat zich geen gehoorzaamheid afdwingen.
1: Is het je niet voldoende als een vrouw bekent dat zij tot ziek wordt?

0: Ik wil dat je bij me komt. Ik word gek als je niet dadelijk komt.
1: Nee. Ik wil je niet vernederen, maar het kan niet. Als je alles wist, zou je me begrijpen en je niet door vernederd voelen. Je bent nog steeds zo mooi als vroeger, maar het is onmogelijk. Alex, je ogen, ze staren, ze zijn tot ijs bevroren, vreemd walmend ijs, warmende vingers brandt, je gelaatstrekken smelten weg. Alex, je tanden als van een roofdier, je gezicht van gelatine. Zeekwallen op het strand.

0: Denk aan dat schip.
1: Nou, man. Wat denk jij daarvan?

0: denk aan dat schip.
1: Nou, Matt. Wat denk jij daarvan?

0: George.
1: En waarom gaat u nu weg, meneer? Helemaal alleen weg?
0: Samen vooruitgaan.

Goedemiddag, beste luisteraars. Oké, dankjewel, Nando, van vorige week. We zijn iets te vroeg begonnen. Het is nog niet 12 uur, maar weet je wel, ik pak die 2 gegeven minuutjes er heel graag bij. Goedemiddag, beste luisteraars. Ik ben live vanuit... Dit is Radio Rauw. Live vanuit de Ernest van Dijk AI naar uw speakers in uw radio, gsm, laptop, wherever. Het eerste nummer dat ik klaar heb staan voor jullie vandaag is van een artieste. En ik zal even een klein verhaaltje vertellen daar rond. Dus deze artieste, zij is van Roma afkomst. En zij woonde in het voormalig Joegoslavië. En s'avonds laat, wanneer iedereen in bed ligt van haar ouders en haar zusjes en broers, glipt zij uit het huis en doet zij mee aan een zangwedstrijd waar zij wint van 54 andere scholen. En later zal zij ook de Nobelprijs, 2 Nobelprijzen voor de vrede, voor de activisten zijn voor Roma en andere nomadische volkeren die hun richten, dat ze daarvoor opkwam. En deze artiest is Esma Recepova, en het nummer dat ik klaar heb staan is Kaye Sukarije. Dit is hem, geniet ervan.

Ja, beste luisteraars, dat was Esma Redzepova. En ik vind het een super artieste. Heel mooi, in de Roma-taal. Wat je nu nog wat vaker hoort, maar toen was het eigenlijk heel uniek natuurlijk. Hè. De volgende band die ik klaar heb staan, noemt Ali. En Ali is een psychedelische funk- en afrobeat-band uit Jakarta, Indonesië. Ze staan bekend om hun unieke geluid, dat ze zelf omschrijven als Middle Eastern beat met een Zuidoost-Aziatische twist. Het is een trio, bestaande uit Arsh Waranduru, die bas en zang doet, John Paul, Cokie Patton, heel Amerikaans, die drums en zang doet, en Absar Lebbe, die gitaar en zang doet. Dus ja, het is echt een muzische mix van de jaren van de 70s, Indonesische psychedelische rock, funk, disco, afrobeat en traditionele Midden-Oosterse invloed. Het is een beetje alsof Kurangbin op een driedaagse LSD-bender is gegaan en totaal andere muziek is beginnen uitbrengen. Dit is Ali met Dance Habibi.

We houden het heel groovy. We gaan van Jakarta naar Houston, Texas. Dit is Como Te Quiero, of Ik Hou Van Jou, van Kurangbin. Zoals ik altijd zeg, geniet ervan.

Dat waren de smooth, psychedelic grooves van Kwarangbin. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van Masayoshi Takanaka. Grote fan dat ik zelf ben. Gewoon even voor de mensen die hem niet kennen. Zowel veel wat mensen zijn die hem zullen kennen. Masayoshi Takanaka is een legendarische Japanse jazz fusion gitarist. Componist en producer. Hij wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste pionieren van de citypop en fusion. Zijn zonnige, virtuose gitaarstijl, vaak te horen op zijn fel gekleurde gitaar, een supercool die live speelt, en zo'n gitaar, die vaak meestal zo'n rode gitaar, eruit ziet als zo'n surfplank. Het is heel zo... Ja, het is echt een fusion van jazz en Japanse jazz en funk. Ik vind citypop ook wel, zit er ook wel wat componenten in. Maar het is ook vooral heel veel Braziliaanse invloed, wat super cool is. En ja, zo heel wat, zo Okinawa strand, ja, vibes geeft van op het strand te zijn. En hij is hier vandaag weer, hè, Masayoshi, met niet 6, maar 7 goblins. Geniet ervan. Goblin.

Ja, dat was Masayoshi, de legendarische gitaarspeler, ook te horen. Hè. Zeker op het einde van het nummer. Bangelijke riffs. Echt, ik denk dat echt wel ja, heel mooi. Hè. Ook, ik weet niet of jullie dat weten. Allee. Maar hij vroeger was een heel populaire artiest in de jaren 70. En heeft nu met social media, met... Ja, spijtig. Ja. Het is een beetje spijtig, zou ik niet zeggen. Ik ben heel blij. Hij is zelf heel content ermee. Via TikTok is hij zo terug bekend geworden. Voor mensen die toch wel nog aan het zoeken zijn naar muziek. Met iets van inhoud. Of toch waar echt wel talent achter zit. En daardoor is hij heel populair terug geworden. Die doet terug mainstages en zo. En dat maakt me toch wel een beetje blij. Ik vind het heel tof om te zien wat passie dat erin zit. Vooral. Ja, en dat is echt wel tof om, heel tof om te zien. Ik heb hier het volgende nummer van Latimore. Benjamin William Latimore, geboren in 1939. En is een bekende Amerikaanse blues- en R&B-zanger, songwriter en pianist. En het volgende nummer ik klaar heb staan is Let Me Go. Oh, kunnen de bovenburen horen, denk ik. Oké. Ik ben even hier aan het sukkelen. Even een technische fout, mijn excuses. Het is geen radio-rauw-uitzending zonder technische fouten. Hè? Maar ja, here we go. Geniet ervan.

neem u even mee, beste luisteraars, naar de jaren 60. In 1968 vertrok er een schip met een lading synthesizers en keyboards naar Rio de Janeiro voor een muziekexpo. Maar tijdens deze vaart, men weet niet wat er is gebeurd, gebeurt er een storm of er is een misverstand en spoelt deze aan op mysterieuze wijze aan São Nicolau in Kaapverdië. De instrumenten werden dankzij de anti-koloniale leider Amilcar Cabral eerlijk verdeeld over de lokale scholen. Wat in de jaren 70 leidde tot een unieke futuristische muziekrevolutie op de eilanden. Deze buitenaardse vondst bracht een muzikale explosie teweeg die traditionele Kaapverdische muziek en volkdansen voorgoed veranderde. En een van deze producten van deze gebeurtenis is een nummer van Yao Queregio, Grand Po de Terra. Geniet ervan, meer kan ik niet zeggen.

Dat was Po de Terra van Jao Quirilio. Beste luisteraars, sommigen van jullie, als jullie op de grote markt komen, zullen wel eens, als je kijkt naar de vlaggen die er hangen, zult je waarschijnlijk wel zien dat, allemaal vlaggen hangen aan het stadshuis. Een van die vlaggen die er hangt op het moment die er is voor het toeristische seizoen, want er hangen altijd vlaggen met het toeristische seizoen van A tot Z naast Indië, is de vlag van Israël. Ik heb daar een heel duidelijke mening over. Nee, zeker over, over Israël. Specifiek over de genocide die ze plegen in Palestina. Maar ik ben niet de enige. Ook al heb je er geen mening over, of maak je toch de beslissing om daar neutraal over te blijven, we kunnen toch wel van een neutraal standpunt overeenkomen dat een agressor in een oorlog, als we zeggen, we hangen de vlag van Rusland niet op, maar de Oekraïne zijn binnengevallen. Oké, goed. Dat is voor mij allemaal goed en wel. Waarom hangt de vlag van Israël er dan? Hè? Een agressor die al van zijn buurlanden probeert binnen te vallen, aan te vallen, te intimideren. En die vlag hangt er dan wel. Onder de guise voor de Joodse... dat het antisemitisme is als we daartegen protesteren. En gisteren, elke maandag, misschien sommige van de luisteraars zullen erbij zijn geweest of kennen ervan, is het maandagprotest. Het was origineel aan het stadshuis. Dan met zware politierepressie is dat dan naar Astrid. Ik was er zelf bij, 2 keer, dat ze zware repressie hebben gebruikt. Aanvalshonden, matrakken, pepperspray, waterkanon. Met arrestaties, gewelddadige arrestaties, ongrondwettige, niet gerechtige arrestaties. Een van mijn vrienden is gewoon gearresteerd geweest zonder enige reden. Er was niks aan het misdoen. Het was na het protest door politieagent in een burger. Dus het was echt wel... Ja, en dat blijft zo doorgaan, de intimidatie van onze nieuwe burgemeester. En de politie die ze gebruikt om ons te intimideren. En dan maandag, gisteren dan, is het dan weer gebeurd. Zijn er weer mensen gaan protesteren. Op de Groenplaats. En dat protest gaat naar de Grote Markt. Zij hebben geen toestemming om op de Grote Markt te protesteren, maar zij blijven op dus tussenin aan de KFC. En daar, tussenin Grote Markt en Groenplaats. Daar was er al een grote politiemacht aan te wachten. En al snel is dat uit de hand gelopen. Al snel waren er politieagenten in Brugger in de groep gekomen, proberen de groep te pushen om naar Groenplaats te gaan, om eigenlijk de arrestatie zo uit te voeren. Dat is dat niet gelukt. Dan zijn ze zelf eigenlijk mensen beginnen vastpakken, mee proberen sleuren naar de politielijn. En daar is er heel hardhandig gearresteerd geweest. Het gaat er echt over minderjarigen arresteren, knie op het hoofd liggen. Het gaat er echt over... Ik heb hetzelfde beelden gezien, ik was er niet bij. Maar het verbaast me ook niet, want ik heb het zelf al meegemaakt. Ze proberen dan iemand uit de groep te trekken, maar niet mag. Hè. Dat is niet oké, want als jij toestemming geeft als burgemeester om te protesteren op Groenplaats, en je staat op de grens van Groenplaats, en een patiënt pakt u en sleurt u op de Grote Markt om u dan grondig, om dan gegelde rechten te hebben om u te arresteren, dat is illegaal. Ze waren dan toen, demonstranten proberen dan deze demonstrant te beschermen, mee te pakken, terug te trekken, zonder deze politieagent aan te vallen. En dan snel begon deze politieagent ellebogen uit te delen, dus met elleboog te slagen op andere demonstranten enzovoort. Dan werden de demonstranten gearresteerd, zij werden naar het politiebureau aan Berchem station gebracht en daar werden ze heel de nacht gehouden. Wat eigenlijk niet wettig is, omdat als er een protest gebeurt en je wordt dan gezien als een verbreker van de openbare orde, dan moet je eigenlijk in de cel blijven 3 tot 4 uur max na een protest. Zeker als je nog niks hebt gedaan. Bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld aan een barrière sta en de politie duwt en ik blijf gewoon staan en die arresteren mij daarvoor, dat is zeker voor dat. Het is niet, buiten ook als ik morgen nu een matrak afpak van een politieagent en hiermee slaag, dan hebben ze wel meer gegronde reden om mij langer een dag bij te houden. Dus deze is puur intimidatie. Ik wil dat gewoon even aan het licht brengen, omdat dat gewoon schandalig is. Wanneer gaan ze die vlag weghalen? Dat is een genocidale staat, een apartheidstaat, die nog altijd actief is vandaag. Dat is een andere apartheidsteden, en dat weet ik, en er zijn andere erge dingen aan de hand. Maar dit... Het probleem is... het is niet alleen de grootte van de genocide, het is ook het
feit dat wij hun steunen, zeker vanuit Antwerpen, is schandalig. Maar genoeg daarover. Even mijn tangent gehad, even mijn gal kunnen spuwen. Dit is Chaka van Pierre Akandengu. Dat is het volgende nummer. Maar ook in die naam waarschijnlijk echt gebutcherd.

Ja, dat was Pierre Akandengu van Gabon. Gesproken over genocidale apartheidstaten en etnostaten. Het volgende nummer komt uit het voormalige Rhodesië, nu Zimbabwe. Dankzij, godzijdank. Het is Nu Tutankhamen en het is Amai Akwatu. Whoa, here we go.

Tirnanog is de naam voor het paradijs op aarde. Een soort van, wat letterlijk betekent het land van de jeugd. Een soort van paradijs op aarde, van Shangri-La in de Keltische mythologie of de Keltische folklore. Daarom is het een heel gepaste naam voor Tirnanog, de Iers-progressief folkduo dat in 1969 werd opgericht in Dublin door muzikanten Sonny Condell en Leo O'Kelly. Ze staan bekend om hun Keltische invloeden, ingewikkeld akoestisch gitaarspel en harmonieuze zang. En het nummer dat ik hier heb klaar heb staan is Daisy Lady van Tirnanog. Stands among the daffodils she sells, dressed in

volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Funky Dough. Want ik ga jullie meepakken naar deze heel, ja, kalme, melancholische Ierse progfolk. Neem ik jullie mee naar de sounds van de jaren 60 en jaren 70. Zuidoost-Azië, de Verre Oriënt, zoals ze zeggen. Hè. Nu zeker met dit vochtig weer, laat mij zeker heel hard denken aan thuis, hè, omdat ik zelf ook Vietnamees ben en van afkomst. De meeste medeluisteraars zullen dat wel weten. Dus Saigon Supersound, dat heeft wel echt een belangrijke plaats in mijn hart. Zeker de golden sound van Vietnam. Voor de mensen die nog maar net luisteren, ik zal de uitleg nog wel eens met alle plezier nog voor een derde keer doen. Dus de golden era of de golden sound van Vietnam was een tijd toen dat de Fransen rond het einde van de Franse koloniale heersing en dat de Amerikanen juist binnenkwamen, de Amerikaanse GI's in Saigon, nu Ho Chi Minh stad, brachten de Vietnamese artiesten in plaats van traditionele muziek, dat mocht niet meer gespeeld worden, vooral funk en jazz en soul aangeleerd om meer westers te klinken. Want dan hadden ze, net zoals het feit dat bijvoorbeeld ze in Iran vroeger in de jaren 60 korte rokjes mochten dragen en ook funk en soul maakten, konden ze zeggen, nee, maar wij waren geen tyrannie, wij waren geen koloniale kracht. Kijk, die zijn kijk hoe progressief die zijn. Die spelen funk en soul en psychedelic rock. En kijk eens hoe er muziek die konden spelen. En dan later ook rond de jaren 70, begin de jaren 70, midden de jaren 60, kwamen er Amerikaanse GI's, vooral van Afro-Amerikaanse afkomst, naar Saigon. Ja, om ook te gaan vechten natuurlijk, want grotendeels van die infanterie kwam bestond uit minderheden in Amerika. Daar hebben we het dan over andere Aziaten, Vietnamezen die al voor de oorlog eigenlijk gemigreerd waren naar Amerika, Japanners, vooral veel Afro-Amerikanen, veel Mexicanen, Latino's dan. En zij mochten dan sterven op de frontlinies, maar ze hadden heel weinig rechten. En zij brachten dan ook die funk sound mee, vooral die soul sound mee. En een goed voorbeeld hiervan is Funky Dough van Champagne en Saigon Supersound. Geniet ervan.

Wow, dat was ietsje te snel. Daar zijn we nog niet aan. Nu ga ik jullie voorstellen, we blijven in het warme. Stel je voor, je bent niet keihard aan het zweten in je onderbroek. Thuis hier in Antwerpen of in de omstreken. Maar je zit eigenlijk in het zuiden van Vietnam, in Ho Chi Minh stad. Je bent aan het wandelen en aan het wandelen. Je hebt het warm en je begint dorst te krijgen. Dus je wandelt een bar binnen. Gewoon het lounge binnen voor een cocktail. Je hoort ineens een mooie Vietnamese stem. En die zingt bijna in een soort van sirenezang. En je kunt niks doen dan gewoon zitten en luisteren. Dat was de ervaring voor veel jonge toeristen en GI's die naar Amerika kwamen. En de stem hoorde van Lee T. Kim Phuong. Maar oftewel beter gekend onder haar artiestennaam Connie Kim. Ze is een bekende Vietnamese-Amerikaanse zangeres. En ze werd in de late jaren 60 een tieneridool. En is vooral beroemd geworden als een van de meest prominente zangeressen uit het nachtleven van Saigon. Dus ja, dit is Connie Kim met Lee Luan Tin Yeo.

Ja, beste luisteraars, onze tijd samen is er bijna op. Maar ik heb toch nog een nummertje klaarstaan voor jullie uit Tunesië van de band Carthago. Oftewel, ja, een van de pioniers van de Habibi Funk. Een funk movement, zoals zegt de naam, in Noord-Afrika. Dus in Marokko, Tunesië, Algerije enzovoort. Die ja, toch wel een heel funky, ja, de fundamentals van funk meepakte, samen mixte met hun traditionele instrumenten en hun traditionele nummers en sounds van de Bedouins en Tamazig. En dat eigenlijk samenbrachten in een soort van heel funky, revolutionair pakketje. Dus, hey, ik kan blijven uitleggen, maar ik ga het nummer voor zich laten spreken. Dit is Hanen van Carthago en hierna zijn het de mannen van het Kralenspel en zij gaan overnemen voor jullie. Geniet ervan.

Het is weer tijd voor het kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag zonder Jeroen. Het is dinsdag 1 uur. En dat duurt tot 3 uur. Ik dacht dat ik redelijk goed voorbereid was om het programma te redden zonder Jeroen. Maar het begon al niet al te best. Toen ik merkte dat ik een hoop, is het niet echt, maar toch minstens 4 albums thuis vergeten ben. En ik heb die nu allemaal, ik heb nu een paar tracks uit mijn hoofd proberen te vinden op het munitiedepot. En ja, tot mijn lichte verbazing is dat gelukt. Nu moet ik ze gewoon nog zien af te draaien. Om te beginnen, iets Portugees uit de compilatie Atlantic Mavericks. Een track genaamd Crepúsculo van een artiest genaamd Fe de Sablo. Die compilatie die betreft specialekers uit Portugal gaande van 1982 tot 1993. En ja. Ik had dat nummer gisterenavond of van de morgen of allebei opgezet. En dat paste wel bij de schemering. Ah ja, het was ochtends. Ik hoor het aan de vogeltjes.

Crepúsculo van Fe de Sabio uit Portugal, begin jaren 80. Deed mij denken aan iets anders. Goh, dat zogezegd wat duisterder is, maar ook wel atmosferisch. En dat was eigenlijk een nummer van Joy Division dat ik zelf... Ja, dus die plaat ben ik eigenlijk niet vergeten, want ik heb die plaat helemaal niet. Het betreft het nummer Atmosphere. En... ja, dat is een single geweest, denk ik, uitgebracht na de dood van Ian Curtis met een mooie video van Anton Corbijn.

People like you find it easy, naked to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner abandoned too soon, set down with due care. Don't walk away in silence, don't walk away. Een stukje tekst uit Atmosphere van Joy Division, voorafgegaan door Atmosphere van Joy Division. Ik las dat even voor, ik had er zin in. Terug naar Portugal. Ik weet niet of het een Maverick is, dus ik denk wel dat het een specialeke is. Die man leeft nog. Ik heb het over José Cid. Iemand die ook wel toch een van de bekendere zangers naar het schijnt in Portugal. Hij heeft ook al goed gescoord met het Eurovisie Songfestival. Ik ken hem enkel van zijn debuutalbum, zijn titeloze debuutalbum uit 1971. Dus ja... Is het dan genaamd José Cid? Nee, het is titeloos. We gaan eens luisteren. Hè. Het is een speciaal album. Ik heb het ooit gekocht in Portugal, omdat het er nogal gezellig uitzag. Het is nogal een nauwgezette heruitgave die ik toen op vinyl kocht. De textuur van de hoes is zelfs overgenomen van de originele textuur. Een soort van linnen gevoel heeft die klaphoes. Waar José Cid zelf twee keer op staat afgebeeld in een... Oh, wat is dat? Riet? Hooi? Ja, het heeft een naam, zo. Ik kan er niet op komen. Niet erg. We gaan luisteren naar Hola Vampiro Bom. Vertaald betekent dat... Hallo, goeie vampier. José Cid.

Hola Vampiro Bom van José Cid uit 1971. José Cid ook al van de groep Quartetto 1111. En hier doet hem alles zelf, deze plaat, dat zegt hem toch. Iets anders nu, ook, wow, ik zou niet weten of het, wat hem nu echt alles zelf doet hier. Het is toch gecrediteerd aan twee mensen. Sweet Exorcist, een project van niet alleen Richard H. Kirk, maar ook nog een andere Richard, precies, Richard Barrett. Richard H. Kirk, wel reeds overleden, lid van Cabaret Voltaire langs geweest, lang geweest. En Cabaret Voltaire onlangs live in de AB, jammer genoeg gemist, ik wist van niks. En dat was waarschijnlijk een solo concert dat toch heel goed was, heb ik vernomen. Wie is dat dan nog? Steven Malinder. Voor de tournee in principe ook met Chris Watson, maar die was er niet bij, wegens omstandigheden. Waarom vertel ik dit allemaal? Geen idee. We gaan verder. Dus daarnet was het Portugese muziek. Nu gaan we meer elektronisch. Maar er wordt wel een sample gebruikt die mij op de een of andere manier wel deed denken aan de Portugese klank. Omdat ik denk dat er een Braziliaanse sample gebruikt wordt. In het nummer Scat van Sweet Exorcist heb ik dus thuis vergeten. De dubbele LP Spirit Guide to Low Tech, daar staat een nummer op, die Scat. Naar schijnt die plaat al wel wat waard ondertussen. Plezant om te weten dat je zoiets toch af en toe nog eens iets waardevol in huis hebt. Scat.

gemaakt van een Braziliaanse sample, denk ik. We gaan eens luisteren naar oudere Sweet Exorcist. Minder samples, maar toch ook een gelijkaardige elektronische klank. Nog wel iets van een 10 jaar ervoor geweest, denk ik. Het valt eens na voor zo.

Testone of Test One van Sweet Exorcist. Ik denk 89. Een van de eerste maxis op Warp Records, hier op een compilatie. Een dubbele vinyl die deel uitmaakte van een aantal dubbele vinyl releases. Iets van een 20 jaar later waarschijnlijk. Een heel ander soort DJ muziek nu. Muziek van DJ Aldo Lino, a.k.a. Aldo Struif. We luisteren naar de A-kant van een van zijn 7-inches. Ah ja, het is een 7-inch op 300 exemplaren uitgegeven. En die zijn genummerd. En ik heb nummer 300. Daar heb ik nog niet veel meegemaakt. De laatste. Antwerp Voodoo. DJ Aldo Lino.

Antwerp Voodoo van DJ Aldolino. 2020 uitgebracht op Sacred Love Records. Dat is tijdens een of andere lockdown periode, vermoed ik. Nog Antwerpse muziek. Ik noem dat Antwerpse muziek. All songs and music written, performed, recorded and mixed by, niet Aldo Struif, maar Wim de Busser. We gaan luisteren naar een nummer uit de laatste langspeler van de groep King Dick, die ik al langs nog eens zeer mooi live bezig zag op linkerover. We luisteren naar een nummer waar het ook al catchy gitaren in te horen zijn, net als bij DJ Aldolino. Het zijn misschien iets minder zwaar in dit nummer. Trolling My Feelings uit Romantic Love Shrine. King Dick.

Controlling My Feelings uit Romantic Love Shrine van King Dick. Zeg ik onlangs live, wie zeg ik onlangs nog live? Dus niet Cabaret Voltaire, maar wel Roland van Kampenhout. Ik heb hem in Gent gezien in de Vooruit. Toen het onweerde en de noodverlichting in de zaal aanging. En ik dacht, ja, dat de wereld is aan het vergaan, maar dat bleek dan uiteindelijk nog wel mee te vallen. De foyer was wel ondergestroomd, maar er was nog altijd drinken te krijgen in het café. Dus dat viel allemaal goed mee. Er was een aanleiding om nog eens een plaat open te doen die ik eens gekocht had. De Who's althans, die heb ik open gedaan. Welke Who's? Roland van Kampenhout, Somewhere in the Mountains. En dat is wel een bijzondere editie op Meyer Records. Dat is een dubbele LP, er stikt een DVD bij. Het zijn opnames in de Kitchen Recording Series. En er stikt ook een songboek bij. En dat is eigenlijk dus, ja, een boekje met allemaal zo... Ja, wat is dat? Partituren eigenlijk, met teksten. Die voornamelijk van Roland van Kampenhout zelf zijn. Even kijken, er staan ook wel een paar covers op, maar die zijn niet uitgeprint. Het zijn enkel de nummers van Roland zelf. Ja, songboek met een negental nummers erin. Ook lees een stukje voor dat Roland zelf schrijft op de achterkant.

Want what with the wonderful acoustics in this funky kitchen somewhere in the Belgian quarter of good old Köln? What with this glass-plated kitchen table covered with bottlenecks made of copper and porcelain? Old papers covered with wine and coffee stains, making it hard to read all the songs I wrote from the late 60s on until now. Bringing back memories, old love affairs, some good, some not so good. What with the wonderful artworks hanging on the wall behind my back, made by some Canadian poet-singer? What with Petra's coffee and Werner's dazzling record collection in the basement? What with the open window, so I can chain smoke my German Rothhändler cigaretten, since my Indonesian gudang garam are long devoured, all cartons empty? What with the cool vintage mixing board and ribbon mics? And last but not less important, the fine collection of old guitars ringing like a bell. Some other boys made the basement tapes. We, over here, made the kitchen tapes. I hope you have as much fun with it as we did recording. We gaan een stukje luisteren. Het is een prachtig nummer, vind ik zelf, getiteld Midnight Star. Ook prachtig nummer. Prachtige teksten, ja. Dat is hier volledig uitgeschreven in het boekje, dus het is uitnodigend om het eigenlijk zelf eens een keer proberen te spelen en te zingen. Ik ga het niet voorlezen nu, ik kan dat straks misschien nog doen. We gaan eerst Ronald van Kampenhout het zelf eens horen doen op het album Somewhere in the Mountains. Ronald van Kampenhout in the Kitchen Recording Series op Meyer Records.

Roland van Kampenhout met Midnight Star. En ja, mondharmonica. We gaan verder met mondharmonica op een ander plaat. Een ander soort. Maar het blijft wel Midnight, niet Star, maar Cowboy. Een fragmentje uit de soundtrack. Midnight Cowboy. Toet Stielemans. John Barry. Joe Buck rides again.

Joe Buck Rides Again. Een track uit de soundtrack voor Midnight Cowboy. Nou, in mijn herinnering was dat wel een goede film. Beetje triestig misschien. Met bekende acteurs, hè. Dustin Hoffman. En dan noemt hij een andere nader. John Voight misschien. Ja, John Voight, de grote. Dat is niet zijn achternaam, hè. De grote. Het is gewoon Voight. Een heel goede soundtrack. Met niet alleen muziek van John Barry, ook nog andere muziek, zoals op de achtergrond. Maar wel allemaal geproduced door, dacht ik. Wat gaan we nu horen? Wel, ik dacht, we kunnen het thema van Midnight Cowboy ook eens een keer gecoverd horen door bijvoorbeeld Faith No More. Er is een LP-uitgave geweest van de plaat Angel Dust. Dat dan er was een double vinyl pack met een exclusive mix van Midlife Crisis erbij. En dan stonden daar ook nog bij een cover van Midnight Cowboy, maar dat zal op de CD ook wel staan waarschijnlijk. En ja, nog eens beluisterd. Zo speciaal, zoals ze dan zeggen. Zoals ook het volgende nummer. Dus we gaan het niet spelen. We gaan iets anders spelen. We gaan een nummer spelen. Ook wel uit de maxi dus van Faith No More. Getiteld Crack Hitler. Plezante titel. Ah ja, het begint met Wawa gitaartjes. Niet op een Fender Stratocaster gespeeld. Ik denk dat eerder een Gibson

Greg Hitler van Faith No More. Een groep die ik in die tijd interessant vond. Voornamelijk vanwege de prominente aanwezigheid van de synthesizers. Op de achtergrond hier de cover van Midnight Cowboy van John Barry. En zo meteen nog zo'n beetje een intristere cover van een original. Maar eerst blijven we nog even in de wah-wah gitarkes.

Opening uit The Big Boss, een film met Bruce Lee, muziek van Joseph Koo en Wang Fu Ling. Zoals ik daarnet zei, gaan we eens luisteren naar een intrieste cover van een original. En waar heb ik het dan over? Ik zal eens kijken op de hoes. Waar ik het eventueel over zou hebben, maar ik vind ze niet, dus ja, maar ik weet het eigenlijk wel wat ik ga draaien. Hè. Man of Mystery, een nummer uit een tv-reeks, denk ik, bekend van een versie van The Shadows. Hier gaan we een zeer trage, waarom zeg ik intriest en niet triest? Ik weet het niet. We gaan eens luisteren naar een Vlaamse versie van dat nummer. Het is wel instrumentale muziek, maar ik noem het maar Vlaams. Het is een groep uit Antwerpen genaamd The Jokers. We luisteren naar hun versie. Ook uit de jaren 60 van Man of Mystery.

0: Man of Mystery door The Jokers. Triest of intriest? Ik weet het nog altijd niet. Op de achtergrond iets relatief vrolijk, denk ik. Maar het heeft misschien ook iets intriest, toch? When the Saints. Dat is hier. Ik heb ondertussen de LP vast. Of The Who's Guitar Explosion is dat. Een splitalbum van The Jokers en The Spotniks. Blijven in dezelfde periode. De Spotniks, dat is een Zweedse groep. We gaan luisteren naar Finse muziek. We gaan luisteren naar Kai Lind met... Dan kijk ik naar de plaat, want die groepsnaam is toch wel moeilijk voor mij. Jaakko Salon Orkesteri met het nummer Ikeunen.
1: Vaikka lauluni on kärjessä listojen, siitä välitä en laisinkaan. Tahdon sydämessä sun olla ykkönen, se ois menestys.

0: sydämesi suosi on saan. Kokonaan, kokonaan, kokonaan, kokonaan, kokonaan.
1: Kai Lind met Ik Kunnen. Een singeltje, ook een split. Aan de andere kant is de 4Cat. Allemaal Finse muziek. En ik dacht altijd dat iconen, dat dat dan icons zou betekenen, of iconen. Maar de vertaling naar het Engels is number one. Ik ga toch eens een keer live opzoeken wat dat wel klopt. Ondertussen op de achtergrond Kultainen Rengas. En dat betekent Little Band of Gold. Ja, dat geloof ik wel. Kultainen, een kilt. Ja, kilt, little Band, ja. Rengas, Gold. Ja. Maar die Keunen, dat gaan we net toch eens.

Ja, toch Fins voor nummer 1. Wel, daar gaat mijn link, want ik wou eigenlijk iets met iconen gaan spelen nu. Ik kon dat toch sowieso doen. We blijven wel in de wereld van de 7 inches, want dat was hier een 7 inch singeltje. We gaan er nu 3 na elkaar proberen te spelen. Ik zeg proberen, het kan mijn best doen. Het zijn allemaal nogal korte nummers. Het is een harder genre dat wat korter van stof is. En het is allemaal zo muziek uit, niet allemaal. We beginnen met iets uit de jaren 80, dacht ik. Icons, dus iconen of filth, met het nummer Used, Abused, Unamused. We gaan zo een beetje muziek spelen die qua gevoel en tekst wat toespeelt op de dag van vandaag en hoe die gepresenteerd wordt.

Used, abused, unamused, icons of filth uit Wales. Een buurt waar het dan schijnt ook veel Vlamingen aan een tijd gezeten hebben. Iets van een 700 jaar geleden, 800 jaar geleden. We blijven dus in die sfeer van de anarchistische punkmuziek. Ja, we gaan trouwens terug naar Finland. Met de groep Terveet Cadet, een EP getiteld The Horse, en, ook een 7-inch, een EP met daarop een stuk of 12 nummers. Hè. We gaan wel iets vrij humoristisch spelen naar mijn gevoel. En de afsluiter van het plaatje getiteld Metal Massacre.

Metal Massacre van Terveet Cadet. En ik heb daarnet gelogen. Ik heb gezegd dat ik drie van die sociaal geëngageerde punkachtige dingen achter elkaar ging spelen van singeltjes. Maar die Metal Massacre, dat vind ik toch een goede aanleiding om toch een beetje metal te spelen, ook in het kralenspel. Geen zware metal. Maar lichte metal, lichte zware metal, light heavy metal, The Four Horsemen. En dat is dan ook weer een link met die plaat van Terveet Cadet, want daar staat een, ja, die noemt Horse, voilà. Dat is een paardenplaat, van paard naar paardenplaat. Uit Kill 'Em All, Metallica, The Four Horsemen. Is een bootleg. Rare mix.

Dat waren Metallica. Het Kill 'Em All debuutalbum met The Four Horsemen. Ik had dat nog eens meegebracht, omdat ik... ik heb het vorige week nog tegen Jeroen over het album Brilliant Corners van Thelonious Monk. Dat niet altijd even gemakkelijk was om op te nemen. Dus vorige week speelden we het nummer Panonica. Dat viel dan eigenlijk nog mee qua opname zelf. Maar daar gebeurde dan iets mysterieus met de tape in het begin, waardoor het begin ietsje trager is en lager ook van toon, maar uiteindelijk is dat wel mooi. En voor de rest vind ik er in die opnames wel dingen gebeurd. Ja, dus die andere muzikanten die konden dat allemaal nog niet spelen. En, ja, ze staken dat dan een beetje soms op Thelonious Monk zijn compositie kunnen. Achteraf bekeken wel heel triestig lijkt. Over welk jaar is dat hier eigenlijk? Dat we spreken, ik denk 1955. En ja, dat is in dit geval interessant vanwege het technische aspect misschien. Dus er was al iets misgelopen met een tape bij Panonica. Maar in het nummer Brilliant Corners is er een tape, het medium tape en de mogelijkheid tot het snijden daarin. Was dat een goede zaak, want ze kregen het dus niet gespeeld. En er is verschillende keren gesneden geweest in de tape. Er is dus een edit gemaakt, omdat er geen enkele versie die ze hadden opgenomen volledig foutloos of aanhoorbaar foutloos was. En dus de producer Orion Keepnews, die heeft edits zitten maken van verschillende versies, om er dan één versie van te maken, dat op het album Brilliant Corners kwam in 1900. Maar ik kan gewoon 55 blijven zeggen. En ik dacht, ja, we gaan eens luisteren. En daardoor had ik dus ook Metallica bij. Waarom? Omdat Kirk Hammett van Metallica, de leadgitarist van Metallica, als hij terugblikt op de opnames van dit album Kill 'Em All, dan zegt hij, ja, we waren eigenlijk nogal zenuwachtig. En we zijn er eigenlijk alles nog veel sneller gaan spelen dan dat we spelen dat eigenlijk boven ons kunnen, die plaat Kill 'Em All. En ik denk dat dat wel een beetje is misschien, wat ik er eigenlijk ook wel leuk aan vind. Het is nog allemaal heel snel, hoor, dat precies. Het is echt wel een beetje demonisch snel. Misschien toch niet zo'n lichte metal eigenlijk. Ja, misschien toch, op zijn minst speed, hè. Speed metal. Maar kom, we gaan nog eens iets luisteren. De geëdite versie dus, of gewoon de versie van het gelijknamige album van Thelonious Monk, getiteld Brilliant Corners. Sonny Rollins op tenor sax, Ernie Henry op alt sax. En dat waren dan, ja, Oscar Pettiford, die het moeilijk had met het schema. Hier waren er twee maten te weinig. Bij Panonica waren er dan weer twee te veel, zo gezegd. Max Roach op drums. Onikut, Thelonious Monk & Co. Brilliant Corners. Mooi nummer.

Brilliant Corners uit het gelijknamige album van Thelonious Monk. We hebben nu even een metal en jazz break gehad. Want er waren eigenlijk drie opeenvolgende meer crusty anarcho-hardcore-achtige nummers aan het afdraaien op 7-inch singles. Wel nog eentje. Het is een spitsingle. Hier ik ook nogal blij mee was met en nog steeds blij mee ben met recentere van die op zijn minst discharge beïnvloede muziek. We gaan eens iets spelen, deze keer niet van Earthcrust Displacement, het is een spitsingle, maar we spelen iets van de andere kant, die is van een Amerikaanse groep genaamd Hellish View. Drie prachtige nummers. Het eerste heet Cold War Continues. Het derde heet Suffering and Resistance. En wij gaan nu luisteren naar Stacked Flesh, Hellish View.

Stacked Flesh. Prachtige stem, prachtige sound. Hellish View waren dat. Een groep uit Minneapolis, Minnesota, Amerika. Deze waren opnames uit de zomer van 2021. Mensen zijn fan van de Japanse groep Disclose. En het lied Kawakami. Een Japanse groep waarvan een van de leden zou gestorven zijn aan een overdosis alcohol. Wat me natuurlijk direct doet denken aan de Belgische groep Visions of War, waar ik niks van bij heb. Maar we gaan eens een keer luisteren via het munitiedepot naar de Japanse groep Disclose. Meer bepaald het nummer Mass Destruction and Death.

Prachtig nummer uit Yesterday's Fairy Tale, Tomorrow's Nightmare van Disclose uit Japan. En we gaan eens afsluiten. Hè. We gaan afsluiten. Het is 21 voor 3 en meestal rond deze tijd. Als ik het programma op mijn eentje maak zonder Jeroen, dan word ik het wel wat beu of dan ben ik uitgepraat of uitgespeeld. En dan zorg ik er nu dat we dus een keer 21 minuutjes goed gaan afzien, denk ik. Want we blijven in Japan met afzien muziek. Live Hitchokaidan. Ik heb de box niet bij. Het is op Final On Demand. Duits label. Het is een uitgave van 2006. Maar de muziek is van de jaren 80. We gaan luisteren naar een live opname van bij wijle toch wel noisy gezelschap, Hitchokaidan. Het is een opname in een loft in Shinjuku in Tokio uit 1988. En die duurt 28 minuten. Dus dat is ruimschoots voldoende om dit krallenspel af te sluiten. Veel succes, iedereen. Of toch een groot deel onder jullie. En om 15 uur kunnen we luisteren naar Kiss My Jazz op Radio Centraal 106.7 FM.

gitarist René Thomas had in zijn puberjaren het geluk een namiddag met Django Reinhardt te mogen musiceren. Die gaf hem toen een gehandtekende foto, opgedragen au futur Django Belge. En hij zat er niet ver naast. U hoorde Thomas in 1954 met L'Imbécile, dan in 1956 met Get Happy en hier zo met compaan Bobby Jaspar op dwarsfluit in Cole Porter's Birdie's Taste.

René Thomas en Bobby Jaspar. Nog zo'n grote luikenaar was Jacques Pelser, waarschijnlijk de meest populaire apotheker ooit op tenorsax. Hier in 1955 in Brussel met Hoes Blues, ook weer met René Thomas op gitaar.

Een opmerkelijke opname, uitgegeven als Innovation Jazz door Galerie Ino, de Innovation dus. Dit is Peltzer, nog een keer 3 jaar later in het voor de Expo 58 uitgegeven Jazz in Little Belgium. Don't Smile.

Tijd dan voor een derde luikenaar. Sadi op vibrafoon als solist bij een waanzinnig goede gitarist. Enig idee, welke gitarist?

Dat was Decafonie 1953. De laatste opname ooit van Django Reinhardt. Met Django voor het eerst op elektrische gitaar. Stel u voor wat dat had kunnen geven als hij dat had kunnen blijven doen. En met Sadi dus, de vibrafonist die absoluut niet voluit Sadi Lallemand wou genoemd worden. Hier zijn 1956. Met dezelfde Martial Solal die u daarnet ook al op piano hoorde. In het weemoedige Sadi's Sad.

Van Latin naar voorzichtige funk. Staat die in 1975 bij Francis Kopeters. In een Belgische collectors item. Funky Chimes.

het grote geweld dan. Staat hij in het toen al historische BRT Jazz Orkest. Met onder andere Etienne Verschuren aan het dirigeerstokje, onze eigenste Frits Sunderman als Freddy Sunder op gitaar en Nick Kletskowski op bas. What's in a name? Ik stond er bij en keek ernaar. Jazz Midland 1973. Honky Tonk Cats.

Terecht applaus. In 1987 zou Sadie nog eens een album opnemen onder eigen naam met een 9-koppige bezetting. Daaruit een opmerkelijke cover, arrangement van Sadie van Thelonious Monk's I Mean You. Met op trompet een jonge Antwerpenaar, de toen nog 30-jarige Bert Joris.

afsluiten doen we deze week met twee pareltjes uit de internationale carrière van onze luikenaars. Eerst Jasper en Thomas bij Chet Baker 1962. Daarna Thomas nog een keer bij Sonny Rollins 1958. Kiss My Jazz.

0: Dit was Kiss My Jazz, een uur lang retour à Liège. Met René Thomas, Jacques Pelzer, Bobby Jaspard en Sadi. Radio Centraal 106.7.
1: Wat doet papa nu?
0: Nu even niks niet meer. Sabiet is er. Huren is voor de buren.

volgende week is er natuurlijk weer Kiss My Jazz. Dan met Bob Brookmeyer. Bobby Jaspar blaast zijn laatste adem uit op de operatietafel van Bellevue Hospital, New York, februari 1963. Einde verhaal.

Yeah, you could smoke a spliff as much as you like. Dit is Hunische de Buren. Dit is een verzamelplaat van Funkmaster Flex, de mixtape volume 2, 60 minutes of funk

Die dat zo is verboden. Ja, Radio Centraal. Dit is Dr. Nico. Dieu de la guitare. Hun is verburen tot 6 uur vandaag.

Yes, en we gaan naar de Congo, we blijven in de Congo met Oké Jazz. Nummers van eind jaren 50, begin jaren 60.

Van een dubbele LP, Okay Jazz, de Loningisa Years, 1956 tot 1961. Cha-cha del Zombo.

Het is nummer Musica Telama. OK Jazz Orchestra. Onder leiding van François Luambo aka Franco.

Ne, ja, zo'n okay, jazz orkestra, je hoorde nog Ciudado con Amalo, dit is Mbongo na Ngai Judas. Ik heb hier een plaatje gekregen van niemand minder dan de drummer van onder andere Nick Cave en de Bad Seeds. Ook de drummer, alleen Larry Mullins heet hem. Dat is een van zijn aliases, want hij heet eigenlijk Toby Dammit. Gedrumd bij de Stooges ook 12 jaar. Met hip-hop, Swans, Nick Cave. Die was in de platenwinkel van de week. We hadden wat platen geruild. Waaronder hier een dubbele LP van hem. Luther en Toby. De plaat heet Carni Sutra, maar is blijkbaar al uit. Op cd gekomen, uitgekomen in 2002. Maar nu in 2026 is op een heel mooie dubbele LP. Ik heb geen idee wat dat voor muziek dat is. Dus we gaan find out zo dadelijk.

Yes, ja. Larry Mullins was juist een biografie aan het lezen op Discogs. Heeft daarmee ongelooflijk veel mensen samengewerkt. Ook 10 jaar met de Stooges getoerd, van 90 tot 1999. Een paar albums opgenomen met hip hop, met Swans en nog many other people. Ook met de Residents. Residents heeft hem veel samengewerkt. En zei tegen mij, ja, deze nummer, deze song you're gonna like. Hombres Machos.

0: Yes, Hombres Machos van Luther en Toby. Hier komen we nummers van To the Five Boroughs van de Beastie Boys.
1: Oh, what are you saying?

Yes, New York, Nueva York, 72. Very nice album.

Yes, dit is de geweldige Ranil Isu Conjunto Tropical. Op een plaatje op het Analog Afrika label.

Thank you.

Je hoorde daarnet de Gators met Gator Bait. Dit zijn de Vibrets, Humpty Dump. Het volgende nummer is Mary Jane Hooper.

precies. Toch iets mis met de... Met de plaat. Dit is... Jaloid. Met de plaat The Herbs of Dub.

Yes, dat was de Herbs of Dub van Jaloid. Dit is een dubplaat van Keith Hudson. De 1981 album by The Dark Prince of Reggae is a true dub masterpiece. Playing It Cool heet die plaat.

0: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juni, namelijk in de Dolor.
1: Ja, we moeten hier nog eens 30 jaar. Ja. Moeten wij nog een jingletje daarvoor
0: in? Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Heb jij iets of moet ik iets?

0: 26 juni, feestje van het amusementbedrijf.
1: 30 jaar bestaan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
1: Foo for the All-Girl Punk Band.
0: Ja.
1: Met Plastic Antabonga. En DJ Daniel de Botanicus. En DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker wel. Plezant werk. 30 jaar amusementbedrijf. Feestje in de Noord. Ja. Zeker erbij.

Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli. Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli.

Radio Centraal 106.7 MHz FM Stereo Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Kombucha heeft een opstoot gekend in populariteit over de hele wereld in de recente jaren. Het is een van de meest geconsumeerde gefermenteerde dranken op dit moment. Terwijl veel mensen deze drank verkiezen voor zijn opmerkelijke smaak, zijn onderzoekers bezig te kijken wat er precies in die drank aan de hand is gedurende de fermentatie en hoe de verschillende ingrediënten een invloed kunnen hebben op zijn eigenschappen. Wetenschappers van de Wroclaw Universiteit voor Omgeving en Levenswetenschappen van Wroclaw en Wroclaw Medical University hebben dus een onderzoek gestart naar één belangrijke vraag. Heeft het type van thee dat men gebruikt om kombucha te maken een invloed op het uiteindelijke product? Bevindingen wijzen erop dat dat een groter verschil uitmaakt dan verwacht. Onderzoekers hebben kombucha's vergeleken gemaakt uit zwarte, groene, witte, oolong en pu'er theeën. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Food Chemistry. Het type of thee gaat als een specifieke matrix optreden die het verloop van de gisting, de fermentatie, gaat vormen en dus een invloed heeft op de uiteindelijke samenstelling van de kombucha, zegt professor Helena Moreira van het departement Basismedische Wetenschappen en Immunologie van de Wroclaw Medische Universiteit. Individuele theeën verschillen in hun inhoud van polyfenolen, catechines, cafeïne en andere bioactieve componenten die dus tijdens die fermentatie dan gemetaboliseerd gaan worden door de SCOBY-microorganismen. En de SCOBY is dat samenleving van organismen die in dat in dat zwammetje zitten of in dat ding dat dus drijft op de oplossing van de thee tijdens het fermenteren, dat dan ook vermeerderd kan worden en doorgegeven. Daardoor ziet men dat het fermentatieproces gaat verlopen met een verschillende dynamiek en het uiteindelijke drank dus verschilt in zowel chemische als aromatische profielen. Dus die SCOBY wordt gebruikt tijdens het maken van de kombucha, het symbiotische cultuur van bacteriën en gisten. En men fermenteert daarmee gezoete thee. Gedurende de fermentatie is er een hele reeks complexe biochemische veranderingen die optreden. Eerst gaat de gist de suikers omzetten in alcohol en koolstofdioxide. En dan gaan de bacteriën deze componenten omzetten in organische zuren, voornamelijk azijnzuur en gluconzuur. Deze zuren zorgen voor die zure smaak, gekende vertrouwde smaak van de kombucha. Het proces verandert ook heel wat van de natuurlijk optredende componenten van de thee. Onderzoekers hebben veranderingen opgemerkt in polyfenolen, catechines en vluchtige componenten die bijdragen aan smaak en aroma. Op hetzelfde moment ziet men dat transformatie van polyfenolen en vluchtige aromatische componenten in de thee dus plaatsvinden. Daardoor ziet men dat dus die drank zijn karakteristieke zure, lichtjes sprankelende smaak krijgt en vaak een meer complex aroma krijgt, zegt professor Helena Moreira. Het team ontdekte hogere niveaus van componenten geassocieerd met florale en fruitige aroma's, waaronder linalool en 2-fenylethanol. Deze substantie worden ook van nature uit teruggevonden in bloemen en essentiële oliën. Op hetzelfde moment zien we dat verschillende componenten aanwezig in vers gebrouwen thee verdwijnen naarmate de fermentatie voortgaat en vervangen worden door nieuwe metabolieten aangemaakt door de micro-organismen in de SCOBY.
Om deze veranderingen in detail te gaan bestuderen, hebben de onderzoekers geavanceerde chromatografische methodes en massaspectrometrie gebruikt. Dit heeft hen in staat gesteld om honderden chemische componenten dus op te sporen en de compositie van kombucha's gemaakt op basis van verschillende theevariëteiten te vergelijken. Het meest verrassende aspect was de schaal van de veranderingen die optreden gedurende de fermentatie en hoe sterk dit dus afhankelijk is van het type thee dat gebruikt wordt, zeggen de wetenschappers. Ondanks dus identieke gistingsomstandigheden ziet men dat men kombucha's gaat verkrijgen met zeer afzonderlijke profielen van vluchtige aromatische componenten. De studie bracht ook aan het licht dat kombucha's gemaakt van verschillende theeën kunnen verschillen in hun biologische eigenschappen. Onder alle variëteiten die getest werden, ziet men dat de kombucha's gemaakt op basis van groene thee en oolongthee de sterkte antioxidantactiviteiten gingen vertonen en de grootste capaciteit om vrije radicalen te neutraliseren. Vrije radicalen zijn zeer reactieve moleculen die cellen kunnen beschadigen en bijdragen aan veroudering. Daarom zijn dus wetenschappers bezig met actief antioxidanten te bestuderen en hun mogelijke rol in het ondersteunen van gezondheid. De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat het type thee een invloed heeft niet alleen op de smaak en het aroma, maar ook op de biologische activiteit van de kombucha, benadrukt professor Helena Moreira. Een bijzonder interessante resultaten werden bekomen voor kombucha's gemaakt, dus uit groene en oolongthee, die de hoogste biologische potentieel vertonen. Het onderzoek waarschuwt dat deze bevindingen afkomstig zijn van laboratoriumanalyse en nog niet geïnterpreteerd kunnen worden als bewijs van specifieke gezondheidsvoordelen in mensen. Verdere klinische studies zijn noodzakelijk om duidelijk de impact van bepaalde types van kombucha op de menselijke gezondheid te bevestigen, zeggen de onderzoekers. De groeiende interesse in de kombucha maakt deel uit van een groter specifieke toespitsing op gefermenteerd voedsel. Onderzoekers zijn steeds meer aan het onderzoeken hoe de fermentatie de beschikbaarheid van bioactieve componenten kan verbeteren, nieuwe metabolieten kan aanmaken en invloed heeft op het darmmicroflora. Gefermenteerde voedsels staan op dit moment in het centrum van de wetenschappelijke interesse, omdat ze traditionele technologieën combineren met moderne benaderingen naar gezondheid en voeding, zegt Helena Moreira. Kombucha is een zeer goed voorbeeld hoe een product waarbij chemische compositie, biologische activiteit en een zintuigelijk profiel als resultaat van complexe interactie tussen het ruwe materiaal en de gefermenteerde micro-organismen optreden. De bevindingen belichten ook dat kombucha niet gezien moet worden als één enkele uniforme drank. De thee die gebruikt wordt als het startingrediënt kan een significante invloed hebben, zowel op de chemische als de sensorische karakteristieken van het uiteindelijke product. Groene thee kombucha heeft een

Een studie gepubliceerd in Nature suggereert dat de ontdooiende permafrost een onverwacht effect kan hebben op de koolstofcyclus. Men weet reeds lang dat de smeltende permafrost, de smeltende bevroren grond, bekend staat voor het vrijstellen van broeikaseffectgassen. Maar onderzoekers ontdekten dat het ook een natuurlijk proces versterkt dat daartegen de koolstofdioxide uit de atmosfeer gaat verwijderen. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Umea Universiteit in Zweden en van de Oost-China Normale Universiteit in China. Naarmate de globale temperaturen stijgen, ziet men dat de permafrost in vele gebieden aan het onttooien is, waarbij lang bevroren organische materie wordt blootgesteld. Microben breken deze oude koolstof af en stellen daarbij broeikaseffectgassen vrij, waardoor vele wetenschappers het onttooien van de permafrost primair zien als een groeiende uitstoot, een groeiende bron van broeikaseffectgassen. Maar nu is er een nieuwe studie die wijst naar een ander proces dat op hetzelfde moment plaatsgrijpt. Naarmate de bevroren grond gaat degraderen, ziet men dat voorheen begraven mineralen blootgesteld worden en dat water meer gaat interageren met de rotsoppervlakte. Deze veranderingen versnellen de chemische verwering, een proces dat atmosferische koolstofdioxide consumeert. Volgens de onderzoekers kan deze door verwering gedreven koolstofopname significant de hoeveelheid CO2 verminderen die vrijgesteld wordt door rivieren. In sommige gevallen ziet men dat het deze uitstoot zelfs volledig gaat overtreffen. Om dat fenomeen te onderzoeken heeft het team 50 rivieren bestudeerd in het Qinghai Tibet Plateau, de grootste hoogte cryosfeer buiten de polaire gebieden. Ze analyseerden de CO2-uitstoot van rivieren, opgelost koolstof, isotopische tracers en geochemische modellen om beter inzicht te krijgen hoe het onttooien van de permafrost een invloed heeft op de koolstofcyclus. De resultaten toonden dat de onttooiende landschappen de chemische verwering versterken, waardoor koolstof in opgeloste inorganische vorm wordt gevormd, terwijl gelijktijdig CO2 uit de atmosfeer wordt weggenomen. Men ontdekte dat de rivier CO2-uitstoot afnam, terwijl de koolstofopname door de rotsverwering toenemen naarmate dus de permafrostbedekking afneemt, zegt Li Wei Zhang, biochemicus van de Oost-Chinese Normale Universiteit. In sommige onderzoeksopstellingen, waar de permafrost kleine eilandjes is opgebroken, ziet men dat voor verwering gedreven koolstofopname groot genoeg was om zelfs dus de CO2-uitstoot van de rivieren die ermee gepaard gaat te overtreffen. Naarmate over heel het studiegebied schatten de onderzoekers dat de verwering van rotsen ongeveer 35% van de koolstofdioxide-uitstoot van de rivieren kan dus compenseren. Het effect varieert afhankelijk op de mate van de permafrostbedekking. Gebieden met continue permafrost vertoonden slechts een kleine compensatie. Gebieden met discontinue of geïsoleerde permafrost zag men soms dat de verwering gedreven koolstofopname 100% van de rivier CO2-uitstoot ging overtreffen. Deze bevindingen wijzen erop dat de koolstofopname door geologische processen in sommige situaties de koolstofuitstoot van biologische activiteit kan overtreffen en compenseren. De studie gaat het idee in vraag stellen dat het onttooien van de permafrost alleen als een bron van koolstofuitstoot gaat functioneren. Wanneer bevroren bodems onttooien, ziet men dat de rivieren grote hoeveelheden oude organische koolstof ontvangen. Micro-organismen zetten deze om
een deel van het materiaal om in koolstofdioxide gassen, broeikaseffectgassen, die in de atmosfeer terechtkomen. De nieuwe bevindingen suggereren dat geologische processen die naast deze biologische processen optreden, daarentegen een deel van deze uitstoot kunnen helpen compenseren. De onderzoekers benadrukken dat het verweren van de rotsen niet gezien moet worden als een eenvoudige of permanente oplossing voor klimaatswijziging. De koolstofcyclus in onttooiende omgevingen is zeer complex en sommige verweringsreacties kunnen ook CO2 vrijstellen, afhankelijk van de mineralen die betrokken zijn. In plaats daarvan belicht de studie een belangrijk mechanisme dat niet volledig vertegenwoordigd wordt in vele klimaat- en koolstofcyclusmodellen. De bevindingen tonen dat biologische en geologische koolstofcyclussen nauw met elkaar verbonden zijn, zegt Jan Karlsson, professor departement Ecologie, Omgeving en Geowetenschappen van de Umea Universiteit. Om te verstaan of onttooien van permafrost uiteindelijk de klimaatswijziging, de klimaatsopwarming gaat versterken of dempen, moet men zowel de koolstof vrijgesteld van de oude bodems en de koolstof geconsumeerd

0: landbouw- en graslandsysteem in Europa en Noord-Amerika. Veel minder is gekend over hun effect in dus de natte landbouwlandschappen, zoals dus bijvoorbeeld rijstvelden, die meer verspreid zijn over Azië en een belangrijk levensgebied bieden voor wildleven dat afhankelijk is van natte gebieden. Deze levensgebieden nemen ook af over heel de wereld. Centrale vraag van de studie is: gaan die schuilgordels en andere houtachtige lineaire eigenschappen alle landbouwgebied vogels ten goede komen? In gelijke mate in landbouw, natte weilanden, landschappen? Of gaan ze dus bepaalde soorten benadelen die afhankelijk zijn van open leefgebieden, zegt Masumi Hisano, professor van Hiroshima Universiteit Graduate School of Advanced Science and Engineering. Die vraag is belangrijk omdat die natte landbouwgebieden twee rollen dienen. Naast dat ze dus het voedsel produceren, functioneren ze ook als een soort substituut voor moerasgebieden voor vele vogelsoorten, waaronder migratievogels die dus langs belangrijke vliegroutes, belangrijke migratieroutes vliegen. Als die schuilgordels de habitatkwaliteit verminderen voor grasland en natte weilandvogels en moeraslandvogels, dan gaan beschermingsinspanningen die worden uitgevoerd om biodiversiteit te verhogen, mogelijke onverwachte gevolgen hebben. Om dit te onderzoeken hebben de onderzoekers zich toegespitst op landbouwgebied rond Lake, het meer Kaho-Kugata in centraal Japan. In dat landschap heeft men grote gebieden van rijstvelden samen met lotusvelden, gecultiveerde gewasvelden en weiland. In dit gebied zijn er regelmatig zeer strenge winterwinden en stormen, waardoor die schuilgordels een algemene eigenschap zijn die gebruikt worden om die landbouwvelden te gaan beschermen tegen windschade. Het meer Kaho-Kugata is ook een belangrijke stopplaats langs de Oost-Aziatische, Australasiatische vluchtmigratieroute. Migratievogels gebruiken dit gebied gedurende verschillende seizoenen, waarbij dus overwinterende soorten de koudere maanden daar doorbrengen en broedsoorten het gebied in de zomer bezetten. In dat gebied van meer Kaho-Kugata heeft men reeds meer dan 300 vogelsoorten waargenomen. Het team heeft vogeloverzichten tellingen uitgevoerd in februari en maart 2021 en in juni 2023 met een punttellingsmethode om de vogelsovervloed en diversiteit te tellen. Het onderzoek heeft ook een duidelijke ecologische effect gemeten. Die schuilgordels ondersteunen de vogels geassocieerd met struiken en dus heggen. Op hetzelfde manier ziet men dat ze substantieel de overvloed van graslandvogels, de diversiteit van moeraslandsoorten gaan verminderen, die afhankelijk zijn van grote open gebieden. Men ontdekte dat de overvloed van graslandvogels meer dan 70% lager was op sites in de nabijheid van die schuilgordels in vergelijking met open sites die na ongeveer een kilometer daar vandaan gelokaliseerd waren. Volgens de onderzoekers wijzen deze resultaten erop dat zelfs relatief nauwe rijen van bomen significant een invloed kunnen hebben welke vogelsoorten in staat zijn een landschap te bewonen. Eigenlijk kan men dus op een eenvoudige manier hierover denken dat die schuilgordels als een ecologische muur optreden. De onderzoekers verklaren dat terwijl die schuilgordels levensgebied mogelijkheden bieden voor sommige soorten, ze de bruikbare ruimte kunnen verminderen voor vogels die in een open omgeving gaan nestelen en voeden. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld toenemende druk van predatoren ondervinden. De studie biedt duidelijke kwantitatieve aanwijzingen dat kleinschalige landschapeigenschappen grote ecologische gevolgen kunnen hebben, direct relevant voor het plannen van landgebruik en beheer van de omgeving, zegt Hisano. In plaats van dus bomen te gaan neerzetten als goedaardig of schadelijk, zeggen de onderzoekers dat de resultaten het belang belichten van waar en hoe de bomen worden ingeschakeld in landbouwlandschappen. Biodiversiteitsvriendelijk landbouwlandbeheer moet een balans vinden tussen structurele complexiteit en de ecologische noden van open levensgebiedsoorten, in bijzonder in landschappen waar natte weilanden reeds zeer zwaar worden aangepast door mensen, zegt Isano. Het team argumenteert dat het bijzonder relevant is omdat vele landbouwbeschermingsprogramma's het aanplanten van bomen zeer sterk aanmoedigen. En men nu dus ziet dat dat gebeurt zonder dat men in overweging neemt hoe deze veranderingen volledige vogelgemeenschappen kunnen wijzigen. Onderzoekers zeggen dat toekomstige studies zouden moeten onderzoeken hoe specifieke schuilgordelskarakteristieken, waaronder dus breedte, hoogte, ruimtelijkheid, configuratie, afstanden tussen de bomen en de boomsoort samenstelling, een invloed hebben in het wildleven in dus verschillende gebieden en seizoenen. Ze hopen ook om beter de indirecte effecten te verstaan, zoals hoe die schuilgordels dus de predatoractiviteit en de levensgebiedverbondenheid kunnen beïnvloeden, wat dan ook op zijn beurt een invloed kan hebben op de vogelpopulaties. Uiteindelijk is het doel om bewijsgebaseerd ontwerp te kunnen bieden voor agro-omgevingsbeleid dat wordt toegepast in die natte gebieden, in die natte weilanden, landbouwgebieden over heel de wereld. In plaats van één enkele oplossing naar voren te schuiven, zoals het planten van meer bomen overal, moet men landschapniveau planningen ondersteunen die open leefgebieden en houtachtige eigenschappen combineert op manieren die diverse vogelgemeenschappen ondersteunen en het ecosysteemfunctie ondersteunen die ze bieden. Door dat te doen kunnen de natte weilanden productief blijven voor mensen, terwijl ze ook als een vitale levensgebieden gaan dienen voor wildleven in een zeer snel veranderende wereld.
1: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli.
2: Moeten we nog een jingletje daarvoor in
1: Ah ja, dat zou wel tof zijn.

0: Dus aankondiging 26 juni. Feestje van het amusementbedrijf.
1: 30 jaar hier staan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan en daarna 26 juni met
1: Foo for the All Girl Punk Band.
0: Ja.
1: Met
0: Plastic
1: Antaboe. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen op het Antwerp. 30 jaar amusementbedrijf.
2: Feestje in de Noord.
0: Ja. Zeker de prijzen.

Radio Centraal, 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB+, met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over het natuur van in huis heeft. Met dat

30 jaar geleden gebruikt werd, of het plaatje dat 30 jaar geleden gebruikt werd, dat ging al bij het begin van het amusementsbedrijf, het programma op Radio Centraal. Waar ik dus op dat moment bij betrokken was. En wat dat nu dus zijn 30-jarig bestaan viert. In de Nor, vrijdag 26 juni, dus deze vrijdag vanaf 8 uur. 30 jaar het amusementsbedrijf in de Nor. Met optredens en DJ-sets. En een Radio Centraal cocktailbar en dergelijke promotiestand. En ondertussen is de zonnewende voorbij. De kortste nacht hebben we gevierd. Dus tijd voor ook nog het feest van de vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. De verlichting.

Ja, het 14SBF-feest wordt dit jaar een middag- en avondprogramma. Zondag 12 van 12 tot 12, dus van middags tot middernacht, op een dorpsfeest, een 14e dorpsfeest, op het Vredesplein. Dat is

0: ter hoogte van dus, Café Tati Victor Jacobslee 69 in Berchem. Ja, en dus, maar dat eerst dus 30 jaar het amusementsbedrijf deze vrijdag in de Nor, 26 juni. Staat van 8 uur, ja. En dan daarna ook nog live uitzendingen van Pinkwave. Vanaf het Antwerp Queer Arts Festival in Kunsthal Extra City in de Kerk van de Provinciestraat. Dus op zaterdagmiddag en zaterdagavond een uitzending vanuit de Nor, vanop de Nor. De kern in de Nor. Dus optredens van Han Benink en Joachim Badenhorst. Die daar gaan optreden. Dat is tussen 8 en 11 uur 's avonds dan. Een heleboel activiteit die te wachten staat.
1: Wow! Stop up!

chemische componenten die werden geïntroduceerd om te helpen in het herstel en de bescherming van de ozonlaag van de aarde, hebben mogelijk een onverwacht omgevingsmilieuprobleem veroorzaakt. Volgens een nieuwe studie zijn sommige van de substanties die de ozonbeschadigende chemische stoffen hebben vervangen, nu verantwoordelijk voor het verspreiden van grote hoeveelheden van een onverwoestbare chemische component over heel de aarde. Onderzoekers onder leiding van Lancaster University schatten dat de vervangstoffen voor de CFC's, CFK's, dus chloorfluorkoolwaterstoffen, en bepaalde verdovingsmiddelen ervoor hebben gezorgd dat ongeveer een derde van een miljoen ton trifluorazijnzuur zijn terechtgekomen in de atmosfeer en daarna op het oppervlak van de aarde tussen 2000 en 2022. De bevindingen suggereren dat het probleem nog steeds groeiend is. Omwille van dat sommige van deze vervangende chemische componenten in de atmosfeer blijven gedurende tientallen jaren, verwacht men dat die trifluorazijnzuurproductie van deze dus afkomstig uit deze bronnen op het aardoppervlak een piek zou kunnen bereiken ergens tussen 2025 en 2100. De studie werd gepubliceerd in Geophysical Research Letters en daar heeft men vergevorderde chemisch transportmodel gebruikt om op te volgen hoe bepaalde chemische componenten zich door de atmosfeer bewegen, reageren met andere substanties en uiteindelijk terugkeren naar het aardoppervlak. Met deze benadering hebben de onderzoekers berekend hoeveel trifluorazijnzuur geproduceerd wordt wanneer hydrofluorokoolstoffen en chemische gebruikt in adembare verdovingsmiddelen afbreken in de atmosfeer. Die hydrochlorofluorokoolwaterstoffen en die hydrofluorokoolwaterstoffen worden zeer op grote schaal gebruikt in dus koelelementen en airconditionings. Hoewel deze componenten, gekend als F-gassen, gradueel uitgefaseerd worden volgens het protocol van Montreal en het later bijvoeging van Kigali, ziet men dat hun concentratie in de atmosfeer blijft stijgen. Trifluorazijnzuur maakt deel uit van een grotere familie van synthetische chemische componenten die per- en polyfluorineerde alkylsubstanties worden genoemd. Als u dat zou bekijken als afkorting, is dat PFAS. PFAS staan algemeen gekend als eeuwigdurende componenten, omdat ze dus niet afbreekbaar zijn en in het omgeving kunnen blijven gedurende extreem lange periodes. Wetenschappers zijn nog steeds bezig om te onderzoeken wat de lange termijn effecten zijn van dat trifluorazijnzuur. Het Europese Chemische Componentagentschap klassificeert deze chemische stof als schadelijk voor in het water levend leven. Onderzoekers hebben ook trifluorazijnzuur aangetroffen in menselijk bloed en urine. Daarnaast heeft de Duitse Federale Dienst voor Chemische Stoffen recent voorgesteld dat trifluorazijnzuur als potentieel giftig voor menselijke voortplanting te beschouwen. Sommige agentschappen wijzen er wel op dat de huidige niveaus in de omgeving beneden de drempelwaarden zijn die verwacht worden om mensen schade toe te brengen. Maar er zijn heel wat bezorgdheden omdat dat trifluorazijnzuur zich blijft opstapelen en extreem moeilijk te verwijderen is eenmaal dat het in het milieu terechtkomt. Deze groeiende opstapeling heeft steeds meer de roep ondersteund om dus trifluorazijnzuur als een potentiële planeetgrensbedreiging te beschouwen. De studie toont dat die vervangingen voor de CFK's waarschijnlijk de dominante atmosferische bron van die trifluorazijnzuur zijn, zegt Lucy Hart, onderzoeker van Lancaster University, belangrijkste auteur van de studie.
Dit belicht echt het bredere risico dat in ogenschouw moet genomen worden bij het reguleren. Wel, wanneer vervangende schadelijke chemische stoffen, zoals ozon, afbrekende CFK's, moeten vervangen worden. Om de berekeningen te gaan testen aan de werkelijkheid, heeft het team gemodelleerde schattingen van de trifluorazijnzuurproductie van afbraak van andere chemische componenten in de atmosfeer vergeleken met afzettingen in de echte wereld, waaronder regenwatermetingen en dus ijskernboringen in het Arktische gebied. Het model heeft gegevens gebruikt van een wereldwijd opvolgingsnetwerk dat atmosferische concentraties van de brongassen en hun geografische distributie opvolgt. Naarmate deze gassen reageren met andere atmosferische componenten, ziet men dat ze uiteindelijk afbreken en trifluorazijnzuur vormen. Onderzoekers hebben ook realistische weerpatronen in de simulaties ingebouwd. Trifluorazijnzuur kan naar het oppervlak van de aarde terugkeren door regenval of direct uit de atmosfeer op land en water terechtkomen. Een van de meest opmerkelijke bevindingen in de studie heeft betrekking op het Noordpoolgebied. Het model wijst erop dat nagenoeg alle trifluorazijnzuur dat daar wordt waargenomen afkomstig is van de afbraak van de vervangingschemische componenten voor de CFK's. Ondanks dat het gebied zeer ver verwijderd is van belangrijke bronnen van uitstoot. Resultaten belichten hoe efficiënt deze chemische componenten over de wereld kunnen reizen. De vervangingen voor de CFK's hebben zeer lange levensduur en in staat dus in de atmosfeer getransporteerd te worden van een punt van uitstoot naar verafgelegen gebieden zoals het Noordpoolgebied, waar ze dan af kunnen breken om trifluorazijnzuur te vormen, zegt Lucy Hart. Onderzoekers zeggen dat de bevindingen de nood onderstrepen voor een beter inzicht in de vervuiling door trifluorazijnzuur en zijn potentiële impact.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We beginnen deze uitzending met een paar zomerse muziekjes. We begonnen met de Loving Spoonful uit 1966, Summer in the City, van het album Hymns of the Loving Spoonful. En we bleven nog rond de Summer of Love, die was een jaar later, met de Lemon Fog Summer van verzamelaar Acid Visions, The Complete Collection. En we gaan nog een paar nummertjes door, want we blijven in de USA. En dit zijn The Doors met Waiting for the Sun van het Morrison Hotel album 1970.

En ik heb ook nog twee postpunk songs over de zomer. De March Violets waren dat met Walk Into the Sun. Een nummer uit 1984. En ik heb het op de box The Palace of Infinite Darkness. Een compilatie uit 2022. En ik heb ook nog een compilatie bij van Sad Lovers and Giants. Where the Light Shines Through. 1981-2017. En we gaan er een song uit draaien. Uit 1987, Summer and Smoke.

Sad Lovers en Giants, A Summer and Smoke. En zoals steeds heb ik hier weer een paar promotjes bij om te bespreken. Het zijn er vandaag twee van het Winter Light label uit Haarlem. En het eerste album dat we gaan bespreken is van de act Brood Dog en het heet Deliro. Achter Brood Dog schuilt een Jaroslav Gavriliuk uit Belarus, Wit-Rusland. Onder de naam Brood Dog creëert deze Wit-Rus duistere filmische en industriële klanklandschappen. Hij schrijft, produceert, performt en mastert al zijn muziek volledig zelf en is ook actief als producer binnen de dog ambient en industrial scene. Brood Dog staat als naam voor een zware, broeiende duisternis en voor de gitzwarte klankkleur van het project. Het is naar mijn interpretatie de muzikale vertaling van een psyche die vastzit in een eindeloze spiraal van somberheid en diepe herinneringen, het obsessief piekeren over sombere gedachten. Brood Dog bracht al een handvol digitale albums uit en recentelijk een paar fysieke cd's op Cryo Chamber. Vorig jaar verschenen op dit label zowel het album Over Voltage als een samenwerking met het Moldavische Doc Ambient project Tserwich. Supra Memoriam heette dat. En nu ligt hier dus het album Deliro, het zit in de cd-speler. 10 tracks staan erop, het duurt 44 minuten. Dit is het eerste album op het Nederlandse Doc Ambient label Winterlight. In 10 nummers Blackened, Isolationist, Ambient weeft Deliro een rijk gelaagd klanklandschap van vervormde klanken. Brood Dog creëert een breed auditief tapijt dat luisteraars door grimmige minimalistische soundscapes leidt, soms hard, maar tegelijkertijd uiterst gedetailleerd. Pulserende ritmes en beklemmende minimale melodieën verweven zich doorheen de veellagige muziek. Deliro is het Esperanto-woord voor delirium, oftewel het ijlen. De titel staat voor een acute staat van verwarring, een koortsdroom, waarin de grens tussen de realiteit en de hallucinatie volledig vervaagt. Het album fungeert als een sonische weergave van deze mentale toestand. Within the shadows of reason, memory whispers its forgotten truths, staat er niet voor niets gedrukt op een van de binnenpanelen van het prachtig vormgegeven 6-panel digipack, uitgegeven in een oplage van 200 stuks. Het artwork is van de hand van de Nederlandse kunstenares Patricia Schoonenberg. Het speelt met texturen en organische duistere vormen om het gevoel van een delirische toestand te versterken. De tracks op het album nemen je mee in de disoriëntatie en de psychologische isolatie van het ijlen. Deliro daagt de zintuigen uit en nodigt uit om de delicate balans tussen verlatenheid en schoonheid te verkennen. De muziek balanceert tussen rauwe, vervormende geluidstexturen en minimalistische, desolate soundscapes. Zware, diepe drones en kosmische sferen wisselen af met pulserende ritmes en emotionele lagen. De muziek voelt tegelijkertijd hypnotiserend, beklemmend en melancholisch aan en is ontworpen om diepe herinneringen en introspectie op te wekken, als in een koortsdroom of delirium. De tracks voelen niet zozeer aan als losse nummers, maar als opeenvolgende hoofdstukken van dezelfde koortsdroom. Lange uitleg, maar er komt weldra een nummer aan. Het openingsnummer, The Realization, zet direct de toon voor het hele album, zowel muzikaal als thematisch. De titel verwijst naar een psychologische toestand waarin de wereld om je heen onwerkelijk aanvoelt. Muzikaal vertaalt Gavriliuk dit naar een desolaat, ijskoud klanklandschap vol vervormde, sonische texturen die je langzaam loskoppelen van de realiteit. Het begint met ijzige, desolate drones die langzaam aanzwellen. Het introduceert de luisteraar in de beklemmende, koortsachtige droomwereld van Deliro. Ontkoppeld van de realiteit raak je alzo in het delirium. Luister maar.

Dit was de eerste track van het album Deliro van Brood Dog uit Belarus, Wit-Rusland. De openingstrack, dus Derealization. En dan komt de titeltrack Deliro, vervolgens de track Inspiration. En dan volgt een andere opmerkelijke track, Dead Valley, de vierde. Dit stuk leunt zwaar op de blakend en isolationistische ambientstijl van het project. Het roept het gevoel op van een gigantische onherbergzame leegte. Diepe bassen en minimalistisch geurende drones bootsen een verstikkende dorre omgeving na, waarin de luisteraar volledig op zichzelf wordt teruggeworpen.

Dead Valley van Brood Dog uit Belarus. Van het album Deliro, uitgekomen op het Nederlandse Winterlight label. Mijn favoriete track heet Broken Souls. Deze vijfde track vormt het absolute emotionele middelpunt van het album. Waar andere tracks op het album vooral focussen op ijzige leegte of imminente dreiging, raakt Broken Souls een diep menselijke snaar. De titel zegt het al. Broken Souls verklankt de scherven van een beschadigde psyche. Muzikaal uitzicht dat in een prachtige maar gitzwarte balans. Het is een van de meest introspectieve nummers, waarin de blackened ambient plaatsmaakt voor pure emotionele zwaarte. Het nummer fungeert als het breekpunt van de plaat halverwege de reis. Brood Dog met Broken Souls.

Broken Souls, mijn favoriete track van het album Deliro van Brood Dark uit Wit-Rusland. De volgende, de zesde track, heet Elements Memory. De focus verschuift nu van de interne menselijke pijn van de gebroken ziel naar een abstractere, koudere herinnering van de elementen. De emotionele zwaarte maakt plaats voor een minimalistisch, wijds en ijzig klanklandschap. Alsof de storm in de ziel is gaan liggen en je achterblijft in een desolaat, bevroren landschap waar alleen nog de echo's van de elementen of de natuur hoorbaar zijn. Dit wordt verklankt met diepe bassen als een constante stroom onder de ijzige drones. Elements Memory.

Elements Memory was dit. De zesde track van het album Deliro van Brood Dog uit Wit-Rusland. Track 7 Neurotransmission focust vervolgens op de biologie van het brein zelf met nerveuze gedetailleerde glitches en pulserende frequenties die de synaptische activiteit in de hersenen nabootsen. Binnen het concept van het delirium interpreteer ik het als een kortsluiting of overprikkeling in de hersenen waarbij signalen vervormd raken. No One Will Come to the Rescue, de achtste track, weerspiegelt daarna een diep gevoel van isolement en uitzichtloosheid, gekenmerkt door een verstikkende sfeer en minimalistische drones. Dan komt echter een spirituele overgang in The Path to Reincarnation, de voorlaatste track en uiteindelijk de ultieme berusting in de slottrack, de tiende Nothing. Deze afsluitende track, Nothing, dient als het thematische en filosofische eindpunt van de muzikale reis waar het album begon met de psychologische ontkoppeling in Derealization, eindigt het delirium hier in de totale leegte. Nothing staat voor het moment waarop alle koortsachtige hallucinaties, angsten en herinneringen wegvallen en er absolute stilte overblijft. Met een speelduur van exact 3 minuten is het het kortste nummer van het album. De muziek bouwt niet langer op, maar lost letterlijk en vrij abrupt op in het niets en de ultieme berusting. Het is het sonische zwarte gat dat de luisteraar na de intense reis weer achterlaat in de stilte van de realiteit. Dit album, Deliro, brengt een soort brain music of hersenmuziek, een verklanking van hersengolven of zenuwsignalen. Het soort verklankte psychologie en neurobiologie, zoals we dat ook terugvinden bij een act als Jarl, de Zweed Erik Jarl op het Poolse Zoharum-label. Voor de Deep Ambient en Drone Dog Ambient van is het weer een heel mooie aanwinst. En dan gaan we er nog eentje laten horen van Brood Dog en het album Deliro, namelijk No One Will Come to the Rescue. Met een diep gevoel van isolement en uitzichtloosheid, gekenmerkt door een verstikkende sfeer en minimalistische drones. Luister maar.

0: Dit was het album Deliro van Brood Dog uit Wit-Rusland. Indirect bespreken we nog een ander album van het Winterlight label. Maar eerst vestigen we nog eventjes de aandacht op een Belgische act die ik ook altijd in de uitzending tracht te steken. En dit is deze keer Machinery Directive uit het Waasland, uit Sint-Niklaas. Hij bracht een album uit op het eveneens Sint-Niklaas label EE Tapes. En dat heet Fate into the Territory. Het is ook een soort duistere ambient industrial. En het nummer Aileen gaan we draaien van Machinery Directive.
1: Seven men.
2: Yes,
1: and I'm asking you, what got you to kill the seven men?
2: And I'm
1: men?
2: Telling you, because the cops let me keep killing them, Nick. Don't
1: but
2: you
1: not,
2: get it?
1: Not everybody is killing seven people. So there must have been something in you that was getting you...
2: Oh, you are lost, Nick!

Aileen was dat van Machinery Directive. Het is een nummer over een Amerikaanse seriemoordenares en in het nummer hoor je ook samples van haar allerlaatste interview dat ze gaf aan een journalist de dag voor haar terechtstelling. En ik heb hier dus nog een ander promoschijfje bij om te bespreken van het Winterlight label uit Haarlem, The Grey Lake. En het album is, het is een eponiem album, dus dat wil zeggen, het heet gewoon The Grey Lake, zoals het project. En The Grey Lake is een long distance samenwerkingsverband tussen twee artiesten, ontstaan uit een uitwisseling van tones, drones, found sounds en field recordings. De naam van het project weerspiegelt de identiteit en de creatieve benadering van beide artiesten. De duistere ambient soundscapes van Ben Powell van het project Lin I. Kun, ja, het is Welsh, ik kan dat niet uitspreken. En die versmelten met de reel-to-reel tape manipulaties en granulaire texturen van Christopher Olson van het project Standard Grey. Samen creëren ze nieuwe sonische taferelen en suggestieve sferen voor uw verbeelding. De projectnaam Lin I Kun, Welsh voor Meer van de Honden, komt van een klein bergmeer op 715 meter hoogte in Snowdonia in Noord-Wales. Ben Powell, de man achter het project, maakt al sinds de jaren 90 elektronische muziek, doorspekt met field recordings en haalt inspiratie uit het landschap van zijn geboortestreek in Wales en zijn deelname aan Arctische onderzoeksexpedities. De tweede, minder bekende geluidsartiest, Christopher Olson, of Standard Grey, omschrijft zichzelf op zijn Bandcamp-pagina als een Canadees in Nara, Japan, die geluidskunst maakt op basis van tape, concrete en field recordings. De combinatie van de individuele projectnamen leidde tot de naam van het samenwerkingsproject, The Grey Lake. En het gelijknamige eponieme album, dat een gelaagde cinematografische luisterervaring biedt rondom het thema water, weerspiegelt in het waterige artwork van de uitgave. Luisteraars kunnen dichte, mislepende drones verwachten, subtiel gelaagde texturen en een rijke, omhullende, doch ambient sfeer. Het resultaat is een hypnotiserende mix van dromerige drones, subtiele industriële elementen, waterige veldopnames en het typische onderkoeld vloeiende geluid dat doet denken aan de Scandinavische Dog Ambient School van Cold Meat Industry. Denk aan Raison d'être, Desiderii Marginis of Atrium Carceri. De mastering werd verzorgd door ambient-veteraan Robin Story van Raboon en Soviet France. Het album bestaat uit 8 tracks met een totale speelduur van ruim 73 minuten. St. Lawrence, Saho, Enki, Swells / Hull, Tiamat, Sidelong, Kululu en Fragrant Soil. Thematisch verklankt het album de ontzagwekkende relatie tussen de mensheid en de enorme watermassa's op onze planeet. De nummers bewegen organisch tussen oeroude scheppingsmythen, gesuggereerd door titels uit de Mesopotamische mythologie, zoals Enki, Tiamat en Kululu, en moderne, kille, industriële invloeden. Komt direct een nummertje aan. De openingstrack St. Lawrence verwijst, vermoed ik toch, naar de gelijknamige baai in Canada tussen Labrador en Newfoundland. Het is de grootste baai ter wereld. Deze gigantische watermassa in het oosten van Canada verbindt de grote meren via de St. Lawrence rivier met de Atlantische Oceaan. Het is een unieke plek vol extreme natuur, in de wintermaanden deels bevroren onder dikke pakken ijs. Deze ijzige sfeer hoor je ook terug in de muziek. Met 6 minuten is deze openingstrack ook de kortste track van het album. En we laten hem nu horen. The Grey Lake met St. Lawrence.

En met Saint Lawrence van The Grey Lake werd het 8 uur hier bij Radio Centraal in de Horny Hour. En we zijn dus bezig aan de bespreking van het album The Grey Lake van The Grey Lake. Een samenwerking tussen een Welshman en een Canadees die in Japan woont. Dit was de kortste track, de openingstrack. 6 minuten. De langste track, 15 minuten, maar die gaan we niet draaien, heet Kululu. Kululu is een Sumerisch woord voor vismens. Het is een mythisch wezen uit de Mesopotamische folklore. Het is een van de oudst gedocumenteerde vormen van de meerman. Een hybride wezen met het bovenlichaam van een mens en de staart van een vis. En er zijn zo meerdere titels die verwijzen naar de Sumerische mythologie en bovenal ook water. Enki is een van de belangrijkste hoofdgoden uit de Sumerische mythologie. Hij is de god van het zoete water, de wijsheid, de schepping en de magie. Enki was volgens de mythe de heerser van de Apsu, de reusachtige prehistorische oceaan van zoet water die zich diep onder de aarde bevond en die alle rivieren en bronnen voedde. In oude reliefs wordt hij vaak afgebeeld met stromend water en zwemmende vissen die uit zijn schouders ontspringen. Enki is het derde nummer van The Grey Lake en we gaan er nu naar luisteren. Zeven minuten.

Enki was dat, naar de Sumerische god. Van het album Grey Lake, The Grey Lake van The Grey Lake, derde nummer. En er stelden nog nummers op die genoemd zijn naar de Sumerische mythologie. Tiamat is de absolute tegenpool van Enki in de Babylonische scheppingsmythe. Zij is de oergodin van de Zoute Oceaan en de personificatie van de kosmische chaos, waar Enki staat voor het rustige, levengevende zoete water. Staat Tiamat voor de woeste, ongetemde en angstaanjagende diepten van de zee. Ze wordt in mythen vaak omschreven als een gigantisch, glinsterend zeemonster of een angstaanjagende zeedraak die de oeroceaan belichaamt waaruit de wereld is voortgekomen. En net als Enki gaan we ook Tiamat laten horen. Het duurt ongeveer even lang, 7 minuten.

Tiamat, The Grey Lake. Een samenwerkingsverband tussen een Welshman en een Canadees die in Japan woont. Het album sluit af met Fragrant Soil, de enige titel die expliciet naar het land verwijst en een emotionele ontlading biedt. Na een reis van ruim een uur over ijskoude wateren, St. Lawrence, prehistorische diepten, Enki en angstaanjagende oceanen, Tiamat bereikt het album hier eindelijk weer de vaste wal. De titel roept de geur op van de natte, vruchtbare aarde van de kustpolder of rivieroever. Water is hier niet langer een bedreigend of industrieel element, maar de ultieme gever van leven aan het land. Immers elk leven vond zijn oorsprong in de zee. Waar de eerdere tracks kil en angstaanjagend donker klonken, klinkt Fragrant Soil in vergelijking daarbij bijna sereen. Het is een rustgevend, melancholisch einde dat de cirkel van de waterkringloop sluit. Het album is fysiek uitgebracht in een gelimiteerde oplage van 300 cd's in een six-panel digisleeve en is een aanrader voor de liefhebber van ijzige en waterige droom. Droned Dark Ambient Soundscapes in het verlengde van Cold Meat Industry en Glacial Movements, maar hier dus op het Nederlandse Winterlight. En dan gaan we nog eens luisteren naar het 9 minuten durende eindslotnummer van The Grey Lake, Fragrant Soil.

En dat was het wat betreft de Grey Lake. Fragrant Soil heette dit nummer. En we gaan nu een optredentje aankondigen van een groep die mij eigenlijk wel echt nauw aan het hart ligt en die ook zeer belangrijk zijn in de pop- en rockgeschiedenis. Namelijk niemand minder dan de Sparks komen naar de Roma. De broertjes Mel zijn tegenwoordig rond de 80. Toetsenistprogrammeur Ron is van 1945 en zijn klein broertje Russell, de zanger, is van 1948. Maar het is verrassend hoe fris en hedendaags deze oude knarren nog klinken. De Sparks maken een soort eigenzinnige artrock. Geen hardrock, maar artrock. Een soort eigenzinnige artrock dus, die begin jaren 70 probleemloos aansluiting vond bij de glamrockbeweging en later al even naadloos aansloot bij de New Wave. De Sparks zitten natuurlijk in het collectieve geheugen dankzij hun gigantische wereldhit This Town Ain't Big Enough for the Both of Us uit 1974. De Sparks zijn nu eigenlijk nog even relevant als toen. Na meer dan 50 jaar carrière staan de Californische broers opnieuw vol in de schijnwerpers als ultieme cultband die generaties blijft inspireren. Met hun unieke mix van scherpzinnige teksten, staccato synthlijnen en flamboyante zang bewandelden ze al decennia een eigen compromisloos pad langs glam, artrock, synthpop en alles daartussen. Van hun iconische doorbraak met This Town Ain't Big Enough for the Both of Us tot recente internationaal bejubelde albums als The Girl Is Crying in Her Latte blijft Sparks verrassen en vernieuwen. Hun invloed op de popmuziek is nauwelijks te overschatten. Live zijn de Sparks een belevenis strak, theatraal en onweerstaanbaar eigenzinnig. Een concert als een scherpgesneden popopera met humor, drama en bravoure. En we gaan er eentje draaien van hun album In Outer Space. Namelijk het nummer All You Ever Think About Is Sex. Je hebt zo van die mensen.

All You Think About is Sex, The Sparks, in 1983. Het stond op het album In Outer Space. En ja, The Sparks, ze komen dus naar de Roma in Borgerhout op de Turnhoutse baan en wel op 29 augustus. Niet te missen, ik heb mijn ticketje al liggen. En we gaan nog een postpunt draaien voor de rest van de Horny Hour. Eentje uit Frankrijk, Charles de Gaulle met het nummer Hop Hop Hop Hop. Het stond op het album Trois in 1985. En ik ging vroeger veel gaan shoppen in Dambrabo, mijn favoriete platenwinkel op de Grote Markt. En op het eerste verdiep, daar konden ze tweedehands plaatjes vinden. Voor niet veel geld gaat er zo van 100 frank, gaat er zelfs een bak van 50 frank, van 10 frank. En ik geloof dat ik die Charles de Gaulle in een bak van 50 frank had gevonden en er plakte een sticker op. En dat stond op, is dit de Franse Red Lorry Yellow Lorry? En ik was grote fan van Red Lorry Yellow Lorry, dus ik kocht die plaat van Charles de Gaulle. En ja, ik heb sindsdien nog veel platen van Charles de Gaulle gekocht in Den Brabo. Die al lang niet meer bestaat natuurlijk. Dus we draaien nu een nummertje van Charles de Gaulle, gevolgd door eentje van Red Lorry Yellow Lorry. Hier komt Charles de Gaulle met Hop Hop Hop Hop. En daarna Red Lorry Yellow Lorry met Monkeys on Juice. Nummertje van Charles de Gaulle is 1985, dat van Red Lorry Yellow Lorry een jaartje eerder, 1984.

Rosetta Stone was dat, gothic rock uit Groot-Brittannië met het nummer Cimmerian, een song uit 1989. En ik heb hem staan op de 12-inch singles in een box, een compilatie uit 2020. En die box heette Anthology 1988-2012. En er is nog tijd voor nog één nummertje. En dat zal erin zijn van, ja, we hebben het er juist al over de Sumerische mythologie gehad met de Grey Lake. Een band die daar ook veel mee bezig is, is Fields of the Nephilim. Maar niet in dit nummer, want dit nummer heet Love Underwheel. En ik heb het mee op de CD Revelations, een compilatie uit 1993. En dan zeggen we tot volgende week, maar dan met Ernst Deurzender. Dit was The Horny Hour.

Ja. Hamerkort. Welk record? Hamerkort natuurlijk. Welk ander record zouden wij willen brengen? Wat gaan we vandaag voor u brengen? Helemaal op de achtergrond, in de voorgrond, al naar gelang. Dat is in volgorde. 1973, gebracht door Willem VII. De aardbei teelt, daar gaan we het over hebben uiteraard. Dan een kleine overzicht van de pater. De pater van Antwerpen. En dan nog een paar andere leuke dingetjes. Maar voor de rest, hou het vooral fris en tochtig, zou ik denken. Voor de rest, je weet het. Het zal niet anders zijn.

Mijn broertje ziek. Nee, weet je niet.

Dus het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland die treden toe tot de EEG op 1 januari. En de vier Nederlandse scoutingsorganen, organisaties, gaan samen verder als Scouting Nederland. 9 januari, Willem van Otterlo neemt afscheid als dirigent van het residentieorkest. Met uitvoering van de 7e symfonie van Bruckner. 15 januari 1973. De Amerikaanse president Nixon kondigt een opschorting aan van de offensieve acties tegen Noord-Vietnam vanwege de vorderingen bij de vredesbesprekingen in Parijs. 22 januari. In de Verenigde Staten van Amerika erkent het Hoge Rechtshof met de arresten in de zaken Doe v. Bolton en Roe v. Wade het recht op abortus. 23 januari. In IJsland barst het vissersdorpje Heimaey de vulkaan Eldfell uit, waarbij de helft van het dorpje verwoest wordt. 29 januari, in het Gelderse Enspijk, vindt de eerste gijzeling in Nederland plaats. Februari, dode maand, volgens uw presentator Willem Zeuven. 27 februari, helemaal op het einde, tijdens protesten in Paramaribo, wordt Ronald Abaija doodgeschoten. Dan zijn we al aan maart. 16 maart, met name met de vaststelling van de Concordie van Leuenberg, wordt de gemeenschap van protestanten kerken in Europa opgericht. Leden zijn de Lutherse, de Reformeerde en de Methodistische kerken in Europa. 18 maart, Nederland eindigt als tweede bij het wereldkampioenschap ijshockey voor zeelanden in Den Haag. En promoveert samen met Noorwegen naar de B-Polen. 22 maart. De stichting Stop de Kindermoord wordt in Eindhoven opgericht met als doel dat de veiligheid van de jeugdige verkeersdeelnemers gewaarborgd is, als mede hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt, sluit de aanhalingstekens. April, 2 april, in een zware storm wordt het zendschip Noorderney van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. De storm met af en toe orkaankracht richt ook grote schade aan in het Westland. In heel Nederland sneuvelen meer dan 3 miljoen bomen. In de stad Groningen wordt de gemeenteraadsvergadering daarom afgebroken. 4 april. Opening van het World Trade Center in New York. 7 april. Eddy Merckx, de Belg, wint de 8e editie van de Amstel Gold Race. Ook op 7 april, Luxemburg wint voor de 2e opeenvolgende keer het Eurovisie Songfestival. Anne-Marie David wint het 18e Songfestival met het lied

0: Een echt stukje Antwerpse polder. Kim Ginneschrik van de Nellen Encycliek. Ik zit voor mijn werk in de kerk. Kom van de voor, kon de pastoor. De nood en al in de kathedraal. Ik wil geen toste, geef me een oste. Poepen met een decan, een shama eigenlijk gedaan. In een bichtstel trekt nooit een smal. Ik vul het om mijn water, ga eens het ook de potter. Ik vul het in mijn kruis, ik zit nog niet thuis. Gedroogde was een monnik, want dat zit, dat verstom ik. En jij een peet verreed, want het is een jezuïet. Begon nooit een zangde op de rotangde. Zeg maar hallo, ons zingt Peter, en gezwoord, nieuwe fleter. Zoek de geheibel, lijst hem een Bijbel. Nooit aan een steunkaas, en vraag het aan de paas. Pyjama of een pannetje, aan moeder is een nonnetje. Geef dus braaf een poetje. In ruil voor een wijs groetje. Daar, een schoon mokke. Rammelt met de klakken. Mijn nurgel of mijn oor. Klap maar met de pastoor. Trekt hem ons een fluit of zijn taant. En is zeikende protestaant. Wilde op een taart vertoon. Lustert naar het sermoen. Als je overveld, komt dan neer met jouw geld. Doe maar niet te vroom, hou een notte uit elke ruim. Vergeet alle zorgen, de pastoor zal voor u zorgen.
1: Geen herum, neem ons anvertrouwten, demonteren wat anderen voor ons bouwten. Studieren het verderben des Erworbenen, riskieren het vererben des Verdorbenen. Sind die durch die Freiheit eingeschlossenen, sind die Sklaven eines längst verflossenen.

Wat mij betreft, laat me een keer uw ullere minim. Want ik ga naar de aardbeienvelden. En dat er niks dat echt is. He. En er ook niks om te drukken of te maken. Want de aardbeienvelden die gaan er voor altijd zijn. We. Het leven dat gemakkelijk. Met gesloten ogen. Alles wat je ziet, he, kun je verkeerd begrijpen. En het wordt echt lastig om iemand te worden. He. Maar het komt allemaal wel goed. Maar ook niet zoveel uit. Laat me een keer gewoon meenemen. Want ik ga naar de Strawberry Fields. En er is dus nachts echt niks dat er echt is. He. En ook niks om je de druk over te maken bij de Orbein Fields voor altijd. He. En persoonlijk ik denk dat er niemand op mijn golflengte zit. Ik bedoel maar, het moet een beetje hoog of laag zijn. Ik wil zeggen, je kunt het niet, je weet, afstemmen. Niet? Maar het is oké. Okay. Terwijl zeggen, ik denk dat het wel meevalt. Want ik ga je meenemen, Jilder, naar de Orbein Fields. En ja, dat er niks uit er echt. He? En ook niks om je echt over druk te maken. En de Orbein Fields dus voor altijd. He? Altijd, allee ja, ja, ik wil zeggen, soms denk ik dat ik het ben. He. Maar je weet dat ik weet wanneer dat een dromen is.

Eurovisie Songfestival met het lied De Drang komt het neres. Nederland eindigt met Ben Kramer op de 14e plaats, terwijl België 17e en laatste eindigt met Nicole en Hugo, die een opmerkelijk blauwe outfit Baby Baby zingen. 8 april, Club Brugge.

revolutie in Libië af. 18 april in Den Haag demonstreren 80.000 vooral jongeren voor de legalisatie van de zeezender Veronica. Op dezelfde dag wordt het gestrande zendschip vlot getrokken en teruggesleept naar internationale wateren. 27 april in Calancio wordt het eerste naaktstrand van Nederland gelegaliseerd. Zo 27 april in de Zuid-Afrikaanse mandaatgemeente Zuid-Afrika wordt aan Ovambo laten zien.

Hutu rebellen vanuit Rwanda en Tanzania in Burundi. 18 mei, de Standaard onthult het RTT-schandaal. 20 mei 1973, wereldkampioen Jarno Saarinen komt in een massale valpartij samen met Renzo Pasolini om het leven tijdens de eerste ronde van de 250cc-wedstrijd op het circuit van Monza.

0: werd de eerste Pablo Picasso expositie geopend sinds een plotselinge overlijden van die Pablo Picasso op 8 april. Alle 201 doeken die hij sinds 1970 schilderde, worden er tentoongesteld, als ook de nieuwste vlak voor zijn dood. Ajax wint voor de derde maal op rij de Europa Cup 1 voor landskampioenen. 7 juni. En dan nemen we nu even tijd om onszelf voor te stellen. Woonachtig, getogen en geboren in Deunen-Noord, dat hoort u aan mijn accent. En mijn voetbalclub is The Great Old, natuurlijk. Mijn naam is Willem Seuver. Eerst was er 1, dan 2, 3, 4, 5, 6 en dan ben ik gekomen. Laatst geboren Willem Seuver. Geboren 7 juni 1963. Nou heb ik een vraag voor de luisteraar. Als ik zo zou spreken wanneer ik Nederlander was, zou ik dan een racist zijn of een humorist? Denk daar maar eens diep over na. Maar ondertussen gaan wij verder met de Tour de Force. En dat is niet toevallig de 30e juni, want de Tour de France start in Scheveningen. 1 juli in Nederland gaat de kalkarheffing in. Een toeslag van 3% op de elektriciteitsnota van de burgers voor de bouw van de snelle kweekreactor in het Duitse Kalkar. 10 juli. De Bahama-eilanden worden onafhankelijk, maar blijven lid van het gemeenebest van naties. 10 juli, Paul Getty Jr. wordt ontvoerd door de Ndrangheta in Zuid-Italië. 11 juli, de Raad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap wijst de Leeuw van Vlaanderen aan als Vlaams volkslied in 1973. 17 juli de Afghaanse koning Zahir Shah wordt afgezet door zijn neef Tawur Khan terwijl hij in Italië een oogoperatie ondergaat. 18 juli, bij een busongeluk in de Franse Alpen, komen 43 pelgrims om het leven.
1: L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Il est temps de cueillir les tomates. Radio Paris. Radio Paris.

going smooth and almost

Laatste keer.

Goedenavond, u luistert naar Larreca C op Radio Centraal. We zitten in week 3 van onze WK-special. Voor de voetbalfans onder u, dat zijn de polos G, H en I. Waarin bijvoorbeeld, zoals we nu net hebben gehoord, Egypte zat. Dat was Ali Hassan Kouban. Moest het nog niet gemerkt hebben, of geluisterd misschien van op een andere werelddeel of zoiets, de zomer is in het land. Voor Frankrijk zijn deze les négresses vertes.

Gil uit de Barcelonese scene voor Spanje dus. Iran, zoals u weet, zit ook op het WK. Deze is uit Iran, de groep Rastak.

0: weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli,
1: namelijk in de Noor.
2: Ja, we moeten nog even 30 jaar.
3: Moeten wij nog een jingletje daarvoor innemen?
0: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
3: 30 jaar bestaan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noor, 26 juni met
3: Foo for the All Girl Punk Band.
0: Ja.
3: Met Plastic and Taboo. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen. Plezant werk. 30 jaar amusement. Feestje in de Noor, zeker erbij zijn.

0: Aborigaal.
1: Dat was Nuru Kane, een man uit Senegal. Die is dan ook in het WK. Verstanden en resultaten en zo. Check het zelf, het interesseert mij geen hol. Maar de muziek wel. Daarom ben ik ook heel blij dat het kleinste land van Afrika erbij is. Want die hebben een heel toffe muziek zien. Namelijk Kaap Verde. Er woont maar 500.000 mensen ongeveer. En toch heb je daar nog verschillende stijlen. Je hebt de morne, dat is de stijl voor de middenklasse, de stedelijke middenklasse. Vergelijkbaar met bij ons kleinkunst. En je hebt de... nu is ik hem kwijt. Funana. En Funana is vergelijkbaar... Dat is de amusementsmuziek voor boeren en arbeiders op de buiten. Bitori, dat was de grote legende van de Funana. En dit is van hem, Caballo, iets over een paard dus. Zoals het boeren betaamt.

Uit Saudi-Arabië was dat Billa Sheikh. Het nummer heette Billa D. De voetballers, voetbalfans onder u zullen het wel weten dat de duivels uit hun pijp zullen moeten komen tegen Nieuw-Zeeland. De Nieuw-Zeelanders ook waarschijnlijk wel. Vandaar... It's business time. Dit zijn The Flight of the Conchords. Niet echt volk, maar in Engeland zou ze het misschien nog antivolk noemen. Ik ken het er nog net bij hier.

La Comparsita van Gerardo Matos Rodriguez is met voorsprong de bekendste tango uit Uruguay. Uruguay. Ah, België hadden we nog niet. Dus bij deze, André Bialik.

Dat was het geweldige Belltuner. Een van de bands die de Parijse muziek terug leven heeft ingeblazen. Kwart eeuw geleden ongeveer. Frankrijk dus. Wie zit er nog bij de dingen? Ah ja, Irak. Dat was even zoeken, maar deze Rahim Alhaj is een van de bekendere oetspelers in de wereld. En dit is een heel oud Iraaks lied. Taksim Makam Saba. Een lied is niet juist tune eigenlijk. Anyway. Rahim Alhaj.

Toen ik daar juist bij Cabo Verde zei dat er globaal twee muziekstijlen zijn, de Funana en de Morna, was ik er wel nog eentje vergeten te vermelden. Als die upper class of de middle class in Cabo Verde wil dansen, dan is dat op de Cumpercita. Deze was daar een voorbeeld van. Door Cesaria Evora. Dat is dan weer rechtgezet. Noren, een zwijgzaam volk, ook in hun albumtitels en titels en namen en zo. Deze is het nummer Frit van de groep Sfer.

Bebiendo al Alba, deze mix van Sefardische en Moorse muziek komt uit het diepe zuiden van Spanje. Dat was Luis Delgado. Over naar Afrika dan nog eens, voor een tweede portie Senegal. Dat is Werinte Seringue, als ik dat juist uitspreek, van Orkestre Baobab.

Dat was de Monkey System, want we hadden het over voetbal toch, nietwaar? De Monkey System van Black Flower featuring Mesker & Mees. Wij zijn hier bijna leeggezogen door de muggen van Radio Centraal, dus bijna tijd om op te krassen. Eerst nog een stukje Egyptische dansmuziek. Deze is El Zol Asal van Salamat.

Ik heb ineens goesting in tequila, om een of andere reden. Maar Mexico hebben we al gehad. Die zaten in de eerste aflevering of zoiets, denk ik. Dus dat gaan we nu niet doen. De Mexicanen zullen wel nog lang in het hart zitten van de Iraniërs. Want die zijn daar... De Iraanse spelers, of het Iraanse team, zijn daar zeer welkom. Zeer gastvrij ontvangen. Dus we zullen nog iets van Iran spelen. Dit zijn Kayan Kalor en Erdal Erzinken. Met een improvisatie. Het ding heeft geen naam. Volgende week deel 4. Het laatste deel. En na deze het Nachtmachine. Slaap wel.

0: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli,
1: namelijk in de
2: Toor. Ja, de 31 jaar. Ja. Moeten wij nog een jingletje daarvoor inleveren?
0: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementbedrijf.
2: 30 jaar hier staan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
2: Foo for the All-Girl Punkband.
0: Ja.
2: Met Plastic en Taboe. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen. Plezant werk. 30 jaar amusementbedrijf. Feestje in de Noord, zeker erbij.

man. Oh no. This one, this one. Oh no. Some cats on the

0: Dit was een vervangprogramma. Uitzonderlijk de hoge emissiezone in plaats van de uitzone met DJ Stropcoin. Nee, niet de Tropico, die is hier niet. Die zit in Rio. Met Tom Travolta en DJ Chuck. Ja, wie te zeggen, kom, zeg dit.
1: Weinig.

Drones.

Drones. Drones. Drones. Drones. Drones.

Nee, met tweeën voor de mensen aan de zijde. Ja. Is het mijn schuld dat de verzoeknummer te vermazing binnengekomen en niks verraad?